0: zijn er steeds bij de Mendel 11.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wow.
2: Wow. Oké, ja. Zo. Iedereen verstaat zichzelf?
3: Ja, ja.
2: Oké.
1: Misschien moeten we de muziek een beetje zachter zetten.
2: Oké, we zijn er nog steeds Leo, Josse, mijn nieuwe passagier, Maite. Ja. Welkom.
3: Welkom aan boord. Collega's.
2: Ja, en wat brengt u hier vandaag?
3: Een pitje drinken met de Brobro's.
2: Ja?
3: Ja, en het is gezellig altijd Radio Centraal.
2: Oké. Heb je al een goede vakantie gehad?
1: De vragen zijn interessant.
2: Maar we zijn even... Toen kunnen we de pik op al onze herinneringen van deze vakantie en verder gaan ineens.
1: Gelijk.
3: Ja, topvakantie. Ja.
2: Oké, ça va.
3: Jij, Josse?
4: Geweldige vakantie.
2: Oké.
1: Denk je dat uw vakantie beter is geweest dan die van Maite?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Maite wel betere vakanties heeft.
1: Ja? In het algemeen of enkel deze zomer?
3: Misschien deze zomer dat jij...
4: Deze zomer.
1: Enkel deze zomer?
4: Ja, enkel deze zomer.
2: En waarom deze zomer?
4: Omdat ik deze zomer niet echt op vakantie ben gegaan. En ik wil wel op vakantie gaan, maar...
3: Het beste ding van, deze vakantie was toen we samen op vakantie waren.
1: Ah, je zegt dat je niet op vakantie bent geweest, maar eigenlijk bent je met haar op vakantie gegaan.
4: Dat is waar. Ik ben wel op vakantie geweest, maar...
3: Vacation.
4: Het was in België, dus...
1: Ah, ja.
4: Echt vakantie.
1: De beste vakanties zijn in België.
3: We zijn wel heel dicht bij de grens gekomen.
2: De grens? Bij de grens, hè?
3: Ja.
4: En welke grens?
3: Beide.
2: We hebben de uiterste dorpen bereikt wel. Steden. Mm.
3: Van de kust.
2: Ja.
3: Ter informatie.
2: Bijna in andere landen geweest, maar het is een moeilijke sprong om te wagen.
1: Bijna over de grens gegaan.
4: Het kwam uit trotsheid dat we dat ook niet hebben gedaan.
3: België was
2: je bent een principiële vakantieganger.
4: Nee, want ik was er juist aan het klagen over dat ik wel graag op vakantie wil gaan, dus dat is niet waar. Nee.
1: Eigenlijk moet je elke vakantie gewoon omarmen, denk ik.
3: Wat is je droomvakantie, Josse?
4: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat dat een vakantie is waar ik nu nog niet van weet wat het antwoord is. dat zal zichzelf wel uit moet dat beleven,
3: Brazil.
4: Voordat ik dat pas kan zeggen.
2: Wat is je droomvakantie, Maite?
3: Brazil!
2: Oké.
1: Ik heb hetzelfde antwoord als Maite.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké.
4: Brazilië.
1: Mijn lievelingsvakantie is...
3: Brazil!
1: Exact.
2: Oké, wat kan ik daar allemaal onder verstaan?
1: Brazilian wax.
3: Caipirinhas. Ja, ik zou zeggen. Caipirinhas, cervejinha, água de coco.
1: Água de coco.
3: Strand.
2: Ja. De Eldorado hier beneden, die maken ook caipirinhas.
3: Ja, inderdaad, maar die zijn een pak duurder dan in Brazil.
2: Kan ik geloven.
3: En daar is dat ook gewoon. Je krijgt in een caipirinha misschien 5 limoentjes gecrushed in je drankje. Gewoon veel meer fruit. Caipirinha met cacao. Wauw. Die open je die boom en dan smash je die kokos, cacao bonen met die pulp. En dan doen die caipirinha mee. Mm. Dan caipirinha die cacao. En dat is heel
5: caipirinha die cacao.
3: Ja.
2: Leo, wat was dat verhaal eigenlijk over laatst? Ik had gehoord dat je hond je bakfiets was aan het voortrekken. Oh. Met u daarin. En je stond recht.
1: Dat was een dag dat ik best ziek was. En ik had echt te weinig energie. Daar ga ik het op bijhouden, denk ik. Allee, ja, uiteindelijk. Het is al duidelijk genoeg, het verhaal.
2: Ja, het is waar. Oké.
1: En dat erin staan was gewoon heel even. Dat was echt 5 minuten max.
4: Had je ook een zweep?
1: Nee, mijn hond. Mijn hond zegt chill. Ik luister toch.
4: Maar die...
2: Leo gooit chips naar voren. Doritos, nacho cheese. En dan volgt
1: aan zo'n stok mijn kabel aan. Mijn draad
4: met 1 nacho chip van voren.
1: Ja. Okay. Als mijn andere hond meekomt, dan heb ik 2 hengels met 2 chipjes.
2: Andere hond? Ik wist niet dat je 2 honden had.
1: Ja, dat is die nieuwe hond. Die is wel nog klein, dus die is nog niet zo sterk genoeg eigenlijk. Dus die ik pak die nog niet zoveel mee.
2: De een dat lijkt op een bakfiet zo.
1: Vind je dat die lijkt op een bakfiet?
2: Ja. Die heeft echt nog nooit specifiek de vorm van een bakfiets.
3: Ik kan echt niet meer volgen.
1: Ja. Nu dat je het zegt, Het is een beetje raar om daar nu ineens mijn hond zo te moeten zien, maar... Schijt zegt dan wat?
4: Maar die is wel lief.
2: Sowieso. Wel lief. Bakfietsen zijn ook lief, hè?
1: Ja. Zeker.
2: Allee. Zou je het graag een bakauto hebben?
1: Het is niet een normale auto, best wel een bakauto.
2: Het is een omgekeerde, ah, ja, omgekeerde truck, eigenlijk.
3: Ah, zo met Van Goor.
1: Zo die nieuwe mensen die van Stad Antwerpen kuisen, zo die nieuwe kerkers, die vind ik echt nice. Zo die oranje.
2: Zijn cool.
1: Die hebben zo, dan staan die zo op iets en dan hebben die voor hun zo'n oranje bak.
3: Ik heb die nog niet gezien.
1: Die zijn echt wel cool.
3: Kijk, kijk ze aan.
1: Ja, wat zijn nog leuke voertuigen?
2: Een bierfiets.
1: Een bierfiets.
3: We zijn er echt te veel nu. Last,
1: ik heb er al lang geen meer gezien, eigenlijk.
2: Ik denk dat
1: dat is wel een ding.
3: Ik woon in het centrum en dat zit vol een bak. En altijd Hollanders.
1: Dat is wel waar.
2: Ja, ik zag vorige keer wel een grappige situatie op de Ossenmarkt. Dat een groep van mensen in een bakfiets, allemaal in bloot bovenlijf, naast de bakfiets...
1: Bierfiets, bedoel je?
2: Bierfiets, inderdaad. Naast de bierfiets pinto waren aan het kopen in de nachtwinkel en naast de bierfiets allemaal bier waren aan het drinken.
1: Dus die, waren, die hadden het vat al opgedronken dan waarschijnlijk.
2: Ik heb het niet gevraagd.
4: Of voor de start even nog indrinken. Even nog.
2: Maar zo bijvoorbeeld op vakantie gaan met Segways, lijkt u dat iets?
1: Nee, dat lijkt me echt niks.
2: Nee?
1: Sorry, vinden jullie dat alle drie echt super cool? Sorry.
2: Segways zijn wel cool, ja.
4: Kan ook wel grappig zijn. Een maar, hele groep.
1: Maar bedoelt je dan zo'n uitstap doen met Segways? Of echt op vakantie gaan?
2: Op vakantie gaan.
4: Ja, ik denk
1: enkel Segways.
2: Enkel Segways en de gids is de pretman.
4: Ah, ja.
3: Ja, wat is een
1: Segway? Dat zijn zo die, ja, zo die, twee die stokken met onderaan twee wielen,
3: zo,
1: elektrisch.
3: Zo die...
1: Denk je zo moet leunen naar voren.
3: Ah, oké.
1: De voorloper van de Swagways.
3: De voorloper van de monowheels. Van de hoverboard. Nee?
1: Ja,
3: de
1: hoverboard.
4: Een vakantie doen met monowheel.
2: Hoverboard met
4: stok.
2: Monowheel, ja. Maar je moet die snelle hebben.
1: Enkel als dat zo'n off-road monowheel is. Vind je die zo met...
4: Zou je nou ook zo'n motopak aandoen als je monowheel opstaat?
1: Ik heb onlangs iets gezien dat
2: monopak.
1: Je kent toch zo van die mensen die zo nadoen dat ze zo paardspringen doen met zo'n stokpaardje? Je hebt dat ook met mensen die zo nadoen dat ze zo motocrossen, maar dat is dan gewoon zo motocrossstuur aan zo'n stok en dan lopen die zo rond op van die parcours.
4: Zijn die dan ook effectief snel?
1: Nee, die lopen gewoon. Die lopen. Nee. Die hebben wel een helm aan en zo, maar het geval is
3: zo. Maar je hebt zo één gast die zo met een zo kruiwagen. Zijn kruiwagen?
1: Ja, die zo kruiwagen. Van Nitro Circus.
3: Ja, nee, die doet trucken daar mee. En dat is echt cool. Die heeft een hele video gemaakt.
2: Ja, op vakantie gaan met de kruiwagen.
1: Het is altijd wel rustig om even te relaxen.
4: Dan kun je ook
1: je spullen meepakken.
4: Dan kun je, kunnen er een paar mensen liggen en dan kun je zeggen, oké, nu wandelt jij tot...
1: Ja, het is zo'n beetje hetzelfde als zo... Dat je zo in de hoogte staat met allemaal blokjes en dat je dat zo moet doorgeven. Dat kun je ook doen met kruiwagen. Dat je allemaal kruiwagens bereikt en de eerste chillt en dan moet hij stop met chillen en dan moet de volgende chillen. En dan zo kun je eigenlijk heel de tijd chillen en vooruit gaan.
4: Ja.
1: Ik als een rups eigenlijk.
2: Oneindige energie.
1: Ja. En als je dan nog een Dorito aan een stok krijgt.
3: Maar je kunt van die kruiwagen ook, als je die twee dingetjes dat zo op de grond zet, daar wieltjes aan hebt. En je doet een stok. Allee, je maakt een gat in die kruiwagen om dat voorste wiel te kunnen besturen. Heb jij een nieuw voertuig, ultimate voertuig.
1: Dat is echt een heel goed idee.
3: Om dan naar een stuur en dan kun je zitten in die kruiwagen. Maar
1: en vooruit gaan.
3: Het is eigenlijk niet, dat is wel eigenlijk een heel doenbaar project.
4: Dat is echt wel een heel interessant. Als je dan een vat bier daar nog op zet.
3: En dan stoel gebruiken.
4: En dat ook kunt fietsen terwijl...
2: Ja.
1: Ja, zo'n dingen zijn wel interessant eigenlijk.
3: Ja, wat bier?
4: Ja,
3: in de kruiwagen.
4: Bierfiets.
3: Ja.
4: Je de bierfiets moet besturen met de kruiwagen.
2: En dan moet er ook natuurlijk zoals... Vorige week, twee keer zaterdag, de kruiwagen met tiramisu. Kruiwagen met tiramisu is ook wel een goede voertuig.
3: Ja, maar dan als je dat gaat doen, zoals het idee dat ik heb, en dan zit je in de tiramisu.
1: In de tiramisu. Maar je gaat in de tiramisu geval eigenlijk.
3: Hey, dat is nog wel niet zo slecht.
2: Nee, je kunt in een slechtere situatie.
3: Nee, inderdaad.
2: Ja, misschien is het op vakantie gaan met alternatieve voertuigen.
3: Maar de Top Gear deed dat vroeger.
2: Ah. En hoe hebben die dan gedaan? Weet
3: bro,
2: je
3: gaat Top Gear echt zalig vinden. Die hebben echt zo met... die moesten zo Ja, zoek op internet.
2: Maar ik ken Tomke wel, maar nooit echt gekeken.
1: Dat is zo nice.
3: Nee, dat was niet.
4: Ging je toch niet met de kruiwagen of met de fiets?
3: Nee, die gingen met van alle voertuigen. Soms zo moesten die van één punt als race, dus met drie. En dan had je drie wagens, drie gasten erin. En moesten die van één punt naar één punt zo snel mogelijk geraken. Mm. Maar soms met echt zo brekke auto's, soms met...
1: Ah, ik dacht dat die altijd wel best veel budget hadden voor van die zotte dingen te doen.
3: Nee, soms met zo Piaggio's. Soms moest dat drie wielen zijn. Soms moest dat echt zo een auto zijn die echt zo... Zo dat die dat omgedaan in een boot om zo'n meertje of zo. Dat was echt gekke. Dat is toch wel cool. Ja, 2000 shit. Zo'n shit maken.
2: Hebben jullie ooit al eens in een amfibievoertuig gezeten?
1: In Nederland kun je zo'n bootbus nemen. Ik denk dat ik dat ooit eens heb gedaan.
2: Ah.
1: Kun je zo ook, dan moet je zo'n meer oversteken. Dan rijd je daarin. Zo.
2: Dat is een bus en dan wordt
1: dat
2: een boot.
1: Toeristische attractie.
4: En die staat vast op rails aan de onderkant of zo?
1: Nee, ik denk dat het echt een bus is die gewoon echt rijdt op de stenen en dan rijdt hij zo. Ja. Oh.
3: Klinkt echt als een disaster.
1: Als een droom.
3: Te wachten op.
4: Zoals James Bond dan eigenlijk.
3: We gaan dat nog eens opnieuw zien, dat die zeggen zo gezien.
4: Oké, okay, ja, ik denk dat het was van voertuigen dan.
1: Ja?
4: Of nog toffe.
2: Zijn er gewoon voertuigen hoor. Gewoon op een bal lopen.
1: Ik ken een gast die van Emblem naar Kessel is gebald. Erik Mariman is zijn naam.
2: En noemen ze dat dan ook ballen?
1: Ik denk het wel.
3: Wat voor bal staat hier?
1: Zo van die circusballen. Zo die heel stevig zijn, waar je eigenlijk gewoon zo op één plek zo blijft stappen. Zo. Maar hij is dus helemaal van Emblem naar Kessel gedaan. Dat heb ik niet gevraagd eigenlijk. Die heeft ook van Emblem naar Kessel gereden met... Je hebt een systeem met zijn ketting in een kruis te steken en dat je eigenlijk voorwaarts, achterwaarts fietst. En dan is hij achterwaarts van Emblem naar Kessel gefietst.
4: Oké. Okay.
2: Het is gevaarlijk eigenlijk wel. Het gaat altijd naar achter kijken.
4: En wat voor wegen pakt hij dan?
1: Dat zijn nu Kessel Emblem, zijn denk ik kleine wegen. G313 of zo.
4: Oké. Okay. Hm.
2: Hebben jullie nog muziek dat jullie... De laatste tijd hebben we ontdekt en graag over willen vertellen.
4: Niet specifiek.
3: Ik ben veel muziek en luisteren met Toen.
2: De Toen. Ja,
3: de Toen.
2: Ik kan je ook kijken hoe uitbeelden.
1: Het is een instrument, Toen. Waar is een Toen?
3: Zoals in Brazil. In Bahia gebruiken ze zo.
1: Dat is één geluid, gewoon de tong. Dat is een trommel.
3: Ja, dat is echt iets... Als jij weet, dan weet jij. Weet niet wat tong is. Ja, dat is een trommel, denk ik. Maar hij heeft echt een specifiek... Wacht, ik ga de tong opzoeken.
2: Ja, we kunnen het ook wel opzetten, de tong.
3: Ja.
4: Anton had je weet wat de tong is.
2: Ja.
1: Als je het weet, dan weet je het. Heb je het hier ook zo warm of ligt dat aan mij?
2: Dat ligt aan u, denk ik.
1: Ik ben een beetje aan het zweten hier.
4: Maar ik zie het ook.
1: Ja,
4: dus ik ben heel heftig.
1: Aan het inspireren.
4: Inspireren?
2: Inspirerende babbel. Heb je een uitleg voor het patroon van de gaten hier in de muur?
1: Iets dat op een vlinder lijkt, die... ja, zoiets vlinderachtig.
2: Oh-oh.
4: Oei.
3: Sorry.
4: Nee, dat was ik.
1: Dat is moeilijk om...
4: En heb jij er een idee bij, Donald?
2: Ik zou eerder denken aan een vreemd oog. Of bijna een bloem.
1: Twee ogen die
2: maar
1: naar elkaar kijken.
2: Maar vlinder snap ik
1: eigenlijk
2: ook wel.
1: Iets insectachtig.
2: Ja.
4: Of is het puur effectief het meeste geluid op?
1: Het zijn ook gewoon vier halve
3: lijkt
1: cirkels.
3: Een beetje op een kikker. Met zo'n die kent.
2: Een kikker?
3: Die twee ogen.
2: Kikkerogen dan? Of echt een kikker in zijn geheel?
3: Die twee ogen, ja, dat is een geheel, maar zijn gezicht. Zie je?
1: Ik zie de gaten, maar ik zie niet de kikker.
3: Kijk, Dat is een oog.
1: Ah, zo. Je moet het in zijn geheel bekijken.
3: Ja, in zijn geheel.
1: Thinking outside of the box.
3: Nee, inside.
1: Ah, sorry. Ik ben niet mee, denk ik. Donald, jij vertelde dat jij daarnet een plaat hebt opgegraven op het strand.
2: Ja, dat klopt.
1: Kunt je die nog eens opzetten, anders?
2: Ja, ik kan dat.
1: Kun je eens zeggen, was dat mijn... Hoe heb je die gevonden?
2: Ik heb die gevonden, dus er was een supergrote toren gemaakt op het strand. Maar zo wat kasteelachtig eigenlijk. Het was een zandkasteel. Dus ik dacht van, het zandkasteel moet wel een schat hebben.
1: Mm-hmm, ja.
2: Dus dan ben ik over de gracht gegaan eerst. Het is redelijk diep, met zeewater, zoutwater. En dan de brug, die na de gracht komt op een of andere manier.
1: Het zand ook, alles uit
2: het zand. Ja, alles uit het zand. En dan poorten opgedaan, eerst naar de keuken gegaan, maar daar niet gevonden. En dan verder gezocht. Was echt te lang en ik wist ook niet naar wat ik aan het zoeken was. Van, ik dacht wel dat
1: maar wat dacht je dan liggen, misschien in de keuken te vinden? Wat dacht je dan misschien in de keuken te vinden? Of waarom
2: de
1: had je...
2: schat.
1: Maar je wist niet wat de schat was.
2: Ja, maar ik wist ook niet waar de keuken was. Dus ik stond ineens weet je in
1: wie,
2: de keuken.
1: Weet je wie dat, dat zandkasteel heeft gemaakt? Of?
2: Nee, dat stond er.
1: Ja. Dat is mysterieus.
2: Ja.
1: Leuk.
2: Ja, dat was,
1: dat was op vakantie dan, neem ik aan. Nee. Om even terug naar onze eerste openingsvraag. Stadspark?
2: Ja.
1: Ah. Mm-hmm. Vakantie in Stadspark gebied.
2: Bah, toevallig. Ik was er aan het joggen. En dan,
3: joggen? Ja. Niet liegen hier op de radio. Zeker liegen.
2: Ik was aan het joggen in Stadspark. En dan heb ik een zandkasteel gevonden. En dan dus, na lang graven, de schat gevonden. Dat was aan een plaat. En kunnen jullie zin toevallig om die plaat te luisteren?
1: Ja, druk maar op play.
2: Oké. Ja. Oké. Einde gesprek.

Zo, we zijn er. Radio Centraal 106.7 FM met een gast in de studio, namelijk Jeroen Kuipers. Zo meteen meer over Jeroen, maar eerst draaien we iets van Wim de Kranen.

0: 30 jaar bent.
1: Zo, voilà. Oké, Jeroen, ik heb je uitgenodigd. We hebben eigenlijk al heel lang contact online, maar het is eigenlijk de eerste keer dat we echt praten, denk ik. Hè?
0: Het is de eerste keer. Ik denk dat we elkaar wel eens tegen zijn gekomen hier en daar bij manifestaties of bij boekpresentaties, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar het is inderdaad de eerste keer dat we tegenover elkaar zitten. Dat klopt.
1: Ja. Ik ga jouw micro ietsje dichter plaatsen. Dat gaat toch wat makkelijker zijn.
0: Ja.
1: En ik ga hier die ventilator, want die maakt toch wel wat lawaai. Ik ga die uit de studio zetten. Of toch een beetje de andere kant uit. Ik weet niet of dat gaat helpen. Zo.
0: Het kan in ieder geval letterlijk een verhit gesprek worden.
1: Ik vind het een beetje... Een beetje zoemend geluid, maar ja, dat is niet zo erg natuurlijk. Hè. Mensen moeten dat maar kunnen verdragen. Het is warm genoeg. Hoe verdraag jij de warmte?
0: Door veel buiten te zijn, door veel te fietsen en te zwemmen.
1: Ja. Maar je kan er tegen?
0: Nou ja, ik begin er wat aan te wennen. Maar ik ben een maand geleden nog door Noord-Spanje gereisd, door Zuid-Frankrijk gereisd, ook nog door de streek waar de grote bosbranden zijn ontstaan.
1: Aha.
0: En ik heb niet die grote bosbranden gezien, maar het was daar wel al ondraaglijk warm. En ik kan me toch nog al die bermbrandjes herinneren die ik heb zien ontstaan in de rand van de snelweg.
1: Okay.
0: Dus je zag daar wel al van, het is hier zo droog, het is hier zo winderig, het is hier zo heet. Dat kan niet lang goed gaan met al die brandjes. En dat klopt ook.
1: Ja. Ja, daar kunnen we het vandaag nog wat over hebben. Want in dit programma op vrijdagochtend hebben we het vaak over dat soort kwesties. Sociaal-ecologische kwesties. En we hebben het hier ook vaak over kwesties in Antwerpen. Normaal gezien ging het daar vandaag uitgebreid over gaan. Kwesties in Antwerpen. Het zal daar ook wel wat over gaan. Want jij woont in de Antwerpse regio sinds lang. Je hebt ook in de gemeente Antwerpen gewoond.
0: Ja, ik ben hier. Ik heb natuurlijk een verschrikkelijk Nederlands accent. Mensen horen altijd niet alleen dat ik uit Nederland kom, maar de meeste mensen horen ook direct dat ik uit de buurt van Utrecht kom. En ik zeg altijd, ik raak dat niet kwijt, omdat ik veel werk nog in Nederland. En ik heb jarenlang geprobeerd om een soort Antwerps te gaan spreken. Maar dan schijn ik er altijd precies naast te zitten. Ik schijn het altijd net weer even verkeerd uit te spreken. Dus mensen verzoeken dan, doe dat toch vooral niet. Spreek nou gewoon maar dat Noord-Nederlands wat je altijd gewend bent. En dat doe ik al zolang ik hier woon. En ik woon onderhand langer in België dan ik ooit in Nederland gewoond heb.
1: Ja, je bent intussen ook wel een beetje een Antwerpse kwestie geworden als persoon. Want daar hebben we het hier vaak dus over. Ik en Stef Pistefo, jammer genoeg kan hij er niet bij zijn vandaag. Maar mag ik vragen waar jij juist woont in de Antwerpse regio?
0: Ik woon sinds eind jaren 90 woon ik in Braschaat. En sinds 2012 pas woon ik daar ook echt officieel. Maar toen ik voor het eerst hier kwam, toen ik echt iets ging huren, dan ben ik terechtgekomen in de Hoogstraat, nummer 3. Achter de beroemde frituur Number 1. Daar heb ik een aantal jaren gewoond in de achterbouw. Dat is een zeer verwaarloosd stukje. Ik had er wat leuke buren. Ik betaalde daar toen 3000 frank. Dat was eigenlijk ook voor de jaren, begin jaren 90 was dat al helemaal niks. En ik kan me ook nog herinneren dat die eigenaar zei van, ja, je kan hier wonen zolang we het niet verkocht hebben. Maar denk niet dat we ook maar iets zullen doen. Hè? Als er iets kapot is, je moet het allemaal zelf repareren. Nou, dat deed ik dan ook zelf, of dat liet ik dan zelf doen. Ik heb er met heel veel plezier gewoond. En toen dat toch verkocht werd, toen heb ik iets gevonden op de vrijdagsmarkt. En daar heb ik een jaar of 6, 7 gewoond. Ik heb nog gemerkt dat naderhand Dennis Tiefus in dat huis terecht is gekomen.
1: Ah ja.
0: En het grappige was dat ik daarna een appartement heb gehad in de Sint Paulusstraat gehuurd. Heel lang. En daar woonde Dennis Tiefus toen ook naast mij.
1: Dus allemaal in Antwerpen Centrum?
0: Allemaal in Antwerpen Centrum, ja.
1: Maar hoe ben je dan in Braschaat beland?
0: Dat had met mijn eerste vrouw te maken. Ik kreeg iets met Flora Gils. Dat was een van de uitbaters van café Het Half Zoeken.
1: Ah, ja.
0: Het Half Zoeken was eigenlijk in de tijd dat ik in het centrum woonde. Ik noemde dat altijd al de verlengde huiskamer. Dus het was de tijd dat je op café ging. Ik denk dat mensen dat tegenwoordig bijna niet meer doen. Het was allemaal voor het internet, voor de smartphone. Je werkte veel. Ik werkte soms voor een deel thuis. Voor een deel was je onderweg op reportage of op reis. En ik had wel wat katten in dat appartement. Dat waren mijn huisgenoten. Maar ik ging ook elke dag wel even weg. En dat even, dat kon soms een half uurtje zijn. Dat je even een pint ging pakken. Het kon ook tot een stuk in de nacht zijn natuurlijk. Hè. Dat was de manier waarop je in de stad leefde.
1: Jij zat hier vlakbij vaak in dat café.
0: Ik zat daar vaak en van het een kwam dan het ander. En zij woonde in Braschaat, buiten de stad. En ik ben dan heel langzaam bij haar ingetrokken. Zo is het eigenlijk gebeurd. Het is een heel lang proces geweest dat ik steeds vaker bij haar was. En voor een deel nog een paar dagen in de stad. En op een gegeven moment was ik helemaal in Braschaat. Nu zou ik daar ook niet meer weg willen. Maar dat is omdat ik de stad een beetje ontgroeid ben. Het leven midden in een stad. En het leven buiten toch wel heel erg fijn vind. Met een tuin en een beetje het dorpse leven. Zo ben ik ook opgegroeid. Ik kom uit een heel klein dorp. En als je wat ouder wordt en je bent weer getrouwd. Je woont nog steeds in dat huis. Dan vind je dat toch wel fijn. Het zijn levensfases, denk ik. Het wonen in een stad.
1: Ja, dus in die jonge jaren heb je in Nederland gewoond. Dan heb je in België gewoond. In Brussel ook, denk ik.
0: Ja, dat was geen echt wonen. Dat was... Ik studeerde. Maar ik was al vanaf de middelbare school erg actief in het fandom, zoals dat heet, van science fiction en horror. Mm-hmm. Destijds werd dat heel veel uitgegeven, heel veel gelezen. Nu heeft dat wel weer een beetje een comeback gemaakt, maar ik heb zo die glorietijd ervan wel meegemaakt. Dat betekende dat ik zelf begon te schrijven in allerlei kleine tijdschriften die werden uitgegeven. Eentje ervan bestaat nog altijd, na meer dan 40 jaar. Maar het meeste van dat leven, dat speelde zich eigenlijk in België af. Vooral in Antwerpen, een beetje ook wel in Gent en in Brussel. En zo kwam je af en toe hier, want hier werden congressen georganiseerd of dagen. Dat noemden ze altijd conventies. Nou, meestal waren dat toch wel grote slampartijen, moet ik eigenlijk zeggen. Met of zonder auteurs. Daar kwam het toch een beetje op neer. Maar het was altijd heel inspirerend, heel gezellig. Ja, en als je hier dan geregeld komt, ja, dan vind je hier ook een lief. Dat is mij overkomen. En dat was in de buurt van Brussel.
1: Ja, en schreef jij toen al in die tijd?
0: Ja, ik schrijf eigenlijk al vanaf mijn 18e. Ja, ik heb...
1: Dat je schrijft of dat je publiceert ook?
0: Dat ik schrijf en publiceer, maar het waren bijna altijd interviews, recensies, beschouwingen. Het was geen proza. Proza, dat heeft heel erg lang geduurd. Maar, laten we zeggen, kritische beschouwingen, dat is al heel vroeg begonnen. En dat is meer en meer geworden in de loop der jaren. Dat was eerst in die science fiction wereld. Maar daarna is dat zich uitgebreid tot de literatuur. En later ook tot de politiek.
1: Ja, want jij hebt een 20-tal boeken op je actief, zei je. Al dan niet onder een pseudoniem.
0: Vooral onder pseudoniem.
1: Onder welke naam kennen mensen jou dan vooral? Toch onder Jeroen Kuipers? Of,
0: Jeroen Kuipers, dat is zo de laatste jaren dat ik wat historische romans onder mijn eigen naam heb uitgegeven. Ik had daar gerust weer een pseudoniem voor willen kiezen, maar de uitgever zei, met dat eerste boek, die zei, ja, maar dat gaat over Rotterdam. Er zit veel van je familie in, van de achtergrond van je moeder, van je grootvader. Ik heb liever dat je dat onder je eigen naam doet, want dan kunnen we daar ook een beetje mee uitpakken in de pers. Dan kunnen we daar een link leggen met jezelf en een link leggen met je eigen achtergrond over Rotterdam. Dus ik zei, ja, oké, dan heb ik dat gedaan en sindsdien heb ik... heb ik die romans, die historische romans die in of rond de Tweede Wereldoorlog spelen, onder mijn eigen naam uitgegeven. Ik heb ook wel heel veel in kranten en tijdschriften altijd onder mijn eigen naam geschreven. Maar op een gegeven moment heeft een uitgever mij gevraagd of ik niet eens een misdaadroman wilde publiceren bij hem. Dat was bij Manteau. De uitgever was Wim Verheijen, voor wie ik altijd veel werkte. En toen zei ik, ja, dan wil ik toch wel graag een pseudoniem kiezen. Want als je aan de ene kant misdaadromans recenseert, als je aan de ene kant die auteurs interviewt, dan wil ik toch dat ik dat niet onder mijn eigen naam ook nog eens een keer boeken schrijf. Mm-hmm. Ik vond dat dat deontologisch een beetje een verschil moest zijn. En dan heb ik een naam gekozen die in mijn familiestamboom voorkomt, maar die is uitgestorven. De naam Moragi. Mm-hmm. De laatste was mijn overgrootmoeder, die nog zo heette, van moeders kant. En daar heb ik de voornaam Max voor geplakt, omdat dat mooi allitereerde. En onder die naam heb ik denk nu een boek of 6-7 uitgegeven. En ook vrij veel essays die vooral in het tijdschrift Deus Ex Machina verschenen zijn. Daar ben ik heel lang, van 2009 tot in 2021 redacteur van geweest. Daar gebruikte ik ook altijd die naam voor.
1: Ah ja, en wat schreef je dan voor dat tijdschrift?
0: In dat tijdschrift hadden we steeds thema's. Dus dat kon als thema zijn de sociale reportage. Ik heb een nummer gemaakt met iemand. Dat ging voornamelijk over John Weed en over Upton Sinclair. Van dat soort auteurs die feitelijk reportages maakte, maar die in boekvorm uitgaven. Ik heb een special gemaakt, onder andere met Pieter Moor, over Berlijn in 2013. Mm-hmm. Omdat Piet bezig was met een boek over de geschiedenis van de stad. En we het leuk vonden om een special uit te geven over die stad, waarin we ons ook concentreerden op de verdwenen stad. En dat was West-Berlijn, want we hebben het altijd over Berlijn, de eengemaakte stad sinds 90. Er is altijd heel veel aandacht voor Oost-Berlijn, die stad achter de muur. Maar we vergeten wel eens dat voor die muur ook een andere stad was, West-Berlijn, met een heel eigen cultuur en eigenlijk ook een heel eigen geschiedenis, die sindsdien niet meer bestaat. Dat is het thema een beetje geworden, een van de thema's van die special. En zo zijn er in de loop der jaren nog een heel stel verschenen. Want ik heb ook wel bijgedragen aan specials van andere redacteuren.
1: Ah, ja.
0: Dus die naam bestaat nog steeds.
1: Ja. Dus je bent opgegroeid in Nederland. Dan ben je in Antwerpen komen wonen. En dan in welk jaar ongeveer ben je naar Brasschaat verhuisd?
0: In Antwerpen was 92. Ik weet het nog. 1 april 1992. Het was een grap dat ik naar Antwerpen kwam. En in Brasschaat ben ik zo zeg maar vanaf 98 terechtgekomen.
1: Ja, was dat niet een heel andere sfeer, Brasschaat?
0: Ja, ik had daar heel veel vooroordelen over. Mm-hmm. Dus ik dacht van dat is de plek waar al die rijke Nederlanders komen. Die andere Nederlanders waar ik niet bij hoor. Maar Brasschaat is toch veel gevarieerder dan mensen denken. Je hebt inderdaad die groep van rijke stinkert, zal ik maar zeggen. Die belastingvluchtelingen die daar vanaf de jaren 80 zijn komen wonen. De meeste die gaan nu onderhand wel weer terug, valt me op. Omdat het allemaal niet meer zo interessant is en omdat ze heel oud zijn. Maar Brasschaat is eigenlijk ook een samenraapsel van 7-8 gehuchten. En het heeft ook een heel gewone volkskant. Het heeft zelfs een arme kant. Zou mensen bijna niet geloven. En ik vind dat je die andere kant, dat je die goed kan zien de laatste pakweg 8 of 10 jaar. Mm-hmm. Nu het zo'n bolwerk is van geworden van de Partij van de Arbeid. Ja. Het was een van de eerste landelijke gemeentes waar de Partij van de Arbeid een zetel veroverde. En het is een gemeente waar de Partij van de Arbeid, ik denk, tussen de 160 en de 190 leden heeft. Zou je daar ook niet verwachten, maar dat is een beetje die andere kant.
1: Ja, ik kende Braschaat vroeger niet. En dan had ik altijd zo'n beeld van, ja, dat is zo'n gemeente met wat villa-wijken en zo. Ook niet zo geurbaniseerd. Maar dan ben ik er een aantal jaar geleden eens met de bus doorgereden. En dan viel me dat op, dat eigenlijk allemaal zo aaneensluit. Ekeren, Antwerpen, Braschaat, dat is één groot urbaan gebied eigenlijk.
0: Ja. Suburbaan.
1: Ja. En ja, die villas, die vielen mij dan eigenlijk niet zo hard op. Ik ben dan niet in de wijken geweest waar die zijn.
0: Misschien ja, Rafa, daar komt ook geen bus door.
1: Ja.
0: Maar om je een anekdote te geven, mijn huidige vrouw. Wij wonen daar nu, ik denk, dik 10 jaar. Zij komt uit Deurne-Noord. En zij had het toch moeilijk om naar Braschaat te gaan. Ze dacht van, ja, godverdikke, we gaan de mensen van mij denken. Hè? Een beetje chichi. Wat haalt ze in haar hoofd? En toen ze er net een aantal weken woonde, ging ze eens boodschappen doen. En bij de plaatselijk Albert Heijn zag ze een paar dronkaards op een bankje zitten.
1: Ah, ja.
0: En ze kwam heel opgelucht thuis. Wij hebben ook marginalen. Zo dat idee van, het is toch wel een menselijk dorp eigenlijk.
1: Zeg, kan die villa-wijken, zijn die dan wat meer richting Nederland of zo? Want het is groot, hè, Braschaat. Je hebt
0: heel
1: ook Sint-Maria ter Heide Braschaat, dacht ik.
0: Ja, het oude polygoon, zoals ze het altijd noemen. Ja. Dat is dus waar vroeger de soldaten zaten. Dat heeft een beetje volkskant. Dan heb je de kaart. Dat is eigenlijk, dat is niet meer zo volks, maar dat is het van huis uit wel. De Betanie. Maar daartussendoor, zo bij Friesdonk en zo, daar zijn veel van die villa's gebouwd. Dus ja, die zijn eigenlijk in groene delen. Zijn de Vrieling-lei, ja, je hoort het al, Graaf Vrieling. De Ballet Latour-lei, op al die gebieden zijn die grote. De Vosshol-lei, overal waar het lei heet, daar zijn eigenlijk die grote villa's neergepoot. Maar daartussendoor zijn heel gewone straten.
1: Ja, ja. Jij zei me ook dat je geïnspireerd was door een schrijver die wij allebei hebben gekend, die hier ook nog lang in Antwerpen heeft gewoond. En dat is Herman J. Klaes, een dichter vooral. Hoe heeft hij jou geïnspireerd?
0: Ja, ik kwam in de jaren 80, zoals ik zei, tweede helft jaren 80, kwam ik in Brussel terecht. Dan had ik alweer een ander lief in plaats van dat eerste. En ik kwam in zijn café, in de Dolle Mol. Ik kwam daar heel graag. Ik heb een tijdje vooral veel gebivakkeerd in Anderlecht en midden in Brussel, in de Marolle. In de Blaastraat. Ik heb dat appartement nog een keer gebruikt in een van mijn romans. Ik heb het altijd leuk gevonden om midden in een oude stad te zitten.
1: Maar je bivakkeerde daar bij vrienden of zo?
0: Ja, ik was eigenlijk een beetje een zwervend type in die tijd. Ja, ik studeerde in Utrecht geschiedenis. Ik ging natuurlijk heel geregeld wel terug naar het ouderlijk huis. Maar dat zijn wat jaren dat ik ook wel veel bivakkeerde overal. Ja, dat was misschien een beetje normaal rond in die jaren. In ieder geval voor de mensen die ik daar overal leerde kennen. En Herman heb ik eerst het café leren kennen, dan Herman zelf. En ja, hij heeft mij erg geïnspireerd. Ik vond zijn werk heel goed. Dus ik heb zowel zijn Wat is links, zijn interviewbundel, vond ik heel goed. Als zijn romans gelezen. Ik vond Het geluid, vind ik nog altijd een van de meest prachtige symbolische romans die ik ken. Steen vond ik ook heel goed. En daarna heb ik, ja, als je veel in een café komt, dan hoor je al die verhalen. Het zijn natuurlijk veel helden verhalen, Indianen verhalen van de grote tijd. Herman was eind jaren 60, ik denk zo'n beetje de Roel van Duin van België. Roel van Duin was in Holland in diezelfde tijd de grote provo. Veel op tv, veel in het nieuws, veel met allerlei acties bezig. En zijn tegenhanger hier was Herman Kleis, die al die acties organiseerde, vooral tegen de Vietnamoorlog, maar ook nog tegen de censuur, tegen zoveel dingen meer. En die zat vol met de meest prachtige verhalen. Misschien een verhaal wat jij zelf ook wel kent. Hij is op een gegeven moment, ik denk 68, 69, kwam hij zo'n beetje elke dag wel op het nieuws, in het nieuws. Er werd veel over hem geschreven. Hij was geregeld op het journaal, begon echt zo'n bekende Vlaming te worden. Maar dus ook een man die in zijn café, wat een soort verzamelnest was van alles wat links radicaal was, met een nadruk op een beetje de anarchistische stromingen. Daar kwam ook toch wel heel vaak bezoek van de BOB. Uh-huh. En op een gegeven moment was hij dat een beetje beu, of dacht hij van ja, ik kan daar wel eens iets leuks mee doen. Hij wist dat die telefoon werd afgeluisterd van dat café. En hij plande een actie, die eigenlijk helemaal geen actie was. Hij sprak af, alles via de telefoon. Aanstaande zaterdag, 10:00, dan zijn we daar en daar. En dan gaan ze nog eens wat meemaken. Hele drukke verhalen, zonder eigenlijk te zeggen wat ze dan gaan meemaken. Hij hoorde af en toe die klik, die je toen nog hoorde in een telefoon. Dus hij wist dat dat werd afgeluisterd. En dan zei ik, en dan op die bewuste zaterdag ben ik als enige gaan kijken, want iedereen had natuurlijk de opdracht om er vooral niet te zijn. Hij zei, en je zag een leeg plein en daar liepen zo hier en daar wat mannen rond met die bekende regenjassen en die bekende snorren die ze toen hadden. En die keken zo heel verdwaasd om zich heen, van waar is iedereen? Dus hij had de grootste lol. Hij zat van een afstand, zat hij te kijken. Maar hij had dus een protestactie georganiseerd, speciaal en alleen voor de BOB. Uh-huh. En ja, dat was ook Herman. Herman was iemand die een man met heel veel humor, vond ik. Die helemaal niet een man van zware theoretische verhalen, maar heel veel anekdotes. En iemand die je eigenlijk inspireerde door te zeggen van het is allemaal niet zo zwaar. Wij hebben gewoon heel veel plezier gehad. Wij hebben heel veel lol gemaakt in die jaren. En dat is toch wat anders dan wanneer je allerlei zware theorie zit te lezen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. En dan dat anti-autoritaire daar aan verbonden ook bij Herman. Ja.
0: Eigenlijk liet Herman zien dat dat je een leuk, dat je vooral een heel leuk leven kon leiden. Als je dat soort gedachten had, als je zo'n instelling had. Nou, ontdekte ik naderhand wel dat het in de jaren 70, vooral tweede helft jaren 70, voor hem allemaal niet zo makkelijk is geweest. Want die last die hij heeft gehad met het gerecht, dat culmineerde in heel vervelende huiszoekingen. Hij is dan veroordeeld voor het verspreiden van een folder van de NVSH, dat was dan porno. Hij is veroordeeld voor het serveren van borrels, wat niet mocht in dat café. En daar heeft hij volgens mij toch nog een paar maanden voor in de gevangenis gezeten. Plus dat hij allerlei boetes kreeg. Dus dat café dat goed liep, die boekhandel die goed liep, dat is, ja, in de tijd dat ik hem kende, torende die ook nog wel een belastingsschuld en dergelijke mee.
1: Ja, in die tijd mocht er veel niet natuurlijk.
0: Ja. In de jaren 70 mocht er heel veel niet. In de jaren 80 mocht er geleidelijk natuurlijk steeds meer. Maar de tij was ook wel gekeerd. En je merkt ook wel dat hij ouder werd en dat hij wel een aantal dingen gewoon fout had gedaan in zijn leven.
1: Ik vind dat het ook een beetje terugkomt. Zo, van, je mag niet alles meer. Zo, van, ze zwaaien wel snel met een gasboete of zo.
0: Ja, dat klopt. Ja. En je ziet ook overal een soort autoritaire tendens terugkeren.
1: Ja. Heb je er een idee van waarom dat is?
0: Goh, Dan krijg je misschien ook een heel discours, wat ook niet hoeft. Maar...
1: Komt dat bijvoorbeeld wat overgewaaid uit het Oostblok? Want daar heb je dat ook veel gehad. Dat heb je nu weer veel met een Poetin en zo. Met een Orbán heb je dat lang gehad. Komt dat wat overgewaaid?
0: Ik denk niet alleen uit het Oostblok. Je ziet het ook... Je ziet het overal eigenlijk ontstaan zijn. Als je de jaren 60 tot en met de eerste helft van de jaren 80 ziet als een progressieve periode, als een periode met veel hervormingen, veel sociale veranderingen, dan kun je zien dat het daarna geleidelijk afkalft. Mm-hmm. Wat wij tegenwoordig het neoliberalisme noemen, dat begon, denk ik, op een puur economisch vlak. Mm-hmm. Met het afbouwen van de verzorgingsstaat, met het afbouwen van allerlei sociale bescherming en ook van liberalisering, privatisering. Maar je ziet dat dat geleidelijk is doorgeschoten in andere bereiken van het leven.
1: Misschien ook wat uit Amerika overgewaaid.
0: Ja, de culture wars. En dat kon je natuurlijk toch eigenlijk in de jaren 90 al zien opkomen. Mm-hmm. Misschien zelfs nog veel, veel eerder. Ik heb me daar wel een beetje in verdiept. Je kunt eigenlijk zeggen in 1964, dat is wel heel lang geleden, maar goed. Toen Lyndon Johnson zijn eerste verkiezingen won, dan was dat een monsterzege tegen de Republikeinen. Ik geloof dat hij alle staten won, behalve 5 staten in het zuiden. Die werden dan door Barry Goldwater gewonnen. Een heel reactionaire man. Mm-hmm. Daar zag je die ommezwaai bij de Republikeinen van een toch nog heel liberale, in de positieve zin van het woord, Eisenhower, naar een reactionaire Goldwater. Die man stond echt wel een heel stuk verder aan de rechterkant. En Lyndon Johnson schijnt toen te hebben gezegd van... we hebben nu die monsterzege, maar dat is gelijk ook de laatste keer. Hè? Want het tij is aan het keren. En dat zag je in 68 was dat al zover. En in 1980 zie je al die verkiezing van Reagan. Ja. Dan zie je weer een hele... verdere rechterkant van dat spectrum aan de macht komen binnen die Republikeinse partij. En vanaf de jaren 90 zie je die cultuuroorlogen opkomen die eigenlijk door links steeds verloren worden.
1: Ja, want de VS hebben wel hun reactionaire presidenten gehad. Hè? Nixon, Reagan, vader en zoon Bush. Nu heb je dan weer Trump. Dat valt me toch wel op en dat er toch ook... Er is hier wel zo een sfeer van we willen niet Amerikaans worden, maar tegelijkertijd gebeurt het wel, heb ik de indruk. Zo van entertainment, heel sterk aanwezig, celebrity culture, de beroemdheden en zo. Dat speelt allemaal een grote rol, zoals het al heel lang een grote rol speelt in de VS. En dan denk ik van beginnen we er niet meer en meer op te lijken of zo.
0: Ja, dat wat jij net noemt, dat sluit ook een beetje aan bij wat Franse situationisten noemen de spektakelmaatschappij. Hè? Dat, uh-huh. Eigenlijk zijn de bronnen van al die verrechtsing natuurlijk al in de jaren 50 en in de jaren 60 gericht.
1: Ja, ja.
0: En we zien ze gewoon steeds sterker en steeds sterker worden. Maar dat was toen eigenlijk allemaal al aan de gang. Want eigenlijk, als je het hebt over celebrities, beroemdheden... Ja, in zekere zin is dat in Frankrijk natuurlijk ook wel gebeurd, waar mensen, maar dan aan de andere kant, mensen van de linkerzijde, zoals Daniel Cohn-Bendit of Bernard-Henri Lévy, dat waren eigenlijk ook celebrities. Ja, ja, ja. En je ziet ze ook afkalven in de loop der tijd.
1: Ja. Het is misschien wel langer bezig dan ik denk. Zo van, ja, je hebt natuurlijk ook de Britse koninklijke familie gehad en zo. Daar stonden de tabloids altijd van vol.
0: Ja.
1: Dat is ook echt celebrity culture.
0: Ja. En we zien het overal.
1: Ja, ja. Ik ga hier zo meteen wat pauzeren met muziek, hè, want we zijn hier toch alweer een half uur ongeveer aan het babbelen. Maar ja, nog één vraagje. Die sociaal-ecologische kwestie, hè, van, we hadden daar juist over een Trump, dat houdt die man helemaal niet bezig. Is dat dan ook iets wat naar hier overgewaaid is of zo, met de Franken die dan over zijn zwembad bezig begint als het heel warm wordt en zo, en dat je moet leven en dat je allemaal niet te veel moet aantrekken van die klimaatcrisis?
0: Ja, ik denk dat je daar twee dingen zou kunnen zeggen. We hebben een paar jaar geleden de Crow gehad. Toch een heel fatsoenlijk politicus in vergelijking met Franken, die het had over de klimaatpauze. We moesten maar eens even stoppen met al die maatregelen. Het klimaat moest even wachten, alsof het klimaat dat doet. Dat is eigenlijk ernstiger, denk ik, dan wat een man als Franken opmerkt. Bij Franken heb ik altijd de indruk dat hij graag stookt.
1: Ja.
0: En dat hij in feite alleen maar voor zijn eigen parochie praat.
1: Ja.
0: Hij knalt er iets op. Het is erover, het is ongehoord. En hij weet dat iedereen daar bovenop springt. Hij weet dat hij enorm veel negatieve reacties krijgt. Maar zijn aanhang vindt dat weer geweldig. En dat doet me denken aan wat ik onlangs las, hoorde bij John Bolton. Zo'n neocon die heel erg tegen Trump is. Verder wel heel rechts is. Bolton die is een tijd lang de adviseur geweest van Trump in zijn eerste termijn, tot hij werd ontslagen. En die komt altijd met heel veelzeggende anekdotes. Hij had bijvoorbeeld eens een keer aan Trump gevraagd, die ook altijd van dit soort dingen de wereld in stuurt. Tweets die eigenlijk helemaal niet kunnen, waar iedereen helemaal op losgaat. Hij vroeg aan Trump van waarom schrijft u nou altijd alles in hoofdletters? Hè? Zo hele woorden in caps, allemaal in hoofdletters. Moet dat nou? En Trump die had geantwoord, ik doe dat omdat ze er razend van worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat laat een beetje zien, dat is heel provocatief en dat is heel doelbewust om ons uit onze tent te lokken, om ons uit ons dak te laten gaan.
1: Ja, ja.
0: En om hun eigen achterban weer eens een veer in de bekende kont te steken.
1: Dus jij ziet Franken meer als iemand die zo wat preekt voor de eigen parochie, maar dan minister van Defensie wordt voor de grootste Belgische partij om mensen wat te jennen?
0: Nee, hij wordt minister van Defensie omdat hij dat natuurlijk geweldig vindt. Het is een echt mannetje.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat Boucher, als hij zou mogen kiezen waar hij minister zou mogen worden, dat hij dat ook daar zou doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat past denk ik bij zijn karakter. Maar het is ook iemand volgens mij met zijn eigen ambities. Ik verdenk hem er wel van dat hij de opvolger van de Wever zou willen worden. En dat kan hij nooit worden als hij als grijze muis in dat kabinet zit. Hij is het aan zichzelf en zijn ambities en aan zijn achterban, zijn rechtse achterban, verplicht om geregeld van zich te laten horen.
1: Ja, ja.
0: Om te stoken, om in die belangstelling te zijn. En niet alleen omdat hij weer eens een helikopter voor een drone heeft aangezien. Dat is natuurlijk minder leuk. En zelfs dat, volgens mij, zelfs dat soort nieuws is voor zijn eigen achterban helemaal niet erg, denk ik.
1: Ja, en intussen gaat die klimaatontwrichting in de wereld maar door en ook veel andere problemen. We zullen er zelfs nog wat over hebben. Eerst wat muziek van Wolfgang Dauner.

0: Zo, en hier zijn we dan terug in de studio met Jeroen Kuipers. Jeroen, jij hebt de voorbije jaren ook wel wat boeken gepubliceerd, hè? Wanneer was je laatste boek?
1: Even kijken, dat was 2 jaar geleden.
0: Aha.
1: Was dat 2 jaar geleden? Ik weet het niet precies meer. Er komt elk jaar wel een boek uit. Ik heb in het vorige decennium heb ik een spionagereeks gepubliceerd. Onder het pseudoniem Rolf Thijssen. Dat waren de 6. Dat waren boeken die in de tijd van de Vietnamoorlog spelen. En die een Amerikaans CIA-agent als hoofdpersoon hebben. Best leuk verkocht, die boeken. Maar op een gegeven moment was het ook weer tijd voor iets anders. Ik ging ook niet zoveel meer naar Indochina. Dus in dat decennium reis ik daar ook graag heen. Naar Laos, naar Thailand, naar Cambodja. Ik was er erg door gepakt, door die landen.
0: Aha.
1: En in 2020 ben ik dan een andere kant op gegaan. Dan ben ik historische romans gaan schrijven. Die altijd rond de Tweede Wereldoorlog spelen. Het kan ervoor zijn, het kan tijdens zijn. Ik ben nu met een roman bezig die volgend jaar, het voorjaar verschijnt. Die zich afspeelt in tijden van de Spaanse Burgeroorlog.
0: Ah, ja.
1: Eigenlijk in een kort tijdstip van tijdsbestek. Van juli 36 tot en met het eind van het jaar. Het gaat echt niet over al die jaren heen. Maar die boeken hebben altijd, die moeten spannend zijn. Ik ben nou helemaal begonnen als misdaadauteur. Dus ofwel je schrijft heel zware literaire kost. Ofwel je schrijft boeken die vlot zijn, die spannend zijn, die prettig zijn om te lezen. Dat is het eerste wat ze moeten veel vertier bieden. Je moet er met plezier mee op vakantie of zo kunnen gaan. Want ik wil ook niet voor maar een paar honderd mensen schrijven. Ik wil toch een beetje breed publiek hebben. En dat is me ook gelukt met die boeken. Maar ze moeten ook wel een diepere laag hebben. Dus ik probeer ook altijd wel wat politieke of culturele kwesties aan te stippen in die boeken.
0: En moet ik mij dan nu inbeelden dat je veel bezig bent met het jaar 36 en dat je daar volop zit over in te lezen om daar historisch correcte feiten uit te halen? Of
1: ja, ik vind altijd wel dat een historische roman, die moet ingebed zijn, goed ingebed zijn in die periode. Je moet als lezer in die periode kunnen duiken. Je moet het meebeleven door de ogen van je personages. Maar de grootste uitdaging van het schrijven van een historische roman, ik kan me nog herinneren dat Jeroen Olieslagers dat ooit in een interview met mij al zei, dat is dat je moet weten te doseren. Het grote gevaar is altijd als auteur dat je maar kennis wilt spuien en dat je wilt laten zien wat je allemaal weet en wat je allemaal gelezen hebt. En dat is helemaal niet interessant voor een lezer. Dus je moet dat heel sterk doseren en je moet het op een heel logische manier kunnen brengen. En je moet ook altijd beseffen dat je personages nooit meer kunnen weten dan ze op dat moment konden weten. En dat ze ook moeten denken en voelen zoals in die jaren gebruikelijk was.
0: Ja, ja.
1: Het moet niet met een soort kennis achteraf dat ze optreden in die boeken. Want dan val je heel snel buiten de boot. En dan wordt een boek heel snel ongeloofwaardig. En dat gebeurt toch wel af en toe bij dit soort boeken.
0: En zijn er zo van die schrijvers van historische romans geweest die jou veel geïnspireerd hebben? Zo van, daar heb ik veel van gelezen of daar heb ik best wel wat van geleerd?
1: Ja, wie ik heel graag las en lees, dat zijn de exilauteurs uit de jaren 30. Dus ik heb bijvoorbeeld Leon Feuchtwanger met zijn boek Exil. Dat vind ik een fantastisch boek, wat in Parijs.

0: Hij speelt Ilja Ehrenburg, De Val van Parijs. Een Stalinistisch schrijver, maar ik vond dat die man heel goed kon vertellen. En als je een beetje door wat propaganda heen kon kijken, vond ik die boeken ook nog steeds heel goed leesbaar. En wat mij vroeger al inspireerde en wat ik ook wel graag herlas, dat is zo'n echte verteller als Erich Maria Remarque. Dus ik denk niet dat veel mensen dat nu nog lezen, maar dat was vroeger echt wel een bestseller auteur. Zijn een boek als Arc de Triomphe heb ik denk ik 3 of 4 keer gelezen in mijn leven. Dat speelt in 38 en in 39 in Parijs, helemaal in dat milieu van de ballingen, van de mensen die Nazi-Duitsland ontvlucht zijn. Ja, en dat zijn boeken die je echt wel bijblijven. Ook, er zit ook een enorme spanning in, omdat die personages natuurlijk nooit veilig zijn, altijd op de vlucht zijn, altijd over hun schouder moeten kijken. Dat geeft dan een bepaald soort spanning als je dat goed kunt beschrijven. En in een oorlogsroman kun je dat ook in de tijd van de bezetting. En in Spanje kan je dat natuurlijk ook. Maar het is de kunst is van het doseren, vind ik altijd. Ook in zo'n boek dat in de Spaanse burgeroorlog speelt. Je zal er geen gruwelijkheden tegenkomen. Het is allemaal niet bloederig. Dat vind ik ook allemaal dat effectbejag. Dat vind ik heel vervelend. Ik heb trouwens heel veel vrouwelijke lezers. Die houden daar ook niet van. Dus het is veel belangrijker om die dreiging een beetje binnen te laten sijpelen in een boek. En om bijvoorbeeld de belevenis van een oorlog. Ja, dat gaat in dit boek waar ik nu aan werk, gaat dat heel geleidelijk. Mijn personages zijn eerst een tijd lang in Barcelona, waar ze eigenlijk de vrolijke kant meemaken, de collectiviseringen van het Ritz en van al die chique hotels. De dingen die er zich op straat allemaal afspelen, maar die oorlog, die burgeroorlog is vrij ver. En dan komt er een moment dat ze vertrekken, eerst naar het Aragonfront en dan naar Madrid. En dan komt die oorlog op alle mogelijke zichtbare en hoorbare manieren komt die dichterbij. En dan groei je daar als lezer ook in, vind ik. Mm-hmm. Dat is een beetje de clue van hoe doe ik zo'n boek. Hoe pak ik mijn lezer? Hoe houd ik hem erbij? En hoe kan ik er succes mee hebben?
1: Ja, ja. Ja, waar je zo nu bezig bent, dat doet me een beetje denken aan wat George Orwell deed in zijn latere jaren. Zo ook met zijn roman Homage to Catalonia. Dat gaat dan ook over die Spaanse burgeroorlog. En dan heeft hij ook veel kritiek nog gehad op het Stalinisme met zijn boek 1984 en zo. Allemaal heel bekend geworden, dat boek. Hoe zit dat nu met jou? Want je had nu een nieuwe tekst geschreven die ik op de site van Uitpers zag staan ook. Van waar je dan kritiek uit op iets wat jij neo-stalinistisch noemt. En dat is zo een relatief nieuwe partij in Duitsland die gebouwd is rond een Sarah Wagenknecht. Kan je me daar wat meer over vertellen? Ja. En de luisteraars natuurlijk.
0: Ja. Want, nou ja, nu je Orwell noemt, dan snij je het thema van oude Stalinisme al aan natuurlijk. Mm-hmm. Want Orwell die heeft dienst genomen vrijwillig in een van die milities die vochten. Die vocht mee met de Trotskisten, de oppositionele communisten in die tijd. En die heeft aan de lijve ondervonden hoe de communisten, die natuurlijk ook de Stalinisten die ook meevochten in Spanje en die de steun hadden van de Sovjet-Unie, inclusief de steun van die geheime dienst met al zijn agenten en zijn beulen die ook naar Spanje kwamen. Hij heeft aan het lijve ondervonden hoe zijn groep fysiek vervolgd werd. Eerst politiek werd uitgeschakeld en daarna vaak ook nog eens een keer fysiek werd uitgeschakeld. En die belevenis die jij net noemt, die in Homage to Catalonia, afscheid van Catalonië, wordt beschreven, dat is natuurlijk zijn inspiratiebron geweest voor 1984. Hij heeft het aan den lijve ondervonden en heeft zich daarna erg in verdiept. Nou zou je denken dat Stalinisme, daar zijn we eigenlijk vanaf sinds 1956... met Khrushchev met zijn geheime reden, de veroordeling van heel die personencultus, de gratie, de rehabilitatie, dan de val van de muur, dan zijn al die regimes nog eens een keer verdwenen. Al die communistische partijen in West- en in Oost-Europa, die zijn kleiner geworden vanaf de jaren 70, vanaf de jaren 80. Ze zijn of gedestaliniseerd of ze zijn opgegaan in een groter geheel. In Nederland GroenLinks. De KP hier die is volgens mij ook opgesplitst en in allerlei partijtjes, allerlei andere partijen terechtgekomen. Dus je zou zeggen dat Stalinisme, dat is iets definitief van het verleden. Daar hoeven we ons echt niet meer druk over te maken. Maar ik noem het, ik zeg dan altijd het Stalinisme als systeem. Het Stalinisme als echt grote ideologie. Dat is weg. Maar het spook van het Stalinisme, dat blijft onverminderd bestaan. En ik vind zelfs dat het een beetje dat het terugkomt. Dat het een herbeleving heeft. En je ziet het in België nog altijd in de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid die heeft ook een Stalinistisch, Maoïstisch verleden. Ze heeft tientallen jaren heeft ze dat hele regime en die hele ideologie goed gepraat. Met het boek van Ludo Martens, Andere Kijk op Stalin. Verschrikkelijk boek. En sindsdien zie je een soort, wat ik noem, cosmetische destalinisering. Die er eigenlijk op neerkomt van, we hebben het er niet meer over. En de echte oude mannen, die zetten we een beetje op pensioen. Dat ze ergens in een café wat kunnen babbelen daarover. Maar dat lijkt een beetje op de drie aapjes, vind ik altijd. Hè? Zie geen Stalinisme, hoor geen Stalinisme, spreek geen Stalinisme. Maar eigenlijk, daarbinnen blijft het toch in heel veel opzichten, blijft het bestaan, blijft dat een manier, blijft dat een denkspoor voor heel veel mensen.
1: En wat is dat dan? Is dat dan een autoritair communisme? Of, ja, hoe moet ik dat dan zien?
0: Ja, het is het is inderdaad een autoritair communisme. Het is, het komt erop neer dat als we terugkijken naar het verleden, dat toch die Sovjet-Unie zoals die er was, dat die het voorbeeld blijft voor welke andere maatschappij we ook willen. Dan wordt er heel vaak gezegd, ja, er werd overdreven en het had allemaal niet zo erg gemoeten. Het was erg, het had niet zo erg hoeven zijn. Maar dat is niks grondigs. Dan blijft het toch dat systeem met al zijn autoritaire trekken blijft dan toch grotendeels staan zoals het stond. En dat, als je het hebt over zo'n partijtje zoals dat van Sarah Wagenknecht. Zij is een afsplitsing van Die Linke. Zij komt uit de DDR. Ze is daarin opgegroeid. Daar zie je veel van die trekken zie je bewaard gebleven. Dus de partij is anti-Oekraïne, moet niks hebben van Zelensky. Ze is op een hele verkapte, maar toch duidelijke manier voor Poetin. Als er over de DDR wordt gesproken, dan wordt dat met veel nostalgie gedaan. Misschien was dit en dat allemaal niet zo goed, maar dat was toch eigenlijk allemaal veel beter. En dan krijg je, dan krijg je dat wat ik noem dat neo-Stalinisme. Het is iets vaags. Het is altijd iets vaag omlijnds. Maar dat komt erop neer als het over Rusland gaat. Nou ja, dan zou ik zeggen, waar Poetin opduikt, is Stalin nooit ver weg. Die zie je altijd wel zijn schaduw

0: Jos had nog een goede opmerking. Binnen 2 weken, de volgende aflevering van de Mendel 11, zullen we het café terug openen.
1: Inderdaad.
0: Café de Mendel.
1: Dan is iedereen welkom.
0: Van
1: 4 tot 7.
0: Ja.
1: Van 4:30 tot 7.
0: Van 4:30 tot 7.
1: We zullen droogjes en natjes zijn. Kleine versnaperingen.
0: Ja.
1: Of noemt jij dat anders?
0: Nee, nee. Ik denk gewoon dat het kei leuk gaat worden.
1: Ja, ik heb er al zin in, hè.
0: Ja.
1: Ik kon er heel de dag niet over zwijgen.
0: Ja. Dus binnen 2 weken Café de Mendel.

Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo. Vandaag live vanuit Borgerup in Borgerhout, Turnhoutsebaan 92. Victory by Joy. En Joy is hier volop al reeds in overvloed aanwezig. Dus u kan allemaal komen kijken. Dat is het eerste jaar, de verjaardag van het project Victory by Joy. En dan straks allemaal optreden. Er komen ook interviews. En gasten. En allerlei verrassingen. Al dan niet onaangename. Of aangename. Maar dat hoort u dan wel. Radio Centraal 106.7 MHz Stereo, Centraal op DAB+. Met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Rechtstreeks van op Victory by Joy in Borgerhuis.

0: Soundcheck of niet?
1: Moeten we beginnen? We zitten hier in Burger Up. Burger Up. Is dat klank? Is dat bedoeling dat die klanker is of kun je de klank niet wegdoen? We zitten hier in Burger Up. Het is 14 augustus 2026. En op 14 augustus 2025 ben ik begonnen een nieuwe tijdsperiode en die noemt Victory by Joy. En om dit eenjarig bestaan te vieren van de nieuwe tijdsperiode heb ik hier in Burger Up een klein kunstfestival georganiseerd. En dat noemt First B-Day by Victory by Joy. Ik heb een paar mensen uitgenodigd en die zitten allemaal naast mij. Ik kan ze voorstellen. Dit dichtst bij mij zit is Lekkerlief. Leila Boekelief gaat haar collega voorstellen, Hazem. Wat is Hazem's achternaam, Leila?
2: Hazem Kamaleddin.
1: En hoe heb je jullie elkaar leren kennen?
0: Ah, wel. Ik ben hier komen Nederlands studeren en daarna de MIME-studio in Borgerhout. En we waren leerlingen bij Jan Roets in 1990. En zo hebben we elkaar leren kennen en we studeerden samen 4 jaar en verder hebben we samen toneel gemaakt, verschillende producties in de kunstenfestival De Zaar in Brussel en zo om.
1: Maar je was een bekende theatermaker in Irak?
0: Ik ben nog.
2: Goeie antwoord, Hazem.
1: Wat soort theater maak je?
0: Dit is een evolutie. Eerst begon ik met de klassieke theater en daarna ben ik gaan fysiek theater maken tijdens mijn studies in de MIME-studio en daarna ben ik gaan studeren met met een aantal goeroes. En dan heb ik mijn, mijn
2: disciplines ontwikkeld. Dus.
0: Ja, dus heb ik mijn disciplines ontwikkeld en ik heb mijn eigen formule min of meer ontwikkeld. Dus dat is fysiek met Arabische vertelling en met verschillende disciplines. Ik sta voor centraal, dat er wel geen discipline die centraal mag staan. En het toneel.
1: En hoe ben je in het theater terechtgekomen?
0: Ik ben mijn tante. Ik was 13 jaar en mijn tante was theatermaakster. En ik ging met haar naar de repetities in Babylon. En de eerste keer dat ik in de zaal beland, en ik was verkocht. En dan begon ik te fantaseren dat ik theater ga maken en theater ga maken. Daarna ben ik effectief theater gaan maken en ben ik daar naar het conservatorium gaan studeren. En afgestudeerd. En onze beste vriend Saddam Hussein heeft me verwelkomd een aantal keren in zijn gevangenis. En ik moet het land verlaten.
2: Waar ben je naartoe geweest nadat Saddam Hussein jou eigenlijk buiten geschot heeft?
0: naar verschillende landen. Eerst de woestijn overgestoken met avonturen à la Hollywood, maar Hollywood van jaren 70. Daarna naar Syrië, naar Libanon, naar Griekenland, naar Turkije, naar Egypte. Altijd wel met correcte paspoort met verschillende namen. Dus ik heb zo een tal van namen hier. En uiteindelijk ben ik beland hier in België.
1: En heb je meerdere boeken geschreven? Waarover gaan die boeken?
0: Het is vooral het thema van Midden-Oosten over sectarisme, over oorlog En over engagement, op welke manier kunnen mensen dictatuurschap overleven?
1: En hoeveel boeken heb je geschreven? Zoveel?
2: Ja, nu moet je gaan tellen.
0: Acht romans, 50 toneelstukken. Ja. Een aantal boeken en research en vertalingen. Dus veel.
1: En waar werken de mensen die bezoeken, die theaterstukken?
0: Op dit ogenblik, ik heb geen productie. Maar je kan altijd mijn toneelstukken vinden in Vimeo en in YouTube. Uiteraard. En als ik binnenkort toneelstuk maak hier, zal ik jullie allemaal van harte welkom.
1: En hadden jullie al gehoord van Radio Centraal vroeger?
0: Ik ben Leo 10 jaar geleden hier geweest.
2: Ja, maar we zijn toch samen geweest, hè, toen wij die productie deden, Les Ombres dans le Sable.
0: Ja, hè? Ja, ja.
2: En ook in het Nederlands. Hè?
0: Ja. Hè?
2: Dan
0: ja.
2: Zijn we met het, ook met het festival.
0: Ja,
2: Kunstfestival
0: de Zijn.
2: Ja, maar ook met de artistieke de vertelmarkt, die ik toen samen met James
0: klopt.
2: King
0: ja, klopt.
2: Had georganiseerd. Ja. Hè?
0: Ja. Dus, het was wel aan de Schelde, niet in Borgerhout toen.
2: Ja, ja, ja, dat was aan de Schelde.
1: We hebben de Schelde op de grond gelegd ondertussen. Ah, nee, toch niet.
2: Maar mag ik nog iets vragen? Want in verband met de boeken van Hazim. Dus die zijn wel vertaald, grotendeels. En de rest van de boeken worden ook vertaald op den duur. Dus er is enorm veel belangstelling gekomen de afgelopen jaren, Hazim.
0: Hè? Ja.
2: Welke editie kun je dat...
0: Nu bij Desertified Water, er is een derde editie. Mm-hmm. Het is vertaald in het Nederlands onder de titel Schoonheid raast in mij tot ik sterf. Mm. En dan heb ik andere boeken ook in het Nederlands uiteraard uitgegeven. Het laatste boek was van Koninkrijken via Bibi Queen, mm-hmm. Uitgeverij. Dat is in het Nederlands. In het Arabisch, meestal geef ik dingen uit, niet in Irak zelf, omdat ik nog steeds niet echt welkom ben.
2: Nee, je bent nog vervolgd eigenlijk, hè?
0: Niet vervolgd, maar I don't know. Saddam Hussein ging weg. Hij heeft me proberen te vermoorden. En nu die andere regime, die zijn... niet zo goed gezind op mij.
2: Ja. Nee, ja. Kun je daar iets misschien over vertellen? Over hoe je eigenlijk nu teruggaat naar Irak en hoe je dat combineert met hier te wonen? Ook artistiek bijvoorbeeld.
0: Ik ging in 2005 terug naar Irak. Ik maakte een co-productie met National Theater van Irak. Een co-productie met Monty en met KWS en met de Vooruit van toen in Gent. En ik ben daar gaan werken voor drie maanden. Toen heb ik in de repetities heel veel gezien wat men niet kan zien, echt. Burgeroorlog, op welke manier mensen gaan met elkaar om. Op welke manier wordt men letterlijk verwaarloosd. En op zekere moment tijdens de repetities viel een bom op ons, zo 100 meter ver van de repetitie waar we aan het repeteren waren. En ik was nog steeds heel gedreven en ik zei tegen de acteur, allemaal, we gaan de Rode Kruis spelen. En we gingen Rode Kruis echt spelen om mensen te redden. En wat daar ik gezien heb, dat was echt iets onvoorstelbaar. Ik ga het nu vertellen voor jullie. We zagen iemand die dood is ter plekke en hij zat boven een cartoon. een doos met flessen whisky, ik weet niet wat. En ik zag iemand anders, die kwam zo aangelopen, rennen. En heeft die dode weggeduwd en die doos opgehaald en weggelopen.
2: Van al die flessen, ja.
0: Ja.
2: Om dat weg te...
0: Ja. Om dat de straat te beroven. Och. Dat was, ja.
2: Ja, dan zie je dat nog meer dan surrealisme.
0: Het is, ja, surrealisme, horror.
2: Ja.
0: I don't know, ja.
2: Ja.
1: Ik weet wel dat u zonder toen bij was de eerste keer.
0: Sorry?
1: De eerste keer dat je in de studie was, had je zoon bij, als ik me niet vergis.
0: Ik heb het niet begrepen, wat?
2: Dat je Rami bij je had, bij de eerste uitzending.
0: Ah ja, klopt.
2: Ja, inderdaad. Dan
0: is het de derde keer, want dat de eerste keer was Rami. Ja. En de tweede keer was Leila en ik, het project van James King. En Rami was zeer klein. Ja. Hij is ondertussen wel een heel groot, ja. 33
2: dat is een jonge man. Manager van de Aldi. Hè? Ja.
0: Ja.
2: Echt knappe kinderen.
0: Ja.
2: Allemaal.
0: Fantastisch.
1: En je had ook een stukje voorbereid voor de uitzending vandaag?
0: Ja, ik heb zo'n gedichtje voorbereid in het Arabisch. En ik heb gevraagd of zo twee collega's van mij kunnen het voorlezen in het Nederlands en Frans.
2: Dus eigenlijk zou dat zijn dat Philippe, dus de dichter, het gedicht van Hazim in het Nederlands voordraagt. Dan Hazim in het Arabisch. En ik zijn gedicht in het Frans als laatste.
0: Het is wel een heel gedicht. Het is
2: niet
0: 50
2: zo lang.
0: Seconden.
2: Is dat goed? Want ik weet, ja, je kunt natuurlijk niet te lang...
1: Ik kan alleen maar blijzen, hè. En wat moet ik ondertussen doen? Zwijgen was.
3: Luisteren.
2: Bewonderen. Oké, dan...
0: Philippe?
2: Maar wacht even, Philippe, ga jij op mijn plaats zitten?
1: Philippe, zijn artiestnaam is Stille Beer. Hij is ook al een keer of vijf bij mij geweest.
3: Zo. Ja, ik begin.
2: Uit eigen werk van Hazim Kamerlingh.
3: De eenzaamheid. Dwalen doet de man. Hij duwt een muur voor zich uit om het zonlicht af te weren. Dwalen, zijn pasvoedend op weg naar de landingplaats van de nacht. Zijn hoofd open naar de hemel gericht. Zijn mond roept het hart van de hemel toe. Geef me de maan. Ik holde achter hem aan en bereikte hem samen met de duisternis. Wat ben je aan het doen, man? Hij antwoordde. Gehuil tegen de nacht, opdat zij niet wijkt voor de volle maan, zich vastbijt in het hart van de hemel en mij dwingt tot de weerwolf die ik was, opdat ik bij de mensen kan horen. Rust.
0: En nu in het Arabisch. Yarkudu fil ghasaqa. Ha'imun huwa ar-rajul yadfa'u amamahu جدارا يصد به أشعة الشمس هائما يغض السير إلى مهبط الليل رأسه مشرعا باتجاه السماء فمه مناديا كبد السماء أريد القمر هرعت وراءه فشارفته أنا والظلام سوية ماذا تفعل يا رجل فأجاب أعوي أعوي بوجه الليل ألا ينجلي قبل أن ينشب البدر كبل السماء ويرجعني إلى الذئب الذي كنت فأنسجم مع الناس وأستريح.
2: En nu in het Frans, nog steeds van Hazim, want we zijn in België, hè? Eigenlijk zou het nog in Duits moeten zijn. Maar bon. L'isolement. Dans le crépuscule, errant est l'homme. Il pousse devant lui un mur qui repousse les rayons de soleil. Errant, il presse le pas vers la chute de la nuit. La tête offerte au ciel, la bouche appelant le cœur du ciel. Je veux la lune. Je me précipitai derrière lui. L'obscurité et moi le rattrapâmes, ensemble. Que fais-tu, homme ? Il répondit. Je hurle à la face de la nuit pour qu'elle ne se dissipe pas avant que la pleine lune plante ses crocs dans le cœur du ciel et ne me rende loup que j'étais, pour que je sois en harmonie avec les hommes et que je trouve enfin le repos.
1: De zaal zit vol, zo kunt je wel horen.
2: Zullen we een beetje afronden met Hazim?
1: Zoals je wilt.
2: Want Hazim, wat zou je eigenlijk nu willen zeggen aan het Antwerpse volk?
0: Welkom in Antwerpen.
1: We zitten nog altijd heel de avond in de Wargerup. Hier zijn eigenlijk vier verschillende tentoonstellingen te zien. Een tentoonstelling, groepse tentoonstellingen met een zevental kunstenaars. Onder andere Rob Vis, die er niet is. Hij komt uit Dordrecht, hij is gisteren hier geweest. Hij gaat vandaag niet arriveren, maar hij komt wel een van de dagen terug. Je hebt Sien Curvis. Ze heeft een paar textielwerken en een animatiefilm die ik zelfs moet opzetten. Het is gemixt met allemaal films van Victory by Joy, wat ze dit jaar allemaal georganiseerd hebben. Er is een twee mailord project, één mailord project waar iedereen kon aan meedoen. Er zijn een 55-tal inzendingen geweest uit 11 landen. Ik heb zelf een mailord op mijn eigen gedaan en ik heb dan al de 10 spirituele leiders van de wereld aangeschreven om samen te komen op 14 augustus of later. Maar ik heb dat een maand geleden gedaan en voorlopig heb ik nog altijd geen antwoord. Ik heb daarnet in mijn brievenbus nog gekeken en niet de paus of niet de Dalai Lama heeft mij zo snel kunnen antwoorden. Maar de brieven zijn hier tentoongesteld en ook de brieven van kunsthistoricus Piet Hekke, die er een artikel heeft over geschreven. Er is een archieftentoonstelling van wat dit jaar allemaal georganiseerd is tijdens het eerste jaar van Victory by Joy. Dirk Wendelen exposeert mee, die zou zelfs als hem arriveert ook wel een gedicht kunnen voordragen, want die hangt hier tegen de muur, zowel met zijn visueel werk, een klein sculptuur en zijn gedichten. Zijn brother-in-law Mario Konjaerts heeft hier een beeld staan op de sculptuur en ze hebben samen, Dirk Wendelen en Mon Konjaerts, hebben ze samen vier werken gemaakt dat hier in het Vredesgerecht van Borgerhout enkele weken zal tentoongesteld worden, de tentoonstelling. Het zal minstens een paar weken duren, misschien een paar maanden. De live-uitzending is alleen vandaag, deze avond, te horen. Zelfs komt er twee groepen, om 8:30 komt de eerste muzikaal duo. Daarna is er een professioneel jazz-trio, My Name is Jeff. We hebben hier dan voorlopig drie wilde dichters achter de micro gekregen. Ding is, David van Heek doet mee. Met een sculptuur, een paar etsen en een tekening. Wie vergeet ik? En ja, ik doe zelf ook mee. Rob Vis uit Dordrecht. De Wolkenbreker. Dat is het ongeveer voor vandaag. En
2: wij hebben ook een eigen werk.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ga je gang. Ik hou ook mijn bakjes wel.
2: Nee, nee. Dat wou ik echt niet zeggen, hè, Leo. Zeker niet op uw verjaardag. Hè. begin jij?
3: Voorlezen.
1: Ik heb de indruk dat
2: uw gedicht.
1: Ik heb wel de indruk dat de toog waar we aan zitten, dat die als een klankbord, het minste dat je er tegen duwt of uw bril opzet, is het precies een achtergrond, soundtheater.
3: Ja.
1: Dat is hetgeen wat ik ondertussen gerealiseerd heb. We gaan Stille Beer in zijn positie brengen, dat hij het publiek kan overvallen met zijn gedachtegang.
3: Met mijn gedachtegang. Ik heb een bundeltje gemaakt, alweer. Hè. Droomdenkend in de middag. Ik lees een paar gedichten. Kleurschakering print. blauwdruk van een vesting, drempels kennis overschrijden, verder dolen op het pad van organisatie van dagdagelijkse nonsens. Strikken worden nieuwe kliks, woorden ontvouwen een zinvol voortvloeisel van creatie. Pracht van die drama, voltrokken ondergang, besloten in verlossing, in het centrum hier en nu, onopzettelijk bespeeld gebeuren, alle gewin opgegeven, duiden symbolen zich tot kalme leidraad, omringende bescherming. Contemplerend gebeuren, frictie, vuur, expansie van expressie zoekt een weg, glans in weerkaatsing, illusie, rookgordijn, focus op levende kracht in licht gevat, door sterren beschermd, ontkleed innerlijk leven, arcanum symboliek. Ingedaald gedicht, onder hermetisch slot, vibratie van zijn als manifestatie in het zijnde dat is, tot vrede vervuld, mens blijven in de limieten als de speelbal van pijnloze rust, in de genade van het woord, in de pracht van het wonder. De oude stoïcijn toont de citadel op de weg, onbewijsbaar correct worden verhoudingen tot harmonieus geheel. De zetel van het hart vindt vleugels in serene reden. De eelt op mijn ziel wordt verklanking in ontmoeting. In de hardste steen vormt zich het gelaat in het relief gesleten. De kwaliteit van de reis wordt geboren in het maken en het niet broeden op vage gevoelens en gedachten. De reis is zoektocht in de knoop die verstrikt als permanent veranderen. Niks doende is het kostbare schaarste om de blindheid los te laten zodat overvloed komt. Verder vorderend op het pad, minder en minder wetend, hoe meer er te weten is, hoe groter de zoektocht. Dus mineraalwater drinken en de wereld laten varen met verwarring in het innerlijk. Wordt niet weten, handelen rust, eenheid met het werkelijke. Alles zal vervallen tot een naakt wit skelet, het onbewogen hart, de blik vooruit, siert de fontein tot bron. Zich vanuit de emotie uit het bestaan tillen, kiezend voor de vruchtbaarheid van de stam, de geestels ondergaan en de rechte rug bewaren, als de mindere meer willen dragen. Mantra zingend, vibraties sturend door keel en hart, naar focus concentratie, op het naakte zijn, en telkens weer hernemend stijgen naar de golflengte boven de dingen en de wezens. De eindeloze strijd van contemplatie, levend in de dynamiek van de stad. Verlies en nederlaag bestuderen, in de wens, ondergang in het schaakmat, droomdenkend in de middag. Het gaat niet over wat is, maar de daaraan gegeven betekenis. Waarom onrustig zijn over de toekomst? Beter motivatie zoeken in het koesteren van afwezig ongeluk. Eindeloze stilte, schuilgaand achter dit wonder. Verblijven in dit zijn, onafgebroken mantra zingen, in vibraties van licht, schuift de nacht van het verleden dichter naar me toe. Het offer van wierook aan het wezen dat is, het vormend principe, door niet te zijn, ongemanifesteerd werkelijk. Opgaan in de gebaren van de stad, spiegel van de menigte wordt tot dans en uitwisseling in het café, tussen gonzende stemmen teruggetrokken, onderduiken in de geschriften van de meesters, door selectie focus maken, tot vorming van expressie, bestaan in de zucht verademing. Zijn of niet zijn doet niet ter zake, enkel de betekenis die ik aan de dingen geef doet dat. Als het wezen van mijn denken dat ik vorm in mijn werken, observatie, concentratie, woordeloos beleven, inzicht in gebeuren, daar vind ik mijn thuis. Het heeft geen belang, trillend in het huiverend begrip. Boosheid koesterend en mezelf treffend. Ik heb te handelen in het doen van mijn ding. Mijn ontvangen geschenk is doorgang naar verdieping, losgemaakt inzicht van het brandend gevoel, te beminnen en bemind te willen worden, om baatzuchtigheid. Van weerkaatsing tot weerkaatsing, groeiend geestelijk vuur, innerlijke reis, een staande energie ontdekt als onbewogen getuige die het gebeuren ondergaat. Aards en celest inzicht scheurde de sluier van evenwicht door midden. Amai.
2: Ja.
3: Daarom dat het is. Amai, de kraken en de stampen.
2: Ja, dat is... we moeten eigenlijk de mensen verwittigen dat het niet mag... Hier in de buurt, gekraakt worden. Oké. Okay. Ga jij mij aankondigen, Leo? Want,
3: hoe heet je weer, Leila?
2: Leila ik Boekelef. Weet het zelf niet meer.
3: Leila Boekelef.
2: Yahya.
3: Yahya.
2: Bochlif Yahya.
3: Okay. Mijn Arabisch is nog niet op punt gesteld.
2: Mag ik zonder écouteur spreken? Of, nee, dat hoeft niet, hè? Toch? Of wel?
3: Je mag het doen, ja.
2: Oké. Alors, je n'ai plus besoin d'eux. J'ai découvert dans ma chambre qu'il y avait assez de membres. Je n'ai plus besoin d'eux. Mais t'ai-je déjà dit que ma spécialité est de tourner en rond? Quelques traces y installent, des mois redoublés d'oubli, des espaces naissent dans ce désert. Je me mets en boule de nerfs, l'oiseau en moi s'échappe, âpre de prendre l'air. Dans ma chambre, ai-je dit, les pellicules se développent comme ça gratte dans mon tombeau. Assoiffé de renaissance, sans succomber aux tourments des heures charnelles, intenses et dépensières, l'heure de revenir sur cette terre a sonné. Y pratiquer une sauvagerie, peut-être ? Hurler de désir, fabriquer des souvenirs, aimer et en redemander. S'ouvrir comme une fleur qui se donne à l'insecte, lui continuera à chercher son poste, par contre. Oh, chère sauvagerie, désert limpide, là où personne t'échappera. Voilà, merci Léo.
3: Ah ja, wat moet ik zeggen? Met mijn mail ontweekt. Ik heb eerst de minister van Groot-Brittannië aangeschreven met de vraag of we niet konden samenkomen om te zien of we de Big Band niet konden aanpassen aan het nieuwe tijdsperk dat ik verleden heb uitgeroepen, Victory by Joy. Maar voorlopig heb ik nog geen antwoord gehad. Wist je dat?
2: Nee, ik wist dat niet.
3: Nu wel. Ik ga de eten schenken aan... Aan wie eigenlijk? Aan de voorzitter van de radio die met zijn petje naast me zit. Het noemt Serendipity. Serendipity, Gianni Linocchi, Carlos Singaro, Marcelo Magliosci. Ik veronderstel dat het een soort frigias is. Voilà, c'est moi.

Thank you.

Radio Centraal 106.7, megahertz van stereo. Centraal op DAB+ met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Ondertussen gaat het hier verder met Victory by Joy. Eerste jaargang, jaartelling. Het eerste jaar. Ja, dus het tweede jaar gaat beginnen. Dit is de eerste verjaardag natuurlijk. De dichters zijn onder in het café aan de overkant van de straat binnengedoken. Als ik hier even kijk, zie ik er een met zijn broek naar beneden staan voor het raam. Hij toont zijn mening aan de voorbijgangers en dan zo verder. Maar dus ook de muzikanten beginnen hier één voor één binnen te druppelen en op te stellen. Dus binnen een tiental minuutjes de eerste optredens hier op deze, het legendarische moment. Een onvergetelijk moment dat dus het eerste jaar van de jaartelling van Victory by Joy is afgerond en het tweede begint. Hè. Dus een jaarrekening is pas een jaarrekening als er een jaar voorbij is, hè, want daarvoor is het maar nog altijd niet volleindigd. Nog steeds veel meer muzikanten. Heel veel joy en op de Victory is het nog even wachten. Maar ze komt eraan. Ja, ik ging de CD veranderen. Electroshock.

0: Dus alle suggesties voor een groepsnaam, gele briefkaart.
1: Ah ja, ik dacht Rifting by Joy misschien.
0: Nee? Ja, Rifting by Joy.
1: Of Rifting in Joy? Nee?
0: Joy Rifting.
1: Zijn er ook workshops voor?
0: Uiteraard.
1: Oké.
0: Maar wel biologisch, want het hoort bij Borgerhut.
1: Is die klaar?
0: Ja. Dus komen er nog optredens?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik was ook heel verrast van toen de muzikanten binnenkomen. Dus het kan alleen maar beter.
0: Ja.
1: Allee, nee, het was al goed.
0: Ja. We zijn nog uit Hotel Vier van Borgerhut, rechtstreeks. Radiocentraal 106.7. Borgerhut is Turnhoutsebaan 92.
1: Ter hoogte van Alphenaar.
0: Ja, ik weet niet of er nog optredens zijn, maar de mensen kunnen ook naar de tentoonstelling komen kijken. Hè. Die is hier nog wel weken of maanden te zien, maar ja, ze kunnen de opening meemaken. Of is het al lang open? Ah, het is vandaag de opening. Het is vandaag de opening. Ja, we zullen zien. Even nog wat muziek en dan zullen we zien of er nog een optreden komt. Even zien. Wat hebben we nu? Five Rooms.

Ja, dit, er zijn geen updates meer en er is ook geen interview meer, dus we gaan de uitzending, rechtstreekse uitzending reeds beëindigen en terug overgaan naar voorlopig de nachtmachine en om 11 uur start normaal terug een programma op Radio Centraal 106.7 MHz stereo. Nu rechtstreeks vanuit Borgerhub, Victory by Joy. Eerste verjaardag.

Or it gets better, it will get worse.

Before it gets better, it will get worse.

Fast.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the hospital.

Ja, vrienden, een uurtje later Tabasco TV als. Maar we gaan niet te ver. Misschien zijn we te ver ooit gegaan, maar we gaan niet te ver. Ja, ja, ja, maar ja. Ja, ja. Ja. Ja. Een event dat volgens de initiatiefnemer Leo Reinders van het programma Wokke Breyers een artistiek weerstandsproject was tegen de verzuring van de maatschappij. Maar daar zijn wij ook mee bezig. Dank u.

Ja, en zoals gezegd, het Victory by Joy event gaat blijkbaar nog een tijdje door, maar van 11 tot 12, zoals beloofd, toch nog een uur Tabasco TV. Victory by Joy, ik dacht het, het moet dan vrolijk worden. Ik weet niet of het vrolijk was in Borgerhout daar of is. Maar in elk geval, ik had een zeer deprimerende, diep filosofische collage en ik heb die even naar achter geschoven om toch een beetje in de lijn van de vrolijkheid te blijven. The Joy Division van Centraal. En daarom beginnen we met een vrolijkheid die gewoon maniacaal is. Een vrolijkheidsmedley die maniacaal is om de verzuring van de maatschappij tegen te gaan. Allee op.

Zo, u luistert dus niet meer of niet langer naar het Victory by Joy event in Borgerhout van Leo Reinders. Het artistiek weerstandsproject tegen de verzuring van de maatschappij. Al had dit eerste setje toch ook wel een behoorlijk joy factor. Misschien een maniacale joy factor toegegeven. Maar ook wij onderschrijven de doelstelling van Leo Reinders. Dus, maar gaan toch verder met ons uurtje Tabasco TV. En ja, veel vrolijker wordt het dus niet meer, want het, de volgende collage is er eentje van een mashup, laten we zeggen, van David Lynch en Krishnamurti. What happens when you're dead? Is there any salvation if you're dead? Zo, dat was de vrolijke noot. Het wordt een verwarrend tweede set. En ondertussen gaat het Victory by Joy event

vragen ons af of er enige salvation is na de dood. Na deze schaftijdsamba. Schaftijdsamba. Van de fabriek.

Zo klonk de schaftijd dus in 1982. Met het nummer Barbara van de Fabriek. Vanuit van op de LP Schaftijd Samba. Veel vrolijker werd het niet in de jaren 80. Toch niet in mijn platenkast. En misschien voor we David Lynch en Krishnamurti aan het woord laten, nog eentje van Holger Tsukai, Tentacles to Boost.

distant siren. An old, warm rug. A dog crawls

Dog crawls. Lights blown out. A wind. Dark. Smiling.

U luistert nog steeds naar Centraal Tabasco TV. We hadden een lange ambient sessie. Met als rode draad toch vooral audiofragmenten van de film Rabbits van David Lynch. Kort film. Gemengd met interview met Krishnamurti. Er zijn heel veel uitzendingen op YouTube te vinden over Krishnamurti. Vragen van aanwezigen. Tussendoor hadden we onder andere muziek van Ergophysmis, Chestnuts, Eskimos, Bric-a-brac mashups. Janet Walker ook, Open the Door, Paul, The Door, Sequence 1, Zombie Zombie met Rocket Number 9. Uiteraard oorspronkelijk van Sandra. En u hoort nu nog op de achtergrond Bergheim 34. Denk je van de eerste groepen van Andrew Peckler? 98. De Bosco TV zit er bijna op. Het is tijd voor jongens van Family Affair die één voor één binnenkomen. Ik weet niet of het Victory by Joy event ondertussen nog bezig is in Borgerhout. En of daar nog centraal luisteraars zitten. Maar hier gaat het gewoon verder in de studio met Family Affairs. We gaan eruit met Holger Tsukai, Tentacles to Boost. En dan is het weer 14 dagen wachten en slapen. En dan is er een nieuwe Tabasco TV. Zo gaat dat al 35 jaar. We're losers, but we don't quit. Strength through failure. Is het niet? Allee, tot binnen 14 dagen.

We hebben geluisterd naar La Création du Monde van Bernard Parmigiani. We luisteren nu naar nummer 4 voor Dode Tonen van Karel Goeivaerts. En daarop volgt dan ook zijn uitleg over sinustonen.

Nu, ja, toen ik al bezig was aan nummer 2, nummer 3, dan leek het mij dat ik eigenlijk met ruw materiaal aan het werken was. Want al die instrumentenklanken, ja, ze waren wel structureel verantwoord in de hele opzet van dat stuk, van die stukken. Maar toch, ik wist toch niet wat er gebeurde in ieder van die klanken. En ik was toen al wel tot het besef gekomen dat het zeer complexe voorvallen waren. Elke klank is een fenomeen op zichzelf dat een hele wereld in zichzelf omsluit. En toen dacht ik zo, wat daar precies gebeurt in die klank, daar heb ik niet de minste vat op. Ik weet niet eens of de structuur van die klank, of die wel past in mijn ontwerp, in de uitbouw die ik daarmee gerealiseerd heb. Dus ik dacht, de enige mogelijkheid om dat wel te kunnen controleren is vanzelf de klank samen te stellen, synthetisch. En dat was eigenlijk zo wat de eerste idee. We moeten uitgaan van de sinustoon en klanken synthetisch samenstellen. Dat was bij Stockhausen de idee, bij mij was dat ook de idee. En we dachten dan ook al de andere onnauwkeurigheden zijn daarmee opgelost. Want we kunnen dan zeer nauwkeurig de duur afmeten. Ja, men kan dat tot op een millimeter afmeten en zo, dat is allemaal fantastisch nauwkeurig. De nauwkeurigheid gaat dan ver voorbij het hoorbare. Dus de duur van de klank, zijn interne structuur, zijn sterktegraad en zo, alles kan men controleren en precies aflezen. Dus men kon daar dan eindelijk, dacht men zo, een klankstructuur realiseren waar alles gecontroleerd wordt. En daarover had ik al met Stockhausen gesproken in Darmstadt in 1951. Dus er was zowel wel een idee van met elektronische middelen te werken. Maar we wisten nog niet bepaald waar we die zouden halen en of die bestonden en zo. En toen had ik in een laboratorium van het NIR, was toen nog de BRT, vroeger was het NIR, INR, de Belgische radio. En toen had ik daar bij een technicus vernomen dat er toch wel een generator bestond. Ik heb het daar straks al gezegd, geloof ik. Een generator bestond die sinustonen voortbracht. Maar wanneer ik vroeg om daar te mogen mee experimenteren, om te trachten te weten te komen hoe de sinustonen zich tegenover elkaar zouden gedragen wanneer mensen combineerden met elkaar. Dus dat was zo wat het eerste experiment dat moest gebeuren. Dan mocht dat niet. En al de componisten die daar zowel bij de radio werkten en zo, die zeggen wat een gek idee, wat een gek voorstel is dat nu er. Met sinustonen kan men toch niks doen. En inderdaad, dat leek dan heel wonder van opzet. En daarom, het werd me gewoon geweigerd. De radiolaboratoria waren daar eigenlijk niet. Die bestonden niet voor zo'n dergelijk doel en zo. Dus dat mocht gewoon niet. Maar in Keulen had Stockhausen al wel wat meer begrip ontmoet. En daar mocht het wel. Maar daar mocht het wel, het is te zeggen, voor hij er in Keulen mee begonnen is, had hij al wel wat geëxperimenteerd in Parijs, want hij was toen naar Parijs gegaan. En hij was daar in de Club des Seins, noemde men dat, bij de Franse radio. En dat was Pierre Schaeffer, of de man van de concrete muziek, de muziek concreet. En bij Pierre Schaeffer was hij eigenlijk niet zozeer betrokken bij wat Schaeffer daar wilde doen. Met zijn denken was helemaal verschillend trouwens. In die jaren wilden we echt niets te maken hebben met de muziek concreet. We vonden dat de elektronische muziek, met de idee van realisatie van de klanksubstantie en zo, dat uitging van een hele verschillende beweegreden dan die van de muziek concreet. De muziek concreet die neemt klanken op, complexe klanken, locomotieven en kookpotten en zo. En dat leek allemaal zo barbaars, zo totaal tegengesteld, want daar gebruikte men klank die men helemaal niet meer kon controleren. Naast een stoomfluit en wat zeggen. En wat kan men daar in godsnaam nog mee aanvangen? Dat zijn klanken die totaal oncontroleerbaar zijn. Dus dat was eigenlijk een instelling die totaal verschilde van die van de elektronische muziek, gelijk wij ze ons voorstelden. En dan heeft Stockhausen toch wel
ergens in een hoekje van de Club de Sec zelf die experimenten kunnen doen. Hij heeft daar dan een sinusstoongenerator naartoe gesleept en zo. En een magnetofoon en zo. En dan geëxperimenteerd met sinusstonen die op elkaar gemonteerd. En zo heeft hij dan de eerste bevindingen gedaan. We hebben daar een hele correspondentie over gehad, over hoe de klanken zich eigenlijk tegenover elkaar gedroegen, die sinusklanken. Maar dan werd het in Keulen ook mogelijk. Dus in Keulen werd dan die fameuze studio, die dan toch jarenlang toonaangevend daar is geweest, die werd dan geopend en daar werd dan meteen veel mogelijk gemaakt. Dat men stelt zich nu wel niet voor hoe het oorspronkelijk was. Er was zelfs geen lokaal voor die studio, voor elektronische muziek, gelijk het toen zo verleidelijkheden. En dat was zo gewoon dat in de bestaande lokalen waar magnetofoons stonden en zo, daar kon men eventjes gebruik maken van de apparatuur die daar stond, mits de andere activiteiten niet te storen. Maar dat bracht dan mee dat we gedurig moesten verhuizen van één lokaal naar een ander. We hadden dan al die klankbandjes zo met nummertjes daaraan en zo. Dat sleurde dat overal mee. En dat was eigenlijk een heel lastige doening. Maar ja, we wilden dan toch maken van de weinig kansen die ons daar werden gegeven. En dat duurde dan echt weken en weken eer zo'n stuk van een paar minuten.

0: We luisterden naar nummer 4 voor dode tonen uit 1952 van Karel Goeivaerts. De compositie voor toonband werd opnieuw gerealiseerd in de studio van het IPM te Gent in 1980.
1: Construct Synthesis is een werk uit 2010 van de Griekse componist Panayiotis Kokkoras. Het is een opdracht van IMEP, beter gekend als l'Institut de Musique Electroacoustique de Bourges, en werd deels daar gerealiseerd in de studio Circe en gedeeltelijk ook in de privéstudio van de componist. De titel van het werk refereert naar een nieuwe methode van klanksynthese, uitgevonden door de auteur, waarbij de componist zijn generators fysisch moet bouwen, door middel van robotica, hetgeen op zichzelf een performance is. Het geluid wordt in real-time geregenereerd. En voor dit werk heeft de componist zo'n 20 geluidsgeneratoren gebouwd. Er wordt een selectie van ongeveer 700 klanken gebruikt vanuit een groep van 1200 die de componist op voorhand had gecreëerd. De minutieuze mixage van het werk maakt gebruik van een algoritme dat de klankkleuren classificeert ten einde de verwantschappen tussen de verschillende klanken muzikaal te kunnen ontwikkelen. Construct Synthesis van de Griekse componist Panayiotis Kokkoras.

We luisterden naar Construct Synthesis van de Griekse componist Panayiotis Kokkoras. De titel van het volgende werk is Les Barricades Mysterieuses en vindt men terug in allerlei omstandigheden. Als een stuk voor klavecimbal van François Couperin en ook als insinuatie op de klederdracht voor vrouwen, meer bepaalde corsetten, in de barokperiode, en ook als een allusie op de harmonische structuur van dit werk, in de zin van een quasi-erotisch spel met linker en rechterhand om de gearticuleerde cadenzen van deze compositie te kunnen uitvoeren. De titel komt zelfs voor als een titel van een schilderij van René Magritte. Vanuit de betekenis van het woord is een barricade mysterieus te noemen, omdat zij toelaat duidelijk waar te nemen en tegelijkertijd onzichtbaar te blijven. Deze dubbelzinnigheid werd voorgesteld door de akoestische instrumentatie en door de contrapuntische structuur van deze compositie uit 2009. Les Barricades Mysterieuses van de Portugese componist Antonio Ferreira.

We luisterden naar Les Barricades Mystérieuses van de Portugese componist Antonio Ferreira. Floimont is de titel van het volgend werk en tevens een stadje in de Franse Ardennen, waar een van de grootste bedrijven ter wereld is gevestigd dat koper gebruikt om buizen te vervaardigen. Een werkongeval van een vriend van een familielid en de intense sfeer van vuur, rook en reuk heeft de componist geïnspireerd om deze compositie te maken en de titel te geven overeenkomstig de naam van het dorp. Floimont uit 2010 van Rudy Guillot.

liberty.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Met Pinkwave, de Acoustic Safe Space of the Quest. Blijf bij ons, het is een Boogie Down programma. Ja.

Luisteraars, het is 12 uur, dus het is tijd voor Radio Raukos, muziek voor tussen de soep en de patatten. We gaan er ineens al invliegen met een nummer van AO en dit is Vasio. Geniet ervan, beste luisteraars, ik ben heel blij om hier te zijn.

Ja, dat was Vazio van A.O. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is May 9th van Kurangbin. Het rock, psychedelic rock trio van Houston. Vanuit Thailand, met Thailandse en met Thaise roots. Ik heb nog een kleine mededeling voor enige verantwoordelijke of presentators die aan het meeluisteren zijn en gebruik maken van de kleine studio. Ik ben een paar weken geleden mijn horloge hier ergens kwijtgespeeld. Ze zijn pols gevallen en ligt hier nu nog ergens. En het is niet zo'n groot probleem. Nee, het heeft wel wat sentimentele waarde. Maar ik wil die ook gewoon terug. En mijn probleem is, er zit altijd een alarm op, dus elke keer. En die staat 2 minuutjes te vroeg. Dus elke keer om 58 gaat die af. Dus ik hoor die, ik weet dat hem hier is. Dus mocht iemand van de presentators hem vinden, zou ik echt heel erg appreciëren. Mocht je die, even voor mij opzij kunnen leggen. Dankjewel. Dit is May 9th van Kurangbin. Geniet ervan, beste luisteraars.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Main 9 van Krang Bing. Wat je ook aan het doen bent op deze mooie dag, ik hoop dat je een beetje kan genieten van het mooie weer. Of je ook aan het werken bent, of vrij bent, of thuis ziek bent. Ja, ik hoop dat je het genieten bent van deze mooie dinsdag. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Salir de la Melancolia van Cero Girán, van het album Peperina. Geniet ervan, beste luisteraars.
1: Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa...

Ja, beste luisteraars, dat was Salire Melancholia. Dit is Radio Centraal, live vanuit de Ernest van Dijk. En ik dacht van deze ochtend van ik was onderweg naar de radio en ik was aan het denken van waar ga ik het over hebben vandaag? Want ik heb het over veel dingen, vaak of veel onzin. En ik dacht vandaag ga ik het hebben over een toffe anekdote die ik van toen ik jonger was, toen ik eens op bezoek was in Vietnam. Dus ik ging meestal met mijn familie naar Vietnam in de zomer. Omdat ik had dan vakantie van school, 2 maanden, en dat is ideaal. Ook al is het er al enorm heet in de zomer, wordt er 45 graden, 50 graden, maar dat voelt altijd 10 à 5 graden warmer wegens de heel dikke vochtigheid. Het is altijd 90 graden, 90% vochtigheid. En ik ben origineel van Haiphong, en er was vroeger, ik weet niet of dat nu nog is, waarschijnlijk wel, was er een grote zo'n appartementencomplex, penthousecomplex, gebouwd door Amerikaanse investeerders, met arcades in. Wat dan voor mij super interessant was, want ik vond dat super tof, als jonge kerel. Dus ik ging er vaak naartoe. En ik ging daarmee naartoe met mijn grootonkel, de onkel van mijn moeder. En hij had een strikgokprobleem. Dus die zat heel graag in die arcade. En wat er uiteindelijk dan gebeurde was dat we dan vaak gingen. En op een dag, ik weet nog, mijn vader en mijn moeder waren al twee vertrokken. Ik denk dat zij aankopen gingen doen voor familie thuis in België. Hè, zo kruiden gaan halen. Linnen kun je vrij goedkoop halen in Vietnam. En ik zit in de living van ons familiehuis. En ik ben daar tv aan het kijken. Ik weet niet wat ik aan het zien ben. En uiteindelijk kijkt mijn grootonkel naar mij. Moet een keer voor persoon thuis. Mijn grootonkel heeft een tijdje in de gevangenis gezeten van Hongkong. Hij beweert altijd dat hij allegedly is, dat hij niet echt is. Maar volgens hem valt beschuldigd van het smokkelen van opium en cocaïne naar China en Hongkong. En daar is hij voor aangedreven, voor in de gevangenis gezeten. Toch iets, ik weet niet exact wat het was. Het was zoiets in die aard. Het is een heel gekend figuur. Ook een professioneel bokser geweest, heel goed geweest. Hij en zijn broer op het nationaal team gehaald. En ik denk ook Vietnamese kampioen geweest. Maar wel een heel vreemde kerel. En echt zo, een conman. Iemand die overal wel een centje uit kon trekken. En die kijkt naar mij toe. En ik zag hem echt zo naar mij staren en nadenken van hoe kan ik geld uit deze jongen trekken? Hoe kan ik iets nuttigs met deze jongen doen? En uiteindelijk zit hij tegen mij. Kom, we gaan naar de arcade. En ik was natuurlijk super blij, want ik ging er keihard naartoe. En zegt, we gaan gamen, we gaan naar de arcade. Dus hij pakt mij op de brommer en we zijn aan het rijden. En op dat moment heb ik door dat we niet de normale route aan het rijden zijn. Dus ik begin vragen te stellen. Van, waar zijn we aan het gaan? Deze klopt niet. Deze is heel vreemd. En hij zegt, hou je mond gewoon en rij gewoon mee. We gaan naar de arcade, maak je geen zorgen. En dan komen we aan, totaal andere wijk, aan een soort van koloniaal Frans appartementscomplex met een binnenkoer. En er zijn twee metalen deuren. En ik weet nog, ik volg hem, echt zo met grote ogen. En hij klopt zo op de deur, doen open, gaat naar binnen. En we wandelen door die gang en dan komen we op een binnenkoer waar er een hanengevecht bezig was. En we gaan daar zitten. En die hanen waren elkaar uit elkaar aan het trekken. Ik snap ook nog altijd niet waarom dat we hier zijn. Ik dacht, misschien moet hij iets ophalen. Misschien wou hij die nog zien voor een arcade gaan. Maar ik was altijd overtuigd dat we naar die arcade gingen gaan. Je moet ook voorstellen, mijn grootonkel, Ming noemde die. Ik lijk ook sprekend op hem. Als ik kijk naar oude jonge foto's van hem toen hij 20 was, ik en hem, we zijn 2 druppels water. Dus wij zitten daar en hij is rond de 50 rond dat punt en ik ben 11, 12 jaar, misschien een beetje jonger. En ik weet niet voor de luisteraars die weten, maar in Vietnam is een heel populaire hobby voor jongeren is vechtersvissen houden. Voor de mensen die weten wat vechtersvissen zijn, dat zijn Vietnamese vissen, die zijn heel territoriaal en die vechten met elkaar. En dan is dan gehaald die dagen, die bij elkaar gaat die vechten. En degene die wegzwemt, die verliest, dan wordt erop gegokt. En dat is een nationale hobby in Vietnam. En op een bepaald moment zitten wij daar en hij is aan het babbelen. En
Maar je moet je voorstellen, ook de personage, de mensen waar ik dan daar, de mensen die daar dan ook zaten, wat voor mensen dat waren, dat was gewoon die geeft er eentje bij mijn ooglap. En dan allee, ene die gewoon heel het geld was aan het tellen, aan het lachen was. Dus, allee, heel, heel lugubre figuren. En hij begint te babbelen met hun, en te babbelen, en babbelen, en babbelen. En uiteindelijk, na ongeveer een half uur rond de pot te draaien, gaat hij naar zijn punt. Hij zegt, mijn zoon hier wil graag een vechtvis. En ik wil eigenlijk al direct antwoorden van, ik ben uw zoon helemaal niet, jij bent mijn grootnonkel, jij bent de nonkel van mijn moeder. En hij kapt mij eigenlijk al direct af voor ik een antwoord, want dat had al verwacht. En hij kijkt mij heel vies aan van, hou je mond gewoon, hé, laat mij gewoon mijn ding doen. Ik reageer daar niet in. Alleen, ik ga daar niet verder op in. En hij zegt van, ja. En dan zei die kerel van, oké, in het Vietnamese van, ja, maar je gaat gewoon moeten betalen, want ik ga je geen gratis vechtvis geven, want ze hadden hem al gratis vechtvis gegeven. En hij was van, nee, kom aan, die komt niet van hier. Mijn zoon, die is van... Die is van een ander land. Want zijn moeder is een toerist die langs was gekomen. Ik heb die zwanger gemaakt. Die is mijnlijk. Ik heb die genoeg centrum mee te komen bezoeken. Die wil graag een vechtvis. Iets om een aandenken van mij. Allee, doet dat nu voor mij. En uiteindelijk geven die toe. En ook de sfeer was veel minder vriendelijk daarna. En geven ze hem die vis. En we zijn aan het wandelen naar buiten en ik ben zo van, what the fuck? En we rijden eigenlijk naar huis. En ik vraag hem, wat hebben wij net gedaan? En hij zegt tegen mij, ja, ik heb je net een huisdier gratis kunnen scoren. Dus wees denkbaar. Zeker, ja, tuurlijk. Ja, als jonge kerel, kei blij, kei mooie vissen. Dat zijn ook echt heel mooie vissen. En ik was nog zo echt op de rit naar huis aan het nadenken, van, hoe ga ik mijn vader overtuigen dat ik die vis thuis mee kan pakken een vliegtuig en thuis kan bijhouden. En op het moment dat we binnenkwamen, ja, pakte hij die vis op mijn handen en is hij van, oké, ik zal hiervoor zorgen. En ik heb die vis nooit meer gezien. Dus een paar jaar terug lag ik in bed en kwam ik tot de conclusie, omdat ik er nog over nadacht, dat hij mij gebruikt heeft om een gratis vechtvis te scoren. En ik weet niet, ik was aan het nadenken van, ik wil dat graag met jullie delen. Dus dat was het verhaal over de vechtvissen in Vietnam en mijn Lucien onkel. Maar het volgende nummer klaar bestaan is Lucien van Henry Mancini. Geniet ervan. Goeie, een klassiekertje. Oh, nee, dat is niet Lucien. Here we go.

Right, dat was Henry Mancini. En het volgende klaar hebben staan voor jullie is misschien wel een artiest dat sommige van jullie wel zullen kennen. En dat is natuurlijk, dat is Mac DeMarco. Met het nummer Freaking Out The Neighborhood. Wel een relatief gekend nummer. Nu super commercieel, maar wel relatief gekend. En ik zal het verhaal achter het nummer eens vertellen, want het gaat noemt Freaking Out The Neighborhood. Dus Mac DeMarco's 2012 indie nummer Freaking Out The Neighborhood is een directe verontschuldiging aan zijn moeder, tante en grootmoeder. Hij heeft het nummer geschreven nadat hij heel dronken is geworden tijdens een live show waar hij totaal zijn eigen naakt heeft uitgekleed tot hij naakt was. En dan heeft hij bier over hem laten uitspoelen. Allee, dan zit hij gekapt op hem, laten kappen op hem. En dan heeft hij, zoals hier staat, twee drumstokken in zijn achterwerk gestoken. Dus dit is Freaking Out The Neighborhood. Geniet ervan, beste luisteraars.

Zou jij uw zoon vergeven hebben, mocht hij dit gedaan hebben, wat ik voor het nummer heb gezegd, en zou hij dit nummer hebben geschreven, zou dat werken op u? Ik weet niet wat ik daarop zou zeggen, maar hij is super getalenteerd, singer-songwriter wel, en heel invloedrijk in de indie-scène. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een nummer van Makoto Mochizuka. En Makoto Mochizuka is mij. Is een invloedrijke Japanse muzikant, componist en producer. Geboren op 16 november 1955. En hij staat vooral bekend als een heel belangrijk.

belangrijk figuur in de city pop en jazz fusion muziekstroming in de jaren 80. En het volgende nummer dat ik klaar heb staan is First Light van het titulaire album van hem, dat ook gewoon First Light noemt. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, dat was een Makoto Matsushita duo. Ja, een combo eigenlijk, hè. Twee nummers is. Het eerste nummer was First Light, en het tweede nummer was This Is All I Have For You. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is I'm Not in Love van 10cc. Geniet ervan. Dat is niet 10cc's. Here we go. Nu is het in orde.

Dat was 10cc's met I'm Not In Love. Je luistert naar Radio Centraal en dit is Radio Rauwkost. Live vanuit Ernest van Dijk Kaai en het is bijna 1:15. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is een van mijn persoonlijke favorietjes. En dat is Sneak Eater van Cynthia Harrell. Geniet ervan, beste luisteraars. Heel bandesk.

Ja, dat was Snake Eater, beste luisteraars. Ik wil daar ook over iets hebben, zoals ik altijd doe. Waar ik het graag over zou willen hebben, is het volgende. Dus er zijn wat films in de cinema gekomen met de acteur John Bernthal. Sommigen van jullie zullen die wel kennen van The Punisher of The Wolf of Wall Street. Of recenter, misschien ook wel ietsje meer populairder in de kringen van Radio Centraal, In The Bear. Waar hij eigenlijk de broer, waar hij Carmi, het personage, zijn broer speelt in flashbacks die zelfmoord heeft gepleegd. En dat is een supergoeie acteur, daar niet van. Maar een supergrote zionist ook, hè. En dat is één ding. Maar wat mij altijd stoort is, John Bernthal heeft zijn hele imago als acteur. En ik snap, elke acteur moet een soort van larger-than-life imago hebben. Om toch wel geboekt te worden en een beetje getypecast te worden. En dat van hem is altijd zo van zo de heel gebroken, heel tough guy, maar toch gebroken. Dus zo humble, tough guy. Zo. Ja, als je een vader hebt die op N-VA stemt, op Vlaams Belang, die gaat er waarschijnlijk grote fan van zijn. Hè? Zo typische zo working class, everyday Joe, maar toch wel in kababel voor groot geweld vaak. Zo'n type kerel speelt hij. De Punisher is daar een goed voorbeeld van. En zo'n anti-hero die zo via niet zo altijd even morele manieren wraak probeert te nemen op slechte mensen. Hè? En hij heeft een hele imago gebouwd, omdat hij een super crazy guy is. En dat hij continu een straatgevecht heeft, want hij heeft een heel specifieke neus en die gebroken is geweest. Hè. Dat is een heel opvallend gezicht van hem. En hij zegt dat van, ja, ik zat in zo'n moeilijke situatie. Ik zat in zoveel straatgevechten, echt vanaf jongs af aan al. En acteer heeft mijn leven gered. En het grappige is, dus ik ben wat meer onderzoek beginnen doen. Want ik was van mij, dat is heel interessant. Zo'n kerel, allee, dat hij dat kan halen. Allee, zionisme, apart gezet, puur dui. Dus ik doe daar onderzoek achter. En blijkt dus eigenlijk dat John Bernthal zijn vader, of zijn grootvader, wacht, ik zal het even bijpakken, ik heb het hier genoteerd, dat hij een van de belangrijkste, bekendste schrijvers is op Broadway. Dus dat wil gewoon zeggen dat onze John, dat een nepo-baby is. Dus dat wil gewoon zeggen dat hij dat geboren is in acteur, waar niks mis mee. Dat is normaal, hè. Allee, alles is een beetje nepotisme van in het leven, hè. Allee, als je vader een loodgieter is en jij wordt een loodgieter, is dat ook nepotisme, maar dat is gewoon de realiteit. En de school, de zware publieke school waar hij zich naartoe ging, was eigenlijk geen publieke school. Het was een kostschool, een privé kostschool met overnachting, met uniform, in Washington D.C., want zijn vader was een diplomaat. Dus ik vind het dan heel funny dat hij dan zo echt zo heel hard zijn tough guy persona probeert te verkopen met een verhaal bijvoorbeeld, hoe dat hij in elk acteurlessen heeft gekregen. Zijn verhaal dat hij vertelt, daar beweert hij dat hij moest acteren van zijn moeder. Wat begrijpelijk is, want zijn grootvader is Broadway-schrijver. Heel normaal. En zijn moeder was een actrice. En, dus die begint, dus, en hij beweerde dat hij sport wou doen. Maar ja, dus hij komt eigenlijk bij hij probeert zich in te schrijven in de dramalessen. Maar om dat te doen, moet hij audities doen. En hij had nog nooit geacteerd, beweerde hij. En hij wist niks van acteren. Dus hij doet een valse monoloog. Want ze moest iets emotioneel meebrengen dat iets betekende voor hun. En uitleggen waarom dat waarom dat belangrijk is voor hen. Dus hij brengt eigenlijk een baseball handschoen mee en hij geeft een hele monoloog mee dat van zijn moeder was en ten dat. En hij liegt ook gewoon om de auditie te winnen. En daar komt hij uit, hij heeft gelogen, zijn moeder leeft nog. En die actrice was van, oké, ik neem je onder mijn vleugel. En dan beweert hem dat zij hem naar Moskou heeft gestuurd. Hij heeft echt in Moskou acteerlessen gevolgd. En dan zegt hij van altijd van, ah ja, en dat heeft mijn leven gered. Want als ik dat niet had gedaan, was ik dood geweest. Maar ik denk in mijn eigen, uw vader was een diplomaat en uw grootvader was een van de bekendste schrijvers voor Broadway. Ik denk niet dat je zo dood geweest waart, denk ik. Allee, want de meeste zo probleemjongeren bij rijke families landen meestal wel vrij goed op hun voetjes. Maar bij deze, het volgende nummer dat ik klaar heb staan, dat is van een band. En hij noemt Sons of Town Hall. En dit is een duo. Eentje woont in de VS en eentje woont in
het VK in Engeland. En zij doen een soort van transatlantische samenwerking, wat supercool is. Heel nice, heel nice of folk bandje. Ik ben een groot fan van. En ze zijn ook nog maar net aan het opstarten. Dus ja, bij deze, dit is Honest Man.

Ja, beste luisteraars, dat was Honest the Man. Maar omdat onze tijd er bijna op zit, ga ik een beetje door moeten doen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van Whiskey Myers en de Broken Windows Serenade.

0: doen, denk ik. Kan dat zijn?
1: Elko, denk ik. Hey. Elko, denk ik. Elko, denk ik. Elko, denk ik. Ho!
0: Kunnen wij nog een beetje horen?
1: Ja.
0: I love it. Hoe gaat het?
1: Redelijk goed eigenlijk, hè, met u?
0: Met mij gaat het vrij goed. Deze ochtend was eigenlijk geweldig.
1: Woke up this morning. Pajaba da boom.
0: Allee, van de nacht was het soms wel lastig, maar dat was. Ja, de ochtend ging dan vrij goed. Hè, nadat ik mijn pilates had gedaan en zo.
1: Ja.
0: Maar op weg naar hier heb ik. Allee, dat is mijn leukste fietsrit tot dusver.
1: In uw leven?
0: Naar het kralenspel.
1: Oké.
0: Okay.
1: Er zijn toch ook al best wel wat ritten al geweest?
0: Ja, ik was aan het denken van, ja, dat is hier. Ik zeg maar aan de late kant.
1: Mm-hmm.
0: Hopen dat er veel locus zijn, dat het geen constant quarrel is of it's a struggle.
1: Mm-hmm. 16.
0: Maar het was 33.
1: Oké.
0: Okay. Fietsje nummer 33. Maar dan in de tunnel. Je hebt zo die roltrappen. En er was een kerel voor mij. En die zei zo: jij waaide goeiedag. En zei ook goeiedag naar een vrouw die op de roltrap stond, die de andere richting uitging.
1: Ja.
0: Maar ik zag die vrouw zo wat kijken van mijn gezicht van, oh ja, wil ik die nou wel kennen, die gast of zo? Allee.
1: Ja.
0: Maar dan bleek al snel dat hij dat bij iedereen deed.
1: Ah, een toffe mens eigenlijk gewoon.
0: En niet alleen op de roltrap, ook in de voetgangerstunnel die tegenwoordig vrij druk is. Allee, op dinsdagmiddag is die relatief druk.
1: Ja.
0: Iedereen. En,
1: iedereen werd begroet.
0: Va, en dan, ja, dan ben ik beginnen lachen, hè. En dan heb ik die fiets voor een serieuze vaart.
1: Ja.
0: Maar ik had die dan toch goed op de hielen, want ik ben nogal een sportieve fietser.
1: Tegenwoordig.
0: Zeker in de voetgangerstunnel, daar race ik graag over die heuveltjes. Hè.
1: Ja, ik wou juist zeggen, je bent nog altijd met die speedbumps.
0: Ja, ik heb er een nieuwe techniek voor ontwikkeld, dus ik vlieg daar echt over. Zo.
1: Die zou ik wel eens willen leren, want sinds die speedbumps ben ik nooit nog met de fietser door willen gaan.
0: Dus in het begin was ik vooral bezig met zo op te trekken.
1: Te versnellen.
0: Het voorwiel optrekken als anticipatie voor het heuveltje.
1: Ja, dat zou ik dus ook denken.
0: Maar nu heb ik er nog aan toegevoegd van zo de neerwaartse beweging ook nog
1: bij te zetten.
0: Ja, dat is echt wel plezant.
1: En die neerwaartse beweging, zijn er dan eigenlijk over het heuveltje gesprongen of gaat er echt nog van het heuveltje mee?
0: Van het heuveltje, ja.
1: Ja, met wat toegevoegde kracht en snelheid.
0: Ja, dit is erin met een balans.
1: En zo was dat, zat je dus de vrolijke groeter op de hielen.
0: Ja, heel de tijd, want ik steek dan ook. Ik doe het redelijk veilig, zeker voor de andere weggebruikers.
1: Mm-hmm.
0: Voor mezelf denk ik misschien niet zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan op het einde heb ik hem toch voorbij gestoken. En
1: gezwaaid?
0: Nee, ik kon niet meer. Ik was heel de tijd aan het lachen. Ik wou ook niet wanneer het gevoel geven dat ik hem uitlegde, want mensen hebben dat wel vaker, dat ze denken dat ik hem uitleg.
1: Ja.
0: En ja, dan heb ik die voorbij gestoken. En dan heb ik de mensen in de gaten beginnen houden, zo linksover met een schouwer, hoe dat die reageerden op zijn groeterij.
1: Ja.
0: Oh, dat was plezant. Hè? Sommigen blijken die echt te kennen of doen alsof ze die kennen. Anderen kijken zo'n beetje verontwaardigd.
1: En moest jij nu in een andere richting gegaan zijn en die zwaait naar u? Wat zou jij gedaan hebben?
0: Geknikt, denk ik.
1: Ah, ja.
0: Of, ja, denk er vanaf de hoeveelste keer.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb goed gelachen. Dat is goed gezind. Positief. Ja.
1: Leuk.
0: Dus ik heb het al gebruikt met u, Sava.
1: Oh ja.
0: Zal ik eens iets opzetten?
1: Muziek of zo?
0: Ja, het is een tenintje. Een stukje gaan beluisteren, want ik was van de nacht wakker geworden.
1: Woke up this night.
0: Ja, en er zat een muziek in mijn hoofd. En dat was bizar genoeg een ander dan waar ik mee in mijn hoofd zat toen ik ging slapen. Toen ik ging slapen was het zo, ja, muziek van Thelonious Monk en zo. Die ik juist had zitten luisteren. Maar dan werd ik s'nachts wakker met iets compleet anders.
1: Aha.
0: En zo verder.
1: Dat is iets dat ik ook heb gespeeld.
0: Het is een traditional, denk ik.
1: Is dat Calypso?
0: Wel, dat kan wel. Ik ken het van een 10-inch van Sabres of Paradise. Die zullen een nummer, of Andrew Weatherall en co, die zullen een nummer hebben gemaakt met die melodie als basis en een sample. En dat noemt Wilmot 2. Ik heb dat op 10 inch, maar toen ik dan uiteindelijk een paar uur later... Ik wou dat dan s'nachts toch niet doen, met een kop zo nog zotter zitten maken, terwijl ik eigenlijk zou moeten slapen. Dus ik heb van de morgen pas om 19:30 al dat geweest zijn, naar beneden gegaan en dan rap naar de 10 inch gaan kijken. En er dan een paar andere uitgehaald voor te spelen op de radio.
1: Ja, dus uw platen zitten op formaat ook geordend?
0: Enkel, die, ja. De 10 inch die liggen al een stuk of 5 jaar apart of zo. Ja, die gaan, ik vind die anders zo'n beetje verloren gaan tussen de 12 inch. Allee, dat duurde dan zo. Ja, dat verdwijnt soms een beetje dieper in die. In die toch wel zeer omvangrijke platenkasten die ik thuis heb staan.
1: Ja, ik ken dat liedje van Maurits Pauwels in de Benelux Calypso's. Ja, ja. Allee, als dat tenminste dat is. Poepoedoepoedipiepoedipiepoem. Piepiedipiedipiedipiedipiepoem. Ja, ik weet het al niet meer. Ze is wit en wild en...
0: Het is zeer dichte familie van elkaar.
1: Nog is vol. En dus nu, ik heb al gezien wat je nu aan de hebt. Het is een Franse chansonnier die we gaan beluisteren.
0: Ja, Requiem pour un twister.

0: Requiem pour un twister. Requiem pour un twister.
1: Maar ik hoorde toch niet
0: Ik kan dat wel laten zien, de host van die plaat, waar dat vandaan komt.
1: Ah, oké, ik ben terug mee. Dus dat is omdat dat een tennis. Ah ja, heel dat verhaal had eigenlijk niks met Gainsbourg te maken.
0: Niet.
1: Tof.
0: Ik heb wel wat tennintjes van Gainsbourg, jij ook zeker?
1: Ik denk dat niet eigenlijk.
0: Ja, ik heb dat ooit gekocht in zijn platenwinkel in Antwerpen. Dat was grappig. Dat was zo'n beetje het begin van de teleurgang van de platenverkoper.
1: Okay.
0: Met dat internet en zo. Die kostte dan zo een bepaald bedrag de ene dag. En een week later kostte die ineens dubbel zoveel.
1: Ik weet ook welke winkel dat je dan wel zult bedoelen.
0: Voilà. Requiem pour un twister. En dat gaan we linken aan niet. Dat gaan we weer al niet. We gaan weer al bal spelen. Hè. Eigenlijk
1: okay.
0: Die Wilmot ook helemaal niet laten horen. Ik had het hier wel klaarstaan, een African dance tussen een haakje twist, dat is een twist, van een zekere Abderrahman El Kamissi. Daar hebben we wel al een aantal keer gespeeld op de radio, dat is een tenningje op het Radio Martico label. En dat slagen we dan over, die twist. We gaan naar iets meer uptempo, plezante.
1: Ja.
0: Faten, Oriental. Uit Music from the Soundtrack Respectable Families by Abderrahman El Kamissi.

0: Fatem.
1: Cha-cha-cha.
0: Oriental. Abderrahman El Khamisi was dat.
1: Knap.
0: Ja, is goed.
1: Ik ga, als het mag, eerder inpikken of aansluiten op het Requiem.
0: Requiem?
1: Van de Pour un Twist, hè. Dat is nu niet zo lang geleden.
0: Niet Pour un Con, maar just, ja, ja.
1: Dat is ook iets van Serge Gainsbourg, zeker.
0: Hij hield van Requiem.
1: JMS6. JMS6.
0: Requiem.
1: Het heeft toch iets met dood te maken, hè, Requiem?
0: Ik denk dat, ja. Dodemiet of zo.
1: Het volgende heeft ook wel iets met de dood te maken. Nogal een grafische tekst. Prachtige tekst, vind ik. Ik denk dat het misschien wel dood door eigen hand zou kunnen betreffen. Als ik de tekst goed begrijp. We hebben het over de fantastische groep Stress Angel.
0: Ah, dat ken ik van t-shirts en zo.
1: Ja, van in het kralenspel misschien ook wel.
0: Van de, ah ja, de muziek, ja.
1: Ja, dat is mijn muziek ook.
0: Ja, ja.
1: Debuutplaat. Album. Ja, ik zal mij al verbeteren. Het is op Schietijzer dat we gaan luisteren. Getiteld Bursting Church. Uit 2021. Mm-hmm. En we luisteren naar een nummer. Final Doom.

0: de Marre.
1: Final Doom van Stress Angel. En het volgende. Ja, dat vind ik dus echt heel goed, die stress. Ja, dat krijg ik dus niet genoeg, hè. Ik krijg niet genoeg van. Ik raak bijna alleen nog maar naar Stress Angel. En Stress Angel. Maar ik heb ook nog een film gezien onlangs. Ik kijk ook al wel eens naar een film. En dat was een heel toffe musical. De muziek van ELO, onder andere. De Electric Light Orchestra. Een film getiteld Xanadu. Ooit gezien?
0: Ik zit misschien door elkaar mee iets anders aan het halen. Denk het niet.
1: Het is met veel rolschaatsen en zo.
0: Nee, niet gezien.
1: Een kunstenaar. Het gaat over een kunstenaar, is wel straf eigenlijk. Dat zegt al veel over hoe dat de tijden veranderd zijn. Die zijn job is om platenhozen in het groot na te schilderen op pancartes. Om dan in de... om promo mee te maken. Dat is echt een kunstenaar eigenlijk die alleen daarmee bezig is.
0: En over wie gaat het dan?
1: Gewoon een persoon in de film.
0: Ah, oké. Okay. Niemand van... ik dacht...
1: geen bestaan.
0: Niemand van ILO ofzo.
1: Nee. Dus dat is een musical. Dat begint met een heel aanstekelijk nummer. En ik heb dat nu bij als een soort... een antithese of zoiets. Een tegenhanger van The Final Doom van Stress Angel. Mm-hmm. Iets heel levensbevestigend.
0: Ja.
1: Geen zelfdoding, maar een viering van het leven.
0: Okay.
1: ILO met I'm Alive.

0: Ja, hier zijn we weer.
1: I'm alive. Op de achtergrond horen we The Fall.
2: Hmm?
1: Dat is een nummer van Electric Light Orchestra.
2: Ah. Ja, The Fall is ook een groep, hè? Daar meen ik even.
1: Ja, dat was ook een beetje de kwinkslag. The Fall is toch een groep die vaak aan bod is gekomen in het kraalspellen.
2: Ja.
1: Het was dus een fragment uit de soundtrack van de musical Xanadu. Een film waar ik zeer van genoten heb. Dat begon dan met dat liedje I'm Alive. En ik dacht, het begint hier al goed. Ik hoor dat wel heel graag, die een ELO. Voilà, bij deze. I'm Alive.
2: We gaan wat verder met Van den Hak op den Tak. Antitheses.
1: Klopt dat wel eigenlijk, dat woord? Ik heb dat maar gewoon even in de lucht gegooid.
2: Juxtaposities dan? Hè?
1: Juxta. Nee, ik bedoel in mijn geval. Hè.
2: Ja. Wat gaan we spelen? Wel, ik maak een link naar de tenintje terug.
1: Ja, dat moet toch kunnen?
2: Ik heb nog een tenintje. We gaan nog een tenintje spelen. Ik heb er al twee gespeeld. Serge Gainsbourg en Abderrahman El Khamisi. Wel, we gaan nog een tenintje spelen. En deze keer is dat er een stukje dan toch, hè, van Agathocles.
1: Mm.
2: Of zoals John Peel misschien zou zeggen, Agathocles.
1: Zou je dat zo zeggen?
2: Ja, ik heb een cd van
1: dat hem dat zegt of wat?
2: Ja, en maar, allee, dat is ook al even geleden dat ik die net opgezet. Maar dat klinkt heel sappig, vind ik, uit die zijn mond.
1: Dat zal wel.
2: Bij de Peel Sessions, hè, van Agathocles.
1: Agathocles.
2: Wat gaan we horen? Een fragmentje uit een van de honderden releases, zeker van Agathocles. Een split met King Terror. En we luisteren naar Blue Jokes. Blauwe grappen. Waar zou dat over gaan? Ik heb van de morgen een tekst al gelezen, maar... Ah ja, ik was het al vergeten, maar ja, het is natuurlijk... Weet jij een idee? Kun je raden? Blue Jokes, waar had dat over gaan?
1: Blauwe kaas misschien?
2: Nee. Walking in my city's streets. Cops looking me suspicious.
1: The boys in blue.
2: Yes. On écoute Agathocles.
1: Agathocles. Agathocles.
2: Agathocles.
1: Agathocles. Who could ask for anything more?

0: jokes, maar dan jij dat les. Op de achtergrond, nieuws of on. Nog een tinnitje, Jeroen.
1: Ja, en, Helco.
0: Het zijn geen blue jokes.
1: Oké.
0: Okay. Het zijn blue notes.
1: Ah.
0: Maar het is geen blue note record.
1: Nee.
0: Het is meer een label met rood en wit in de hoes.
1: Ja,
0: ik denk dat bloed. Ik denk dat bloed is.
1: Bloed.
0: Denk het, hè.
1: Goed. En wat zijn dus die blue notes dan?
0: Ja, die gaan we horen, hè. Dat is een leuke. Ja. Blood records. Het is rood van bloed.
1: Rood van schaamte en wit van schrik, zeker.
0: Sky Cutter.
1: Ah, die Males.
0: Jaren 90. Een beetje drum and bass, jungles.
1: Dat treft.
0: 1996, 1997.
1: Dat treft.
0: Een beetje. Wanneer we jiven, skanken.
1: Skanken vooral.
0: Voilà.
1: Skankissimo.

Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij Radio Centraal en dit is Radio Rauw met Nanne van den Branden. Live vanuit de Ernst van Dijkkaai. En ik kom hier direct naar u met het eerste nummer. Wat mij laat denken over het laatste weekend waar ik was. Dit is Me and Your Mama van Childish Gambino. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, dat was Childish Gambino met Me and Your Mama. Beste luisteraars, het volgende nummer ik klaar heb staan voor jullie is eentje van Jeff Buckley, de invloedrijke Amerikaanse singer, songwriter en gitarist, bekend om zijn adembenemende 4-octaven omvattende stem en zijn tijdloze debuutalbum Grace. Die ook veel te jong gestorven is. En het nummer dat ik klaar heb staan is Lover, You Should Have Come Over van Jeff Buckley. Geniet ervan.

Dat was Jeff Buckley, veel te vroeg van ons weggegaan. Wat een talent en wat een verlies van talent. Ik vind het altijd heel spijtig wanneer potentieel kapot gaat eigenlijk. Het volgende nummer ik klaar heb staan... Oh ja, we zijn echt in die sad, gloomy vibe, mensen. Het volgende nummer ik klaar heb staan... fans van de hitshow, de Sopranos... zul je het nummer waarschijnlijk ook kennen? Welk nummer afspeelt wanneer Tony Soprano, het hoofdpersonage... Dus de Sopranos dat volgt, voor mensen die het niet weten, volgt een man genaamd Tony Soprano en hij is een skipper. Dus ook een ondersbaas van een maffiafamilie in New Jersey in de jaren 2000. Natuurlijk is ook een maffiabaas, heeft die Gumas. En dat zijn minaressen. En een van zijn minaressen is een Oost-Europese dame. En doorheen de show hebben die zo een aan-uit-relatie. Op dat moment is het gedaan. Stopt de relatie. En een van zijn businesspartners, ik geloof dat hij een advocaat is, denk ik, die start een relatie met haar. En hij ontdekt dat dan. Eerst vertelt die advocaat van, ah ja, ik heb een relatie met haar, met Elina, geloof ik de naam is. En eerst doet Tony hem niet kwetst, hè, want hij is de grote man, dat is maar een goma, hij heeft zijn vrouw en dat. Maar telkens aan het rijden, op straat en op de radio, speelt het nummer Ooh Girl van de Chi Lights. En hij beslist eigenlijk om dan terug te draaien naar die advocaat. Om die dan ook voor haar, omdat hij eigenlijk in haar huis leeft, van Tony's minnares, aan het verblijven is om hem daar dan eigenlijk aan te vallen of in elkaar te slagen. Dat is een hele psychologie achter een beetje. Heel dat obsessief en heel dat de objectivisering van vrouwen ook verder. Maar ik vind het zelf wel... het is een beetje een vreemde scène. Het is een beetje bijna komisch. Want hij geeft eigenlijk duidelijk niet om haar, maar wel over zijn status als alfaman of als man. Ik vind het nummer gewoon bangelijk, dus ik dacht van, breng het gewoon nog een keertje. Het is O Girl van de Shy Lights.

Ja, beste luisteraars, dat waren de Tony Soprano Blues. Met het nummer Oh Girl van de Shy Lights. Het volgende nummer ik klaar heb staan. We gaan gewoon van het ene melancholische nummer naar het andere. Het volgende nummer ik klaar heb staan is Need To van Pinegrove. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, dat was Pine Grove en het nummer was Need To. Voor wie er nu nog maar net is toegekomen, je luistert naar Radio Rauw, live vanuit de Ernest van Dijk, ja, hier op Raad Centraal. Stilletjes aan, is augustus ten einde ontkomen. En het is terug, het weer is terug aan het verergeren en de zon schijnt minder. En ik heb ooit gelezen dat Belgen gevoeliger zijn, want ik ben ook een Belg, dat wij gevoeliger zijn om aan depressie of aan melancholisch gevoel wegens het tekortkomen aan de zon. En ook gewoon dat ons werk en levensbalans in elkaar zit, daar zijn we niet al te goed in. En bij deze, ik heb nu heel gloomy muziek bij, misschien wat droevigere muziek, maar mocht je toch wel gevoel hebben van een blijvende gevoel van droefte of melancholie of apathie of praat dan met je naaste. Probeer echt contact te zoeken met de mensen rondom u. Dat moeten niet per se familieleden zijn, dat kunnen vrienden zijn collega's. Maar praat met mensen, dat is ook altijd er zijn ook verschillende gratis praatlijnen van de overheid. Dus als je daar last van begint te krijgen, zeker contacteren. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een nummer van Colter Wall. Colter Wall is een singer-songwriter, een country singer-songwriter, maar het is niet zo mullet, trailer park country. Het is eerder zo, het is super cool. Dus Colter Wall is eigenlijk ten eerste een boer, een rancher in Amerika, dus die leeft echt wel waar hij over zingt. En die heeft gewoon een studio op zijn boerderij staan. Veel van zijn geld gaat naar het goede doel en zo, die wil totaal niet bekend zijn. En die is alleen maar beschikbaar van specifieke tijden, want anders is hij gewoon niet bezig met zijn koeien. Als rancher. En het nummer dat ik klaar heb staan is wel een kindernummer van hem, en dat is Cowpoke. Waar hij ook als zelf al instrument speelt, gitaar en de mondharmonica. En ik vind dat wel passend vandaag. Dus ik voel me wel een beetje een cowboy. Dit is Cowpoke van Colter Wall.

Dat was Cowpoke van Colter Wall. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is zo in hetzelfde genre. Het nummer van Kris Kristofferson. Wat een naam. De ouders hebben zich heel creatief gevoeld. Maar het nummer is Sunday Morning Coming Down. En veel luisteraars dat we al zullen kennen. Maar voor degenen die het niet kennen. Jullie zullen dat vooral kennen, of de mensen die het kennen, kennen het vooral van Johnny Cash nummer. Maar Johnny Cash, dat is eigenlijk een cover dat hij speelt, eigenlijk van Kris Kristofferson. En hij was eigenlijk een lounge-zanger. Saloon-lounge-zanger. En dat is een nummer over, ja... Ik kan het nummer ook voor zijn eigen laten spreken, want ik kan het uitleggen, maar dat pakt zo wat de magie weg. Dus voor degenen die het nog niet gehoord hebben, dit is Sunday Morning Coming Down.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Sunday Morning Coming Down. Ja, Sunday Morning Coming Down. Een nummer over, ja, in Amerika, in België, nu niet, maar in Amerika zijn de cafés meestal op zondagmiddag gesloten. En dat gaat over, vanzelfsprekend is wat kunnen worden. U miserabel voelen, uw gevoelens weg willen gaan drinken en beseffen dat de cafés nog open zijn. En nog niet open zijn, dus je gaat wandelt gewoon rond in de stad. Of waar ook de bars zijn. Het volgende nummer dat ik klaar heb, we gaan een beetje... Nee, eerst wil ik het ook nog over iets hebben, voordat we verder gaan. Ik wil het ook graag hebben over... ik weet niet of jullie... Ik weet niet of er over gesproken wordt in... wacht even, ik zie dat mijn balans een beetje af is. Ja, nu zijn we beter. Ik weet niet of er over gesproken wordt in het Belgisch nieuws, of het Vlaams nieuws. Maar zoals we allemaal weten, is Amerika nog altijd in oorlog met Iran. De peace talks van Tiger Tio hebben echt wel... Het is echt wel goed bezig. We zijn goed bezig, hè, jongens. En de Strait of Hormuz is al gesloten. Dat is ook waarom alles duur wordt. En de bosbranden die bezig zijn. Alles is duur. Alles is in de zak aan het gaan. Om het gewoon zo te zeggen. Excuse my French, maar echt alles is aan de kloter aan het gaan. Ik weet niet of jullie er veel mee doen. Ik ben opgegroeid in een vrij militaire familie. Mijn vader was een militair en zo. Het leger kwam er wel veel in sprake, dus ik volg dat wel een beetje. Het is niet helemaal voor het Amerikaanse legermachine ben, maar natuurlijk, het zijn nog altijd de mensen die dat bemannen. Toch niet zeker niet bovenop, maar onderaan, de mensen die sterven, dat zijn proletariaten. Hè? Dat zijn proletariërs, dat zijn gewoon mensen zoals ik en jij, die gewoon in de VS bikkelharde samenleving, dat die ook iets beters zoeken om iets te vinden. En er is een vliegdekschip, genaamd de USS Abraham Lincoln, die eigenlijk klaar stond, aan de Strait of Hormuz, om indien nodig, waarschijnlijk zijn dat wel aan het doen, maar officieel indien nodig, deep strikes in Iran te brengen. En via met de luchtmacht. En ik heb het niet over de piloot, want de piloot zijn ook vaak vaak wel deel van de kleinburgerij, want je kunt niet zomaar piloot worden in de VS. Je moet een universiteit of een college degree hebben, waarvoor ga ik al centen moeten hebben, maar ik heb het echt over de bemanning op dat schip. Dat zijn mariniers, hè, dus je hebt in het Amerikaans leger verschillende branches. Een van die branches is de luchtmacht, dan heb je de grondmacht, en dan heb je de matrozen, de zeemacht, en dan de mariniers. De mariniers komt ook tussen de zeemacht en de grondmacht van de zeemacht, om het zo kort uit te leggen. De bedoeling officieel vroeger in was nog van de tijd in Napoleon, met die houten schepen, met die kanonnen, dat ze eigenlijk vochten van dik tot dik. Dat was hun bedoeling. En ook bijvoorbeeld dat ze stranden en eilanden konden overnemen. Dus ook de macht vanuit een schip. En normaal gezien, het max wat zo'n schip elk roteert, want het ding is, je gaat op rotatie en je bent dan elk aan het zeilen op de zee. En je kunt niet elk continu van haven tot haven gaan. Je moet ook soms op je eigen relyen. En vaak als je gewoon niet op rotatie bent, dan stop je van haven tot haven. Maar vaak als je in de area of operations bent, dus waar je bezig bent, dan blijf je elk van de weg van de haven, omdat je dan elk een doelwit bent. En ik geloof dat het langste deployment van een schip was 2 maanden hiervoor. En 2 maanden is lang. Ik weet niet of een van jullie ooit op een schip heeft gewerkt, maar als je 5 weken op een schip zit, dan begint alles te fucking... Dat stinkt alles. Alles ruikt. Er is zo'n mengelmoes van benzine en PO. En het water is vuil, hè, want het ding is, je drinkt elk flesjes water tot dat opgeraakt. Want het is ook niet aangeraden om het water van een schip te drinken. Maar ja, dan raakt dat op en moet je daarvan drinken. Dat wordt continu gefilterd. Toiletwater en zo wordt continu gefilterd, dat wordt bruin. Dan is dat zo vaak gefilterd wordt en die filter werkt niet altijd. En die pijpleidingen zijn out of use. Abraham Lincoln is ook een schip van de jaren 50, geloof ik. Dus wat gebeurt er? Dus het eten begint op te geraken daar. En die mannen van de USS Abraham Lincoln zijn al 260 dagen op zee, zonder port call. Dat wil zeggen 260 dagen, bijna een jaar gewoon op zee. Geen extra nieuwe voeding, geen nieuwe water. Het is gewoon, en nog iets heel tof als je lang op een schip zit, is om met die waterleiding zoveel druk pakt, want je bent met zoveel man op zo'n schip, want dat is een groot schip, totdat je er lang op zit. Vaak komt het toilet terug naar boven en zo, dus het loopt er vaak vol rol, vol met alles wat er in het toilet werd gedaan. wordt gedaan. Dus die mannen zien daar af en die wonen naar huis. Moeten die er zijn? Nee, helemaal niet. En is hij heel grappig en toont aan hoe slecht het beleid is van Hexit. 100%. Maar ik zit wel met die jonge matrozen die daar zitten. De jonge mariniers daar. Die eigenlijk gewoon... Nee, die niet beter weten. Die gewoon geen andere keuze... Nee, die wel een andere keuze hadden, maar toch gebrainwashed zijn geweest. Of toch, ja, besloten hebben om het te gaan doen. En nu daarvan afzien. Nee. Dus, maar ja, we gaan nu het volgende nummer. Dit is mijn kleine rant. En ook gewoon even een switch van vibe, want het begon wat te droevig te worden. Dus ik heb wat andere nummertjes klaarstaan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een van mijn, ook een heel van mijn favorietjes. Dat is Respiration van Black Star & Common. Dus Black Star is eigenlijk een hip-hop duo bestaande uit Talib Kweli en... Madstar. En ik vind dat supergoeie combinatie. Dus dat ging ervan.
1: We did two whole cars. It was me, Dez, and me, three, right? And on the first car, in small letters, it said, all you see is, and then, you know, big, you know, black silver letters, it said, crime in the city, right? It just took up the whole car. Yeah, it was a whole car and shit, then it was a, you know.
2: Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela.
3: The new moon rode high in the crown of the metropolis, shining like who on top of this? People

Ja. Dat was Black Star. En Common van Respiration. Man, mijn excuses. Het duo van Black Star bestaat niet uit Mad Star, bestaat uit Mos Def en Talib Kweli. Dat is echt de grote schande, heresie dat ik hier spreek, dat ik die fout heb gemaakt als hip-hop fan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Pelota van Krankbin. De psychedelic rock jazz fusion groep uit Dallas, net Houston, Texas. En ja, ik heb die al een paar keer gespeeld, dus echt wel de moeite waard. Geniet ervan.

Ja, dat was Crankbin. En om het zo in het Thaise thema te houden, heb ik nog een nummer klaar van een Thaise psychedelic rockbandje genaamd The Patch Fin Tong Band. En het is zo lamplern. Geniet ervan.

Dat was Solum Plurn. Ik denk niet dat ik het juist uitspreek. Maar dat is, want ik spreek geen Thais. Wel Vietnamees natuurlijk, maar geen Thais. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan, wil ik het er wel snel doorgaan. Want het is bijna, onze tijd is er bijna, samen is er bijna op. Is Like a Tattoo van Sade. Een heel bekend nummer, ik weet het, maar Sade is toch wel een enorm, enorm, enorm invloedrijke zangeres geweest. En ja, echt gewoon een force of nature. Allee, als je naar die haar nummers luistert, dat is echt, ja, dat valt mogelijk te beschrijven. Maar ja, hier is die dan.

Ja, beste luisteraars, ik ga ineens aan het volgende nummer springen, want dit gaat het laatste nummer worden van mijn tijd er bijna op. Het volgende nummer klaar opstaan, Lavender Butts van MF Doom. Geniet ervan. Oh, there we go.

0: Ja, beste luisteraars, onze tijd zit er weer op voor deze week. Maar maak je geen zorgen, volgende week ben ik gewoon terug met een spreker, met een gastspreker. Een beetje een mysterie om naar uit te kijken voor volgende keer. Misschien sowieso als hij u interesseert, als dit programma u interesseert, zeker een keer inchecken de volgende week op van 12 tot 1 Radio Rauwkost. Maar onze tijd, zoals ik al zei, onze tijd zit erop. Ik ben eigenlijk ietsje te vroeg gestopt. Het is nu tijd voor het kraalspel. Die gaan jullie vergezellen nu voor de komende 3 uur, geloof ik. Maar ik vergeet altijd dat het 2 of 3 uur is. Maar ik geef het over aan jullie, mannen.
1: Het is 2 uur dat het programma duurt. En we gaan van start met de jingle.
2: Radio Centraal, 106.7, megahertz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
3: Woensdag 19 augustus.
2: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
3: Je bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
2: Live.
3: 41 jaar. De gebraden zwaan zingt.
2: Live.
3: 21 jaar. De capkamer.
2: En voorafgegaan. Geïnterveneerd. Ondersteund door 36 jaar voorspel.
3: Tussen 17 en 18 uur.
2: Woensdag 19 augustus.
3: 24 uur doorlopend live vanaf 8 uur 's ochtends.

36 jaar voorspel en ook 36 jaar het kraanspel. Vandaag is dat 18 augustus op Radio Centraal 106.7 FM zonder Jeroen. Wie is er wel bij met zijn muziek? Dat is Björn Eriksson. Die heeft weer al een nieuwe plaat gemaakt. Die verschijnt 1 september. Dat is binnen een paar weken of zoiets. Ik heb ze nu bij op vinyl. Op het eigen Dim Dim Records uitgebracht. Ja, dus is nog uit te brengen eigenlijk, 2026. Op de achtergrond door de opening van het album, een titel die ook 2 zetten bevat, Fizz Dip, ook 2 P's, ik weet niet wat dat wil zeggen, Fizz Dip, maar ik weet ook niet wat Blitz Sega wil zeggen, 2 zetten. Doe me denken aan ZZ Top. Wordt vandaag niet gedraaid in het kraanspel, denk ik. Wel dus die nieuwe plaat van Blitz Sega. De intro, genaamd Fizz Dip, horen we reeds op de achtergrond. En die gaat over, denk ik, in het nummer Puzzola. Ook 2 zetten. Blitz Sega.

Blitzega met Puzzola uit het nieuwe album getiteld Fizz Dip. Nog Belgische muziek waarin elektronica gecombineerd werd met gitaar en ook wel stem. Ik heb het over de Neon Judgment. We spelen nog eens een fragmentje uit een oude plaat, de 15e in mijn eigen collectie Tweede Telling. 40 jaar oud, denk ik. 40 jaar geleden opgenomen. The Mafu Cage van The Neon Judgment. Daaruit The Man.

The Man uit Mafu Cage van The Neon Judgment. 40 jaar The Mafu Cage, 36 jaar het kraanspel en nog een fragmentje uit de plaat die nog niet is in principe, maar fysiek toch al wel. Is alleen nog niet uitgegeven. We hoorden dus daarnet Fizzdip en Puzzola uit Fizzdip van Blitzega. En nu gaan we verder met Moana Pozzi, Blitzega.

Moana Pozzi. Dat is een persoon, in dit geval was dat ook een nummer. Deels omdat er twee zetten in de titel zitten dan. Van de twee zettige groep, of het twee zettige project Blitzega, a.k.a. Björn Eriksson. Moana Pozzi zelf was een actrice, politica, die ook platen heeft gemaakt in samenwerking met Jay Horus. Ik doe nu een maxi van bij, die is uitgegeven op Mondo Groove. Een 20 à 30-tal jaren na de originele opnames. Vier nummers. Vandaag gaat de keuze naar de track Bonita, Moana Pozzi.

Pozzi terug in Blitzega met mozzarella. Een kaassoort, dacht ik. Maar het klinkt ook wel een beetje als een kwelgeest. Als ik een aantal elementen in de muziek hier hoor. Een van die elementen is ja, die dalende noten van die... En dan denk je natuurlijk aan het volgende. Ik zet het al op. Het begint met een beetje regen. Dat zijn zo van die noten. Ja, in de eerste plek doe ik mij altijd denken aan Black Sabbath. Of aan de covers en de samples die ermee gepaard kunnen gaan. In dit geval is het de openingstrack van het album. Oh, ik pak het er even bij. Het is The Iceberg, maar heeft ook nog een ondertitel. The Iceberg, Freedom of Speech. Just watch what you say. En die plaat wordt geopend. Voilà. Van Yellow Biafra zelf aan het woord.

Blitzega met jacuzzi, een soort van cup waar Ice-T vermoedelijk al ooit zal ingezeten hebben. En misschien heeft hij ook al wel ooit eens een sensuele massage gehad. Maar wat hij die zal gekregen hebben van Sarah Dale, dat betwijfel ik. We luisteren naar Sarah Dale's Sensual Massage, part 1. Uit Sarah Dale's Sensual Massage van de Britten genaamd Coil.

Sarah Dale's Sensual Massage Part 1, Coil. In de tijd van deze opnames bestaande uit John Balance, Peter Christofferson en Danny Hyde. Blijven in Engeland met een groep die ook wel mooie gitaren liet horen bij wijlen. Eerder een popband, denk ik. We luisteren naar The Shaman met Possible Worlds. Possible worlds, like you just impossible.

Possible Worlds van The Shaman. Wat betekent dat eigenlijk, de groepsnaam The Shaman? Ik weet het niet. Ik heb het ook niet opgezocht. Ik dacht altijd dat dat misschien... alhoewel, ja. Diegene die iets met schaamte te maken hebben. Dan daarna dacht ik, ja, misschien het meervoud van shaman. Maar misschien moet ik het gewoon eens een keer opzoeken. Maar ja, waar zou ik dat dan doen? Dat weet ik dus niet. Ervan uitgaande dat het het meervoud is van shaman, dat zou wel niet kloppen, dacht ik dan nu te linken aan iets dat eigenlijk helemaal niet shamanistisch is, maar wel muziek betreft, die gemaakt is voor een bepaald ritueel of een bepaalde handeling. Een handeling die misschien in tegenstelling staat tot het woord zelf. Maar de muziek is ook niet echt geschikt, volgens mij dan, voor... En waar heb ik het nu eigenlijk over? Over meditatie. Master Wilburn Burkett's Music of the Godhead for Supernatural Meditation. Dus het is ook geen gewone meditatie. Het is bovennatuurlijke meditatie. Een plaat van de jaren stilletjes, 1975. Het zijn 8 nummers. En er staat hier iets mijn meditatieve toestand in de war te brengen. Het is een kat. En dat gaat zo over het weer met hun poot. Verwarrend, ik ga dat element straks ergens anders zetten. Want het luidt me waanzinnig af. En het is zoiets uit een winkel. Ja. Oei. Verder dus. Master Wilburn Burkett. 8 nummers. Music of the Godhead. We gaan Godhead spelen. Dus je moet die plaat... het is nu geen plaat. Het is dan de radio. Even. Dat duurt dan ook niet zo lang. Zo luid zetten als je kunt voor je eigen comfort nog mogelijk is. En dan moet je eens een keer lezen wat er op de hoogte staat. Ik zal dat voor u of jullie doen. Godhead, Meditative Team. Ik kan het eerst lezen, het duurt niet lang. En dan zet ik de plaat op. Hear the cosmic announcement of creation. Feel the call to become part of the whole. And witness the infinite rise of the Godhead.

Godhead van Master. Is dat William? Wilburn Burkett. Muziek om boven natuurlijk weer te mediteren. Met luide muziek. Hè. Die plaat moet luid zitten. Dat goed veel impact heeft. Dat soort praktijken zullen de mensen van Psychic TV misschien ook nog wel van kunnen geweest zijn. Ik heb er hele mooie muziek van bij. Themes 2, Part 2. Dat is uit een cd-box van 6 cd's. Allemaal themes. Gebruikt geweest voor films of performances. Deze hier, daar zie ik niet direct in Themes 2, de dubbele cd. We hebben ook A Prayer voor Derek Jarman, de regisseur. En als ik me niet vergis, heeft in deze plaat weinig te zien. Dit zijn opnames, ja, die muziek, die doen nogthans vaak aan elkaar denken. Vaak komen we dezelfde samples en zo tegen. Over de verschillende cd's van Psychic TV in die box. Dit is een optreden, als ik me niet vergis, in de building site in 1984. Gewoon eens luisteren, hè. Heel prachtig gitaarwerk ook. Themes 2. Part 2. Psychic TV. In 1984.

Teams 2, part 2 van de accident, part 3. Een soort van lagloop die op de andere Teams-CD's ook al eens voorkomt. Psychic TV. Mensen die thuis al eens graag de tv opzetten, vroeger. En dan kijken naar de sneeuw. De sneeuw op tv. Wat is dat? Elektrische sneeuw. Geen echte sneeuw. Ik weet niet wat dat de dag van vandaag nog veel voorkomt. Sneeuw op tv. Als ik de laatste jaren het woord sneeuw als metafoor hoorde, was dat vooral gezegd door mensen die spraken over zwarte sneeuw. Ik heb veel zwarte sneeuw gezien. Met de crisis en zo. Psychic TV. In dit geval John Gosling, Genesis P. Orridge en Alex Ferguson. Produced by Genesis P. Orridge. Uit Engeland. Zoals ook het volgende uit Engeland is, of dus het betreft een Engelsman. Die de tv gebruikte op een andere manier. Hij maakte er muziek voor. Muziek die gewoon gemaakt werd door hemzelf en die dan naar believen in tv-programma's of bepaalde tv-programma's met al dan niet bepaalde thema's kon gebruikt worden. Ik heb het hier meer bepaald over de plaat Nature Watch op het library label Brutal Music. En die is van de hand van drummer, synthesizer, man Brian Bennett. We gaan een fragmentje luisteren uit Nature Watch Sustained Electro Atmospherics. Een fragment getiteld The Swan 2. En dat is gelijk The Swan 1, maar dan met een insistent hard pulse. Dat zijn dan twee slagen. In de vorige nummers die we hoorden van Master Wilman Burkett en Psychic TV was het zo één slag, af en toe is twee. Maar nu zijn er twee en die zou een underlying feeling of danger creëren. Het zou kunnen, ja, als je de twee tracks vergelijkt, de Swan 1 en de Swan 2, dat er wel een verschil is in gevaar. Maar mij klinkt het toch allemaal eerder geruststellend. We gaan eens luisteren. Uit Nature Watch van Brian Bennett, The Swan Part 2.

wel, ja. Kan misschien toch wel iets gebeuren in de natuur. Een van de luipaard dat erop afkomt. Dan weet ik wel niet of al luipaarden en zwanen ooit in mekaars buurt zijn geweest. Maar je weet maar nooit. Hoe een koe een hazen vangt, is een volkswijsheid mij ooit medegedeeld toen ik nog vrij was. Vrij als een vogel, een zwaan. Vrij in het open,

The Swan, part 2, Brian Bennett. Hier elektronische, atmosferische muziek voorbij de natuur. De zwaan, eventueel. Die man speelde ook drums, bijvoorbeeld bij de Britse gitaargroep The Shadows. Waar hij ook wel... hij doet hier geen synthesizers. Dat is gedaan door een Dave Lawson. Misschien doet hem dan wel niet veel in het volgende nummer. Maar dat is niet erg. Het is een mooi liedje. Filmmuziek. Team from the Deer Hunter. Cavatina. Door The Shadows. Een lyrische track.

Team from The Deer Hunter, Cavatina, uit String of Hits van The Shadows uit 1979. 10 jaar later nu met een ander soort popmuziek, gezongen popmuziek uit Australië, gemaakt door The Triffids, een fragmentje uit hun laatste studioalbum, denk ik. The Black Swan. Ah, voilà, weer een zwaan. En trouwens, Brian Bennett heeft wel gedrumd in de nummer van The Shadows, maar heel sumier. De twee opeenvolgende aanslagen op de basdrum. Met veel goede wil. Dus ook de evocatie van de hartslag. Maar dat zoek ik hier. Dat is hier, hoe wordt dat gezegd? Misschien wat bij de haren getrokken. Maar ja, dat gebeurt, hè. Aan de haren getrokken worden. We luisteren naar The Triffids. Een liedje. Ja, het is een beetje een nostalgisch moment in het programma. Jeroen is er niet bij, moet kunnen. Gezongen door. Niet door de zanger. Songwriter van de Triffids, maar door een vrouw in de groep. Een van de weinige vrouwen stemmen in popmuziek die ik graag hoor, waarschijnlijk. Die heet Jill. Vocals en keyboards. Dan had ik niet al de rest van de groep niet beginnen benoemen qua naam. We gaan gewoon eens luisteren naar dat liedje. Uit 1989. Goodbye, little boy.

Jill Bird is de volledige naam van de zangeres, keyboardspeelster van de Triffids. Interessante gitaar heeft ook op het einde van het nummer. Maar daar ga ik nu niet over uitweiden. We gaan nog een beetje muziek spelen. Of afdraaien van vinyl. Engelse muziek uit de jaren 80. Met ook wel vrouwenstemmen die ik graag hoor. Alhoewel ik gerust kan twijfelen of dat nu wel echte stemmen zijn. Want het gaat over Art of Noise. En dat is een groep die wel veel sampelde. Maar ja, het kunnen natuurlijk ook gesampelde echte stemmen zijn. Ze hebben in ieder geval een zeer mooie impact op mij persoonlijk. Een beetje een hit. Het is wel een lange hit. Moments in Love.

Moments in Love van Art of Noise. Mooi lied. 10 minuten en 17 seconden of zoiets. Eat. Ruimt op lied. Er zit een mooie akkoordenprogressie in gespeeld door samples, hè, maar die dan de ene keer mij doen denken aan een marimba, dan weer aan een vibrafoon. Of nog andere zaken. En ik deed me denken aan een progressie in een hip-hop track. Een kralenspel klassiek. The Days of Old van Paris. Uit het album Sleeping with the Enemy. En we gaan dat nu nog eens een keer spelen. Een van de eerste aanwezigheden van DJ Shadow op een opgenomen album. Welke tijd spreken we dan? 1992. Ik heb hier een heruitgave bij, een remaster. Die klinkt iets potiger, denk ik, dan de originele cd die ik ook wel heb, maar nog niet vergeleken heb met de remaster. We luisteren naar The Days of Old. Het is een beetje een kralenspel, muziekprogramma vandaag, waar wel ruimte wordt gemaakt voor nostalgie. En The Days of Old, een nummer met voor mij een nostalgische betekenis, dat handelt eigenlijk ook wel een beetje over nostalgie. Paris.

It ain't the same as the days of old. Is nostalgisch Paris. In 1992 was hem nostalgisch. Misschien nu nog altijd. DJ Shadow samples. Ondertussen is dat gemakkelijk om op te zoeken wie dat er gesampled werd. Ik heb dat nog eens een keer gedaan. George Bush. Een van de George Bushen horen we wel aan het woord even. En de hoofdsample is eigenlijk eentje van The Blackbirds. Een liedje genaamd Mysterious Vibe uit de LP Action uit 1977. Die heb ik niet. Maar ik ga die eens een keer afdraaien. Maar afdraaien is dat dan niet echt. Dat draait niet echt rond. Of misschien draait dat wel rond van harde schijven. We gaan het afspelen van het munitiedepot. The Blackbirds met Mysterious Vibes. Er zitten mysterieuze klanken. Geproduced door de trompetist, jazz-trompetist ook wel, Donald Byrd. Oeh, dat is gewoon hetzelfde, of wat?

Mysterious Vibes van de Blackbirds uit Washington D.C. Dat kan ik wel nu wel eens een keer horen waar die sample vandaan kwam. Toch ook niet slecht. Ik neem de draad terug op bij Paris of bij San Francisco of jazz samples. We gaan nu luisteren naar... ik weet niet of het gesampled is, maar we gaan naar... gewoon de real thing luisteren, de originele opname van een jazzplaat. En die is niet uit San Francisco, maar die heet wel San Francisco Suite. Is opgenomen door New York, door de New Yorker Freddy Red, pianist. Met George Tucker op bas en Al Driers op drums. Het is, de plaat opent met een soort van ode, toongedicht, omschrijving aan en van de stad San Francisco. San Francisco Suite. En die bestaat uit View of the Golden Gate Bridge from Sausalito, Grand Street in Chinatown, Barbary Coast, Cousin Jimbo's between 3 and 7 a.m. En dan hebben we een nachtje doorgedaan. Dan is het tijd voor Dawn in the City. We gaan die allemaal naar elkaar luisteren. Die zitten in één nummer, opgenomen in 1957 voor Riverside. San Francisco Suite door Freddy Red Trio.

zo eindigen we de San Francisco Suite van Freddie Redd. Hier is het dan ja, zo'n beetje bijna leeg aan het worden op de straten. En dan daarna kan die terug vol zijn. Dit was het einde van het Kranenspel op Radio Centraal 106.7 FM. We gaan eruit met toevallig nog Freddie Redd. Ik dacht iets te spelen van het album When Farmer Met Grice, de trompetist en de alt-saxofonist, een zeer goede componist ook, Gigi Grice. En die plaat heeft twee kanten, allebei heel goed. De ene met Horace Silver op piano, de andere met Freddie Redd op piano. En wel, we gaan hem misschien ook wel een Kralenspel classic draaien. Zeer hitgevoelig nummer vind ik zelf. Blue Lights uit When Farmer Met Grice. Dat is ook midden jaren 50. Dat is 2 jaar eerder, dat is 1955. En dan om 3 uur is het wederom Kiss My Jazz. Tot volgende week. Dit is Radio Centraal.

0: Bij regen en zonder zonneschijn, een uur lang Kiss My Jazz Coast, Brazil. Antonio Carlos Jobim met eerste man zelf, Aguas de Marcho.
1: Epau, epedre.

De Hawk, Coleman Hawkins. Tijd voor een wat modernere Braziliaanse cover uit 2011 door Maria Rita, dochter van de legendarische maar veel te vroeg gestorven Alice Regina, met een minder bekend nummer van Jobim Pramatar, My Coração.

Een van de eerste jazzcats die covers van Antonio Carlos Jobim bracht, zei het wat plattekes en compleet met strijkers, wat in 62 blijkbaar in was gitarist Charlie Bird hier in Medita Ciao.

Nee, dan liever toen nog levend en wel Zoetsims op jaren. Met Victor Feldman op piano en Barney Kessel op gitaar erbij, live in 1981. De Girl from Ipanema.

En dan nog een keer de meester zelf. Jobim met de betreurde Alice Regina 1974. Brigas nunca mais. Kort, goed en goddelijk.

The Zingaro, ook wel Portraits in Black and White genoemd. In dit eigenste kleine landje deed Ronnie Verbist gelijkaardige dingen. En hij kon het, hier in 2007 met Jobim's Triste.

Een van de bekendste nummers van Jobim is waarschijnlijk Wave. Een van de minst bekende covers is waarschijnlijk deze duo-versie van Ron Carter en Guilherme Monteiro. Met de contrabas op het voorplan. Wave dus, in 2007.

voor nog een aparte Jobim cover moeten we in 1999 in Paramus, een dom slaapstadje in New Jersey, zijn. Maar ze hebben er wel een opnamestudio. Met de Dave Liebman Group en een minder bekende Jobim-parel Aula de Mathematica.

Yes, hier komt Cocoa Tea met Love Me. Hun is verbuur, zit er bijna op. Het is bijna 5:50. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Yes, een laatste nummerje niet bezig de buren. Let's Talk About Love van Pat Kelly. Heb ik nog persoonlijk ontmoet op Reggae Gale. Jaren geleden toen ik er met Calypso Gigolo's optrad. Een prachtige zanger. Maar helaas, niet lang daarna overleden. Rest in peace, Pat Kelly.

Radio Centraal 106.7 MHz stereo, centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Een streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur. Nieuws met biologische inslag.

Een studie van Fonte Rosin door het Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Verenigde Staten heeft een belangrijke verschuiving ontdekt in de immuunomgeving van de hippocampus, het deel van de hersenen dat een centrale rol speelt in het leren en het geheugen. De bevindingen suggereren dat dit immuunhermodelleren in de middelbare leeftijd begint en zou kunnen helpen verklaring of veroudering bijdraagt aan langstandhoudende hersenontsteking die vaak gezien wordt in neurodegeneratieve ziektes. Veroudering is de grootste risicofactor voor dementie, maar het inzicht hoe dit verband houdt met de leeftijd en dit de ziekte gaat stuwen, is nog altijd onvolledig, zegt Richard Hodes, directeur van het Nationaal Instituut voor Gezondheid, Nationaal Instituut over Veroudering. Nu, dus voorheen verborgen verschuiving in de microgliale cellen, nu ontdekt door vernieuwingen in technologie en denkpatronen, zou een belangrijke aanwijzing kunnen zijn om de puzzel te vervolledigen. Onderzoekers van de Universiteit van California, San Diego, de New York Genome Center en de University of California, Irvine, hebben geavanceerde enkele celmethodes gebruikt om postmortem hippocampusweefsel te bestuderen van 90 neurologisch gezonde volwassenen tussen de leeftijd van 20 en 95. De analyse ontdekte dat de microglia, dus de belangrijke immuuncellen van de hersenen, gradueel afnemen van ongeveer de leeftijd van 50 tot de leeftijd van 75. Op hetzelfde moment lijken ze vervangen te worden door cellen met sterkere ontstekingssignalen en andere trekjes vergelijkbaar met immuuncellen die hun oorsprong vinden in periferaal bloed. De ontdekking is dus het in vraag stellen van een langstandhoudende hypothese over microglia. Dat zijn immuuncellen die zich voor het eerst ontwikkelen gedurende de embryonale groei. En wetenschappers hebben over het algemeen geloofd dat deze dus in de hersenen aanwezig zouden blijven en continu zichzelf zouden vernieuwen in de loop van de levensduur van een persoon. Om het effect van veroudering op de menselijke hersenen in uitzonderlijk detail te gaan bestuderen, heeft het team standaard metingen van genactiviteit gaan combineren met nieuwere methodes die de driedimensionele structuur van het genoom en zijn chemische modificaties, het zogenaamde epigenoom, in kaart brengen. Genexpressie zegt wat een cel op het moment dat de studie wordt uitgevoerd aan het uitvoeren is. Maar epigenetische handtekeningen bewaren deze informatie waar een cel van afkomstig is, zegt Nathan Zemke, een van de auteurs van de studie, directeur van het enkelcelgenoom van het University Center San Diego Center for Epigenomics. Door het combineren van deze benaderingen heeft men een belangrijke verschuiving ontdekt in de identiteit en afstamming van immuuncellen in het verouderende menselijke hersenimmuunsysteem. Die dus nooit zouden ontdekt zijn met genexpressiegegevens alleen. De gecombineerde methodes hebben de onderzoekers toegelaten om veranderingen in de immuuncelidentiteit te gaan identificeren. Veranderingen in oorsprong, die dus verborgen zouden gebleven als men alleen de genactiviteit ging bestuderen. De studie ontdekte ook tekenen van met leeftijd verband houdende afname in cellen die helpen de bloed-hersenbarrière in stand te houden. De beschermende afleiding die controleert wat van het doel van de bloedstroom naar de hersenen kan passeren. Over vele types van hersencellen ziet men dat veroudering ook geassocieerd is met wijdverspreide en gecoördineerde veranderingen in de fysische organisatie van het genoom. De progressieve structurele verstoringen waren nauw in verband met verschuiving in genregulatie en celidentiteit.
Mogelijk ligt dit een fundamentele eigenschap van de veroudering in de menselijke hersenen bloot, zegt Bing Reng, een van de auteurs van de studie, directeur van het New York Genome Center, professor genetica en ontwikkeling van Columbia University. Toekomstig onderzoek zal onderzoeken waarom de residente microglia verloren gaan in de loop van de veroudering en of de nieuw geïdentificeerde immuuncellen transitie direct bijdraagt aan de ziekte van Alzheimer en andere neurologische condities geassocieerd met veroudering. Het verstaan van deze cellulaire transitie kan nieuwe mogelijkheden bieden om interventies te ontwikkelen die de hersenfunctie kunnen bewaren en kwetsbaarheid voor neurodegeneratieve ziektes kunnen verminderen, zegt Qianmin Xu, professor en directeur van het Centrum voor Neurale Circuit Mapping van Irvine, University Center Irvine, University of California Irvine, en een van de auteurs van de studie.

bloeiende planten in tuinen met bestuiving, landbouwgebieden en residentiële landschappen groeien vaak naast spontane begroeiing kruiden die gecontroleerd worden met herbicides. Honingbijen gaan regelmatig deze gebieden bezoeken wanneer ze nectar en pollen gaan verzamelen. Dat doet vragen rijzen over wat er gebeurt wanneer bijen worden blootgesteld aan die herbicides, die onkruiddodende stoffen gedurende hun dagelijkse zoektocht naar voedsel. Een studie van de Virginia Tech University ontdekte dat glyfosaat, een zeer wijd verspreid herbicide, dat reeds regelmatig in opspraak is gekomen omwille van zijn eigenschappen en waar vaak wetgeving op Europees gebied wordt uitgeschreven, maar die dan toch door lobby van allerlei industrie wordt tegengehouden. Dus dat glyfosaat, dat het kan interfereren met het voedselzoekgedrag van de bij en de lange termijn stabiliteit van bijenkolonies kan ondermijnen. Het onderzoek werd ondersteund door een gift van het Nationaal Instituut voor Voedsel en Landbouw en een studentenbeurs van de Universiteit van Entomologie. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in de Journal of Experimental Biology. Glyfosaat is het actieve ingrediënt in vele onkruiddoders. Wordt gebruikt in landbouw en landschapvormgeving. Betekent dat deze chemische stof een stof is die bijen frequent kunnen tegenkomen wanneer ze op zoek gaan naar voedsel. Nu, de glyfosaat gaat werken door het blokkeren van een enzym betrokken in de fotosynthese. Honingbijen hebben dat enzym niet, waardoor dat glyfosaat lang werd gedacht bijen niet te schaden. Onderzoekers waren geïnteresseerd in het impact van het glyfosaat, de meest wijdverspreid gebruikte pesticide in de wereld, op het gedrag en de hersenen van de honingbijen, belangrijke bestuivers die deze onkruidverdelger dus kunnen tegenkomen wanneer ze in het landschap op zoek gaan naar voedsel, zegt Couvillon. Couvillon, even zien. De studie werd geleid door deze professor Margaret Couvillon. De student was Laura McHenry van de College of Agriculture and Life Sciences Department of Entomology, Universiteit van Virginia Tech. Nu, die blootstelling aan glyfosaat is doorgaans niet fataal voor honingbijen. Ze hebben dus dat, zien we niet dat het doelwit is van dat glyfosaat. Maar de onderzoekers vermoeden dat het nog altijd minder voor de hand liggende problemen zou kunnen veroorzaken. Deze subletale effecten zouden dus vergeleken kunnen worden met dat bijvoorbeeld wanneer men gewoon ergens in een drogist een antihistamine gaat halen voor allergie tegen te gaan. Maar dat allergieproduct dat men daar dan koopt, kan ook duizeligheid veroorzaken. Dus de behandeling werkt, maar men kan een niet verwacht neveneffect hebben, niet bedoeld neveneffect hebben. Om dit te onderzoeken, hebben de onderzoekers twee artificiële voedingsstations gebruikt. Eén bevatte glyfosaat, het ander niet. Honingbijen werden dus getraind om deze voedingsstations te bezoeken en dan werd hun gedrag opgevolgd gedurende enkele dagen. Na slechts 3 dagen zag men dat de bijen die blootgesteld waren aan het glyfosaat een 13% afname hadden in hun voedselzoekgedrag. Ze vertoonden ook veranderingen in hersenchemie die niet werden gezien in de niet blootgestelde bijen. Voor een kolonie, een bijenkolonie, is een 13% afname in voedsel, voedselverzameling, dus heeft dat verstrekkende gevolgen, zegt Couvillon. Als een volledige kolonie wordt blootgesteld,
zou dat kunnen leiden tot afgenomen bestuivingsefficiëntie en verminderde honingproductie, waardoor de overlevingskans in de lange termijn van stabiliteit van de kolonie risico loopt. Een vermindering van deze omvang lijkt misschien bescheiden wanneer men dat op het niveau van een enkele bij gaat bekijken, maar het effect zou dus veel ernstiger zijn voor een volledige bijenkorf of bijennest. Minder voedselzoek uitstappen betekent minder voedsel dat de kolonie gaat bereiken, minder honingproductie en verminderde bestuiving van de nabijgelegen planten. Het laboratorium van Couvillon bestudeerde ook de hersenchemische structuren betrokken in het gedrag van de honingbijen, waaronder aminozuren en neurotransmitters. Onderzoekers hebben chemische veranderingen waargenomen geassocieerd met de blootstelling aan glyfosaat. Deze verschuivingen kunnen helpen verklaren waarom de blootgestelde bijen minder efficiënte voedselzoekers worden. De bevindingen suggereren dat glyfosaat de neurochemische balans zou kunnen verstoren die normaal gedrag ondersteunt, zelfs wanneer deze blootstelling niet dodelijk is. De resultaten doen bredere vragen rijzen over hoe onkruidbestrijders gebruikt zouden moeten worden in plaatsen waar bijen waarschijnlijk zich gaan voeden. Couvillon en haar collega's zeggen dat verbeterde regulatie, wetgeving, meer zorgvuldige toepassingsstrategieën en bijkomend onderzoek belangrijk zal zijn voor het verminderen van ongewenste schade aan bestuivers. Verstaan hoe de onkruidverdelgers goedaardige insecten beïnvloeden, zoals bestuivers, zal ons helpen meer strategische regulatorische keuzes te maken over wanneer en waar deze onkruidbestrijders te gebruiken voor toch een maximum resultaat en minimum schade, zegt McHenry. Onderzoekers zeggen dat meer werk nodig is om te bepalen hoe glyfosaat gebaseerde onkruidbestrijders interageren met de honingbijbiologie en hoe deze effecten zouden kunnen dus spelen onder echte wereldomstandigheden. En nu is het onderzoek weer maar gebeurd in het laboratorium. Honingbijen zijn de meest belangrijke bestuivers op de wereld. Glyfosaat is een van de wereld meest toegepaste herbicides. Omdat de twee waarschijnlijk dus zeer waarschijnlijk met elkaar in contact komen, frequent, zijn de gevolgen voor bijen meer significant dan voorheen werd gezegd.

Wetenschappers van de University of Michigan hebben artificiële intelligentie gebruikt om een opmerkelijk patroon bloot te leggen in de evolutie van de Passeriformes. Passeriformes is de grootste vogelgroep, waaronder de meeste zangvogels worden gecatalogiseerd. De analyse suggereert dat deze vogels niet met een gestage ritme zijn geëvolueerd, maar dat er belangrijke veranderingen zijn die in snelle uitbarstingen zijn opgetreden, die dan gevolgd werden door periodes van relatieve evolutionaire rust. En die snelle uitbarstingen van de evolutie kwamen ongeveer overeen met verschuivingen in het klimaat van de aarde. Evolutionaire theorie heeft lang reeds voorgesteld dat leven zich diversifieert door periodes van zeer snelle verandering, gevolgd door periodes van tragere evolutie. Heel veel fossielen hebben dus bieden aanwijzingen dat dit patroon bestaat. Maar deze nieuwe studie heeft deze patronen geanalyseerd met metingen van skeletonderdelen van moderne vogelsoorten. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat verschillende van de meest belangrijke evolutionaire opstoten samenvielen met periodes van belangrijke klimaatswijziging. Dat is echt belangrijk voor de evolutietheorie, omdat er een lange geschiedenis die reeds meer dan 100 jaar teruggaat, is van hypotheses die voorspellen dat het verschijnen van nieuwe groepen, zogenaamde evolutionaire radiaties, vaak geassocieerd zijn met explosieve uitbarstingen van diversificatie. De evolutionaire theorie voorspelt dat aanpassingsradiaties dus waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de diversiteit van het leven op aarde. Jake Burff, belangrijkste auteur van de studie en een onderzoeker aan de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Nu, dat zou dus kunnen zijn omdat nieuwe ecologische mogelijkheden op het toneel verschijnen. Of het zou kunnen zijn omdat een groep bijvoorbeeld een nieuw continent bereikt, wat resulteert in dramatische versnelling van versnelling van evolutie. De idee is nu dat in de loop van de tijd dan er minder mogelijkheden komen terwijl de evolutie voortschrijdt en dat dan die evolutie ook vertraagt. En dat dit geheel dus in pulsen optreedt in de loop van de tijd. Dat is dus wat de theorie zegt. En dat lijkt dus steeds meer en meer bevestigd te worden in onderzoeksgegevens. De resultaten werden nu geproduceerd met artificiële intelligentie en een groot statistisch model. De bevindingen werden gepubliceerd in Nature, Ecology and Evolution en werden ondersteund door Schmidt Sciences en de David en Lucy Packard Foundation. Om dus de evolutionaire geschiedenis van de Passeriformes te reconstrueren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Michigan, waaronder dus Brian Weeks als belangrijkste, hoofd van de onderzoeksgroep, meer dan 2000 soorten uit die Passeriformes bestudeerd en meer dan 170.000 individuele skeletmetingen samengebracht. Het verzamelen van gegevens op deze schaal was mogelijk omdat Skelevision, dat is een artificieel intelligentiegereedschap, ontwikkeld door Weeks, het laboratorium van Week, in samenwerking met het laboratorium van David Fulghi van New York University, die hebben dat dus ontwikkeld. Nu, in Skelevision worden die specimens gefotografeerd, in dit geval vogelskeletten, voor een rooster die een consistente schaalmeting bevat. Gedurende een 7 jaar samenwerking hebben Weeks en Fulghi een artificieel intelligentiemodel gemaakt dat in staat is

om de volledige museumcollecties te digitaliseren, meer efficiënt dan anders mogelijk zou zijn. Dan heeft Burf ook een nieuwe statistische methode ontwikkeld, Bifrost, die het team toelaat, dus het volledige skelet van de vogels van elke soort te gaan analyseren in plaats van de individuele beenderen te gaan bestuderen in geïsoleerd. Met deze benadering kunnen dan de onderzoekers schatten hoe de lichaamsvormen van die passeriformes veranderd zijn in de loop van ongeveer 45 miljoen jaar evolutie. Volledige organisme is een geïntegreerd complexe morfologie. En elk van de individuele stukken houdt met elkaar verband tot elk ander deel van het lichaam. Dus men gebruikt maar een paar beenderen om die analyse uit te voeren en niet alle gegevens van alle beenderen van het volledige skelet. Nu, de vraag van het perspectief van deze modellen is: wat is de sequentie van de evolutionaire veranderingen die moet gebeuren om de variatie te verklaren die men op dit moment ziet? De analyse die daaruit voortkwam bracht een periode van een bijzonder snelle lichaamsvorm-evolutie aan het licht ongeveer 35 miljoen jaar geleden. Dat is een opstoot die dan zou samenvallen met de transitie van het Eoceen naar het Oligoceen. Een periode die dus gemerkt wordt door intense globale afkoeling. De statistische resultaten identificeerden ook een cluster van evolutievertraging ongeveer 15 miljoen jaar geleden. Dat valt dan weer samen met een andere belangrijke geologische gebeurtenis. De bevindingen zijn wel een uitdaging voor het denken over hoe de wereld werkt, zegt dus Weeks, geassocieerd professor ecosysteemwetenschap en beheer van de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Dus de patronen die men zo vond, met zeldzame grote toename in de snelheid van evolutie en een heleboel kleine afnames in de snelheid van evolutie, is echt consistent met een patroon waar lijnen in die groep die passeriformis dan nieuwe ecologische ruimtes gaan onderzoeken en snel veranderingen ondergaan om voordeel te putten uit deze mogelijkheden. Onderzoekers hebben ook het patroon getest door het analyseren van de globale distributie van die vogels in hun gegevensset. Ze ontdekten dat de geografie ook helpt in het voorspellen van de gemiddelde snelheid van morfologische evolutie. Vogelgemeenschappen op meer extreme breedtegraden, waar de seizoenstemperatuur scherper varieert, hebben dus de neiging soorten te omvatten die sneller evolueren dan de soorten die dus dichter bij de evenaar leven. Omdat gelijkaardige patronen over miljoenen jaren verschijnen en over moderne geografische gebieden, suggereren de bevindingen dat omgevingsvariabiliteit een belangrijke rol speelt in het drijven van veranderingen in lichaamsvorm. Het lijkt alsof er een verband is tussen de breedtegraad-gradiënt en de snelheid van morfologische evolutie, die tot nu toe ondergewaardeerd is, zegt Wieg. Hij hoopt ook dat de bevindingen een nieuwe integratie van snelheid van morfologische veranderingen zal inspireren in andere grote gebieden van interesse. Dingen zoals de welgekende breedtegraad-gradiënten in biodiversiteit. Dus dit werk belicht ook de wetenschappelijke belang van museumverzamelingen. Volgens Weeks kan artificiële intelligentie het mogelijk maken om informatie te extraheren uit bewaarde specimens op een schaal die moeilijk in te beelden zou geweest zijn in het verleden. Het is in het bijzonder duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in museums wanneer men denkt over de schaal van de analyse zoals deze die nu is uitgevoerd. Het is zover buiten het bereik van wat men kan doen met specimens bijgedragen door één individuele verzamelaar.

Het is ook misschien interessant om zich in te beelden wat vroege verzamelaars zouden denken over de manier waarop de specimens nu gebruikt worden die ze ooit hebben verzameld. Men kan het inbeelden dat het werkelijk een grote verbijstering zou laten bij deze mensen om te leren dat een computer een foto van hun specimens zou geanalyseerd hebben. Het is een ander voorbeeld van hoe onmogelijk het is te voorspellen wat de toekomstige waarde van een specimen is dat men verzamelt voor een museumcollectie. De onderzoekers zeggen dat de bevindingen wetenschappers ook kunnen helpen te denken over hoe soorten zouden kunnen reageren op de snelle klimaatswijziging die nu zich afspeelt over heel de wereld. Op dit moment bevinden we ons in een punt in de menselijke geschiedenis waar een dramatische globale klimaatswijziging aan de gang is. Men weet niet wat er gaat gebeuren, zelfs over een 10-jaar periode. Heb ik nu de indruk dat zelfs niet meer weet, dat men niet meer weet wat er gaat gebeuren over een jaarperiode. Maar laat staan wat men dus over een 10 miljoen jaar periode zou kunnen gaan denken dat er zal gebeuren. Om een kans te hebben om te verstaan wat de lange termijn impact van menselijke activiteit op aarde zou kunnen zijn, moet men de relaties bestuderen tussen de geschiedenis, de gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde en de evolutionaire transities.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo, centraal op DAB+ met digitale radio Antwerpen. In streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkest, het programma over wat de natuur zal in huis heeft, met afsluitend gerecycleerde muziek.

is een van de effecten van de broeikaseffect, het klimaatopwarming, is voor Europa misschien net ander nieuws. Hè. Dus de golfstroom die dus warme zeewater uit de equatoriale gebieden naar Europa voert en daardoor zorgt voor een mild klimaat, of zorgde voor een mild klimaat. Dus is eigenlijk, daar vermoedt men van dat die aan het vertragen is, dat die mogelijk zal stilvallen. Nu dus, Europa heeft relatief hoge temperaturen in vergelijking met gebieden van dezelfde breedtegraad, zoals noorden van de Verenigde Staten en Canada en andere, dus waar zeer strenge winters zijn. Dus als die door de klimaatopwarming die golfstroom zou stilvallen, dan zouden de temperaturen in Europa net kunnen zeer sterk gaan dalen. Maar dat is een zaak waar men reeds lang over hypothetiseert. Maar het stilvallen van die golfstroom zou nog wel eens heel veel andere gevolgen kunnen hebben. Dus die golfstroom vertraagt en de gevolgen zouden ver buiten het Atlantisch gebied kunnen reiken. Nieuw onderzoek van de Universiteit van California, Riverside, suggereert dat de verandering in de golfstroom krachtige stormen zou kunnen versterken langs de kust van Californië en de sneeuwval in Groenland zou verminderen. De Atlantische Meridionale Overturning Circulation, AMOC, is een systeem van oceaanstromingen dat als een soort constructiebelt gaat fungeren. Dus warm tropisch water wordt noordwaarts gevoerd, waardoor gebieden zoals Europa relatief milde klimaten kennen. Het water gaat daar afkoelen, wordt daardoor zwaarder. Heeft een grotere densiteit, het wordt niet zwaarder. Maar door de koudere temperatuur gaat de dichtheid verhogen. Het water gaat zinken. En dan over datzelfde traject terug zuidwaarts gevoerd worden langs de bodem van de oceaan. Nu die AMOC, dus die golfstroom, is een belangrijke speler in het wereldklimaatsysteem. En er wordt dus waargenomen dat die aan het vertragen is. Wat men niet wist is exact welke impact dat zou hebben op de atmosferische vocht en stormen buiten het Atlantische gebied, zegt Mohima Mimi, een doctoraal student in klimaatdynamiek en een van de auteurs van de studie. Het blijkt dat zo'n verzwakkende AMOC zal zorgen voor een versterking van de stormen langs delen van Noord-Amerika tegen het eind van deze eeuw, in het bijzonder langs de kust van Californië, terwijl dus stormen en sneeuwval over Groenland en het Noordpoolgebied zou verminderen. De studie werd gepubliceerd in Nature Communications. En daarin wordt dus gezien dat een zwakkere AMOC de oceaantemperaturen zou wijzigen op een manier die gaat veranderen hoe de meest vocht in de atmosfeer kan vervoerd worden. Het zou ook dus winden versterken, hoog in de atmosfeer, die stormen over de noordelijke hemisfeer voeren. Deze sterkere winden zouden stormen kunnen helpen bij het vervoeren van meer vocht naar de westkust, waardoor de intensiteit van atmosferische rivieren wordt verhoogd. Atmosferische rivieren zijn lange, nauwe banden van waterdamp die vocht van tropische gebieden vervoeren naar hogere hoogtes. Ze gaan bijvoorbeeld Californië voorzien met een significante hoeveelheid van zijn water, maar ze kunnen dus ook zorgen voor ernstige overstromingen en wijdverspreide schade. In Californië zijn die atmosferische rivieren dus een dubbelzijdig zwaard, zegt Mimi. Ze voorzien het meeste van het water in deze staat, maar als ze sterker worden,
gaan ze dus zorgen voor vernietiging. De klimaatmodellen wijzen ook naar atmosferische rivieren langs de oostkust van Zuid-Amerika en rond Antarctica. Op hetzelfde gebied zou Groenland dus minder stormen gaan ervaren, wat leidt tot minder sneeuwval en tragere accumulatie van het ijs. Deze voorspelde veranderingen schijnen dus in een scenario waarbij er een hoge broeikaseffect gasuitstoot blijft, waarbij die amok dus zich door in de loop van de eeuw blijft verzwakken. Wetenschappers hebben reeds tekenen geobserveerd dat de golfstroom, de amok, aan het vertragen is, naarmate het door de mens veroorzaakte klimaatopwarming globale temperaturen doet stijgen. Klimaatmodellen wijzen erop dat de afname waarschijnlijk zal blijven voortduren als de uitstoot van broeikaseffectgassen hoog blijft. De broeikaseffectgassen zijn voornamelijk afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en natuurlijk gas. Andere belangrijke bronnen zijn methaan, uitstoot van vee, ontbossing, industriële activiteit en afval van bronnen, waaronder storten. Wij nu, associeert professor klimaatwijziging en een van de auteurs van de resultaten, zegt dat het verminderen van deze uitstoot de effecten op de amok zou kunnen beperken en de huidige invloed op toekomstige regenvalpatronen zou kunnen verminderen. Sterkere atmosferische rivieren zouden de bedreiging van overstromingen en infrastructuurschade doen stijgen. Maar ze zouden ook mogelijkheden bieden om additioneel water te gaan opvangen als gemeenschappen dus hun voorspellingen kunnen verbeteren en hun opslagsystemen kunnen uitbreiden. De resultaten belichten de diepe verbindingen binnen in het klimaatsysteem van de aarde. Een verandering in één belangrijke oceaanstroming kan een invloed hebben op de regenval en extreme weerpatronen duizenden kilometers verder, waardoor ecosystemen, watervoorzieningen en gemeenschappen over verschillende continenten kunnen getroffen worden. Dit onderzoek toont dat de effecten van de amok zich verder uitstrekken dan de Atlantische Oceaan. Het verstaan van deze verbanden zal de onderzoekers helpen zich beter voor te bereiden voor toekomstige veranderingen in water, watermiddelen en extreem weer.

We zijn duidelijk aangekomen bij een Ernst Haastoorts in de editie van de Hoornjouwer, een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen. Uit de tweede Music Analysis Discussions Record compilatie MAD2 hoorden we zo net Lost Kadat met Katabasis 2018. En dit is Black Collar uit zijn album Weltenbrand, Am Anfang war Licht.

0: The Cursed van Maris Anguis kwam uit Anasazi. En het volgende komt uit Lacrimae Mundi Remixed. 9 gerenommeerde artiesten hebben de esoterische klanklandschappen van Tehom herinterpreteerd, waarbij elk zijn oeroude texturen hervormt tot hun eigen kenmerkende klanktaal. Ze roepen daarbij een geheel nieuwe rituele ervaring op. Een diepgaande filmische meditatie over duisternis, herinnering en transcendentie. We gaan eens luisteren naar Modality of Cosmic Matter, de Felios remix.
1: There's a lot of secret sauce.

Vorige week presenteerde Santa Sangre magazine de Seventh Continent Compilation. Deelnemende artiesten werden uitgenodigd om hun eigen muzikale visie te creëren op het zevende continent als toevluchtsoord. Een ontsnapping aan de angsten van de moderne wereld. Is het liefde, dromen, halfvergeten herinneringen, landschappen, zowel echt als ingebeeld, of misschien iets totaal anders, iets onmogelijk te benoemen of te beschrijven? Iets donkers en verontrustends, maar tegelijk ook vreemd geruststellend. Over meer dan 70 exclusieve nummers ontvouwt de Seventh Continent zich als een diep persoonlijk atlas met innerlijke werelden die luisteraars uitnodigt hun eigen plek te ontdekken buiten het lawaai van het dagelijkse leven. Dit is Rakshasa met Obsidian Machine Rights.

Körbe ein Leben, wie wir es gelebt haben, vor Augen.

Radio Centraal 106.7 MHz stereo, centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Een streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur. Nieuws met biologische inslag.

Een studie van fondsen voorzien door het Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Verenigde Staten heeft een belangrijke verschuiving ontdekt in de immuunomgeving van de hippocampus. Het deel van de hersenen dat een centrale rol speelt in het leren en het geheugen. De bevindingen suggereren dat dit immuunhermodelleren in de middelbare leeftijd begint en zou kunnen helpen. Verklaring of veroudering bijdraagt aan langstandhoudende hersenontsteking die vaak gezien wordt in neurodegeneratieve ziektes. Verouding is de grootste risicofactor voor dementie, maar het inzicht hoe dit verband houdt met de leeftijd en dit de ziekte gaat stuwen, is nog altijd onvolledig, zegt Richard Hodes, directeur van het Nationaal Instituut voor Gezondheid, Nationaal Instituut over Veroudering. Nu, dus voorheen verborgen verschuiving in de microgliale cellen, nu ontdekt door vernieuwingen in technologie en denkpatronen, zou een belangrijke aanwijzing kunnen zijn om de puzzel te vervolledigen. Onderzoekers van de Universiteit van California, San Diego, de New York Genome Center en de University of California, Irvine, hebben geavanceerde enkele celmethodes gebruikt om postmortem hippocampusweefsel te bestuderen van 90 neurologisch gezonde volwassenen tussen de leeftijd van 20 en 95. De analyse ontdekte dat de microglia, dus de belangrijke immuuncellen van de hersenen, gradueel afnemen van ongeveer de leeftijd van 50 tot de leeftijd van 75. Op hetzelfde moment lijken ze vervangen te worden door cellen met sterkere ontstekingssignalen en andere trekjes vergelijkbaar met immuuncellen die hun oorsprong vinden in periferaal bloed. De ontdekking is dus het in vraag stellen van een langstandhoudende hypothese over microglia. Dat zijn immuuncellen die zich voor het eerst ontwikkelen gedurende de embryonale groei. En wetenschappers hebben over het algemeen geloofd dat deze dus in de hersenen aanwezig zouden blijven en continu zichzelf zouden vernieuwen in de loop van de levensduur van een persoon. Om het effect van veroudering op de menselijke hersenen in uitzonderlijk detail te gaan bestuderen, heeft het team standaard metingen van genactiviteit gaan combineren met nieuwere methodes die de driedimensionele structuur van het genoom en zijn chemische modificaties, het zogenaamde epigenoom, in kaart brengen. Genexpressie zegt wat een cel op het moment dat de studie wordt uitgevoerd aan het uitvoeren is. Maar epigenetische handtekeningen bewaren deze informatie waar een cel van afkomstig is, zegt Nathan Zemke, een van de auteurs van de studie, directeur van het enkelcelgenoom van het University Center San Diego Center for Epigenomics. Door het combineren van deze benaderingen heeft men een belangrijke verschuiving ontdekt in de identiteit en afstamming van immuuncellen in het verouderende menselijke hersenimmuunsysteem. Die dus nooit zouden ontdekt zijn met genexpressiegegevens alleen. De gecombineerde methodes hebben de onderzoekers toegelaten om veranderingen in de immuuncelidentiteit te gaan identificeren. Veranderingen in oorsprong, die dus verborgen zouden gebleven als men alleen de genactiviteit ging bestuderen. De studie ontdekte ook tekenen van met leeftijd verband houdende afname in cellen die helpen de bloed-hersenbarrière in stand te houden. De beschermende afleiding die controleert wat van de doos van de bloedstroom naar de hersenen kan passeren. Over vele types van hersencellen ziet men dat veroudering ook geassocieerd is met wijdverspreide en gecoördineerde veranderingen in de fysische organisatie van het genoom. De progressieve structurele verstoringen waren nauw in verband met verschuiving in genregulatie en celidentiteit.
Mogelijk ligt dit een fundamentele eigenschap van de veroudering in de menselijke hersenen bloot, zegt Bing Reng, een van de auteurs van de studie, directeur van het New York Genome Center, professor genetica en ontwikkeling van Columbia University. Toekomstig onderzoek zal onderzoeken waarom de residente microglia verloren gaan in de loop van de veroudering en of de nieuw geïdentificeerde immuuncellen transitie direct bijdraagt aan de ziekte van Alzheimer en andere neurologische condities geassocieerd met veroudering. Het verstaan van deze cellulaire transitie kan nieuwe mogelijkheden bieden om interventies te ontwikkelen die de hersenfunctie kunnen bewaren en kwetsbaarheid voor neurodegeneratieve ziektes kunnen verminderen, zegt Qianmin Xu, professor en directeur van het Centrum voor Neurale Circuit Mapping van Irvine, University Center Irvine, University of California Irvine, en een van de auteurs van de studie.

Bloeiende planten in tuinen met bestuiving, landbouwgebieden en residentiële landschappen groeien vaak naast spontane begroeiing kruiden die gecontroleerd worden met herbicides. Honingbijen gaan regelmatig deze gebieden bezoeken wanneer ze nectar en pollen gaan verzamelen. Dat doet vragen rijzen over wat er gebeurt wanneer bijen worden blootgesteld aan die herbicides, die onkruiddodende stoffen gedurende hun dagelijkse zoektocht naar voedsel. Een studie van de Virginia Tech University ontdekte dat glyfosaat, een zeer wijdverspreid herbicide, dat reeds regelmatig in opspraak is gekomen omwille van zijn eigenschappen en waar vaak wetgeving op Europees gebied wordt uitgeschreven, maar die dan toch door lobby van allerlei industrie wordt tegengehouden. Dus dat glyfosaat, dat het kan interfereren met het voedselzoekgedrag van de bij en de lange termijn stabiliteit van bijenkolonies kan ondermijnen. Het onderzoek werd ondersteund door een gift van het Nationaal Instituut voor Voedsel en Landbouw en een studentenbeurs van de Universiteit van Entomologie. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in de Journal of Experimental Biology. Glyfosaat is het actieve ingrediënt in vele onkruiddoders. Wordt gebruikt in landbouw en landschapvormgeving. Betekent dat deze chemische stof een stof is die bijen frequent kunnen tegenkomen wanneer ze op zoek gaan naar voedsel. Nu, de glyfosaat gaat werken door het blokkeren van een enzym betrokken in de fotosynthese. Honingbijen hebben dat enzym niet, waardoor dat glyfosaat lang werd gedacht bijen niet te schaden. De onderzoekers waren geïnteresseerd in het impact van het glyfosaat, de meest wijdverspreid gebruikte pesticide in de wereld, op het gedrag en de hersenen van de honingbijen, belangrijke bestuivers die deze onkruidverdelger dus kunnen tegenkomen wanneer ze in het landschap op zoek gaan naar voedsel, zegt Couvillon. Couvillon, even zien. De studie werd geleid door deze professor Margaret Couvillon. De student was Laura McHenry van de College of Agriculture and Life Sciences Department of Entomology, Universiteit van Virginia Tech. Nu, die blootstelling aan glyfosaat is doorgaans niet fataal voor honingbijen. Ze hebben dus dat zien we niet dat het doelwit is van dat glyfosaat. Maar de onderzoekers vermoeden dat het nog altijd minder voor de hand liggende problemen zou kunnen veroorzaken. Deze subletale effecten zouden dus vergeleken kunnen worden met dat bijvoorbeeld wanneer men gewoon ergens in een drogist een antihistamine gaat halen voor allergie tegen te gaan. Maar dat allergieproduct dat men daar dan koopt, kan ook duizeligheid veroorzaken. Dus de behandeling werkt, maar men kan een niet verwacht neveneffect hebben, niet bedoeld neveneffect hebben. Om dit te onderzoeken, hebben de onderzoekers twee artificiële voedingsstations gebruikt. Eén bevatte glyfosaat, het ander niet. Honingbijen werden dus getraind om deze voedingsstations te bezoeken en dan werd hun gedrag opgevolgd gedurende enkele dagen. Na slechts 3 dagen zag men dat de bijen die blootgesteld waren aan het glyfosaat een 13% afname hadden in hun voedselzoekgedrag. Ze vertoonden ook veranderingen in hersenchemie die niet werden gezien in de niet blootgestelde bijen. Voor een kolonie, een bijenkolonie, is een 13% afname in voedsel, voedselverzameling, dus heeft dat verstrekkende gevolgen, zegt Couvillon. Als een volledige kolonie wordt blootgesteld
zou dat kunnen leiden tot afgenomen bestuivingsefficiëntie en verminderde honingproductie, waardoor de overlevingskans in de lange termijn van stabiliteit van de kolonie risico loopt. Een vermindering van deze omvang lijkt misschien bescheiden wanneer men dat op het niveau van een enkele bij gaat bekijken, maar het effect zou dus veel ernstiger zijn voor een volledige bijenkorf of bijennest. Minder voedselzoek uitstappen betekent minder voedsel dat de kolonie gaat bereiken, minder honingproductie en verminderde bestuiving van de nabijgelegen planten. Het laboratorium van Couvillon bestudeerde ook de hersenchemische structuren betrokken in het gedrag van de honingbijen, waaronder aminozuren en neurotransmitters. Onderzoekers hebben chemische veranderingen waargenomen geassocieerd met de blootstelling aan glyfosaat. Deze verschuivingen kunnen helpen verklaren waarom de blootgestelde bijen minder efficiënte voedselzoekers worden. De bevindingen suggereren dat glyfosaat de neurochemische balans zou kunnen verstoren die normaal gedrag ondersteunt, zelfs wanneer deze blootstelling niet dodelijk is. De resultaten doen bredere vragen rijzen over hoe onkruidbestrijders gebruikt zouden moeten worden in plaatsen waar bijen waarschijnlijk zich gaan voeden. Couvillon en haar collega's zeggen dat verbeterde regulatie, wetgeving, meer zorgvuldige toepassingsstrategieën en bijkomend onderzoek belangrijk zal zijn voor het verminderen van ongewenste schade aan bestuivers. Verstaan hoe de onkruidverdeligers goedaardige insecten beïnvloeden, zoals bestuivers, zal ons helpen meer strategische regulatorische keuzes te maken over wanneer en waar deze onkruidbestrijders te gebruiken voor toch een maximum resultaat en minimum schade, zegt McHenry. Onderzoekers zeggen dat meer werk nodig is om te bepalen hoe glyfosaatgebaseerde onkruidbestrijders interageren met de honingbijbiologie en hoe deze effecten zouden kunnen dus spelen onder echte wereldomstandigheden. En nu is het onderzoek alleen maar gebeurd in het laboratorium. Honingbijen zijn de meest belangrijke bestuivers op de wereld. Glyfosaat is een van de werelds meest toegepaste herbicides. Omdat de twee waarschijnlijk zeer waarschijnlijk met elkaar in contact komen, frequent, zijn de gevolgen voor bijen meer significant dan voorheen werd gedacht.

Wetenschappers van de University of Michigan hebben artificiële intelligentie gebruikt om een opmerkelijk patroon bloot te leggen in de evolutie van de Passeriformes. Passeriformes is de grootste vogelgroep, waaronder de meeste zangvogels worden gecatalogiseerd. De analyse suggereert dat deze vogels niet met een gestage ritme zijn geëvolueerd, maar dat er belangrijke veranderingen zijn die in snelle uitbarstingen zijn opgetreden, die dan gevolgd werden door periodes van relatieve evolutionaire rust. En die snelle uitbarstingen van de evolutie kwamen ongeveer overeen met verschuivingen in het klimaat van de aarde. Evolutionaire theorie heeft lang reeds voorgesteld dat leven zich diversifieert door periodes van zeer snelle verandering, gevolgd door periodes van tragere evolutie. Heel veel fossielen hebben dus bieden aanwijzingen dat dit patroon bestaat. Maar deze nieuwe studie heeft deze patroon geanalyseerd met metingen van skeletonderdelen van moderne vogelsoorten. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat verschillende van de meest belangrijke evolutionaire opstoten samenvielen met periodes van belangrijke klimaatswijziging. Dat is echt belangrijk voor de evolutietheorie, omdat er een lange geschiedenis die reeds meer dan 100 jaar teruggaat, is van hypotheses die voorspellen dat het verschijnen van nieuwe groepen, zogenaamde evolutionaire radiaties, vaak geassocieerd zijn met explosieve uitbarstingen van diversificatie. De evolutionaire theorie voorspelt dat aanpassingsradiaties dus waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de diversiteit van het leven op aarde. Jake Burff, belangrijkste auteur van de studie, en een onderzoeker aan de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Nu, dat zou dus kunnen zijn omdat nieuwe ecologische mogelijkheden op het toneel verschijnen. Of het zou kunnen zijn omdat een groep bijvoorbeeld een nieuw continent bereikt, wat resulteert in dramatische versnelling van hun snelheid van evolutie. De idee is nu dat in de loop van de tijd dan er minder mogelijkheden komen terwijl de evolutie voortschrijdt en dat dan die evolutie ook vertraagt. En dat dit geheel dus in pulsen optreedt in de loop van de tijd. Dat is dus wat de theorie zegt. En dat lijkt dus steeds meer en meer bevestigd te worden in onderzoeksgegevens. De resultaten werden nu geproduceerd met artificiële intelligentie en een groot statistisch model. De bevindingen werden gepubliceerd in Nature, Ecology and Evolution en werden ondersteund door Schmidt Sciences en de David en Lucy Packard Foundation. Om dus de evolutionaire geschiedenis van de Passeriformes te reconstrueren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Michigan, waaronder dus Brian Weeks als belangrijkste, hoofd van de onderzoeksgroep, meer dan 2000 soorten uit die Passeriformes bestudeerd en meer dan 170.000 individuele skeletmetingen samengebracht. Het verzamelen van gegevens op deze schaal was mogelijk omdat Skelevision, dat is een artificieel intelligentiegereedschap, ontwikkeld door Weeks, het laboratorium van Weeks, in samenwerking met het laboratorium van David Fulghi van New York University, die hebben dat dus ontwikkeld. Nu, in Skelevision worden die specimens gefotografeerd, in dit geval vogelskeletten, voor een rooster die een consistente schaalmeting bevat. Gedurende een 7 jaar durende samenwerking hebben Weeks en Fulghi een artificieel intelligentiemodel gemaakt dat in staat is om zeer accuraat 12 beenderen te meten, verspreid over het skelet van die vogels.
Onderzoekers gebruikten het systeem om meer dan 15.000 museumspecimens te scannen en te meten. De meeste waren afkomstig van de verzamelingen van het University of Michigan Museum of Zoology. Elk specimen kan in ongeveer 45 seconden gescand worden en daardoor zijn onderzoekers in staat geweest om de volledige museumcollecties te digitaliseren, meer efficiënt dan anders mogelijk zou zijn. Dan heeft Burf ook een nieuwe statistische methode ontwikkeld, Bifrost, die het team toelaat, dus het volledige skelet van de vogels van elke soort te gaan analyseren in plaats van de individuele beenderen te gaan bestuderen in geïsoleerd. Met deze benadering kunnen dan de onderzoekers schatten hoe de lichaamsvormen van die passeriformes veranderd zijn in de loop van ongeveer 45 miljoen jaar evolutie. Volledige organisme is een geïntegreerd complexe morfologie. En elk van de individuele stukken houdt met elkaar verband tot elk ander deel van het lichaam. Dus men gebruikt maar een paar beenderen om die analyse uit te voeren en niet alle gegevens van alle beenderen van het volledige skelet. Nu, de vraag van het perspectief van deze modellen is: wat is de sequentie van de evolutionaire veranderingen die moet gebeuren om de variatie te verklaren die men op dit moment ziet? De analyse die daaruit voortkwam bracht een periode van een bijzonder snelle lichaamsvorm-evolutie aan het licht ongeveer 35 miljoen jaar geleden. Dat is een opstoot die dan zou samenvallen met de transitie van het Eoceen naar het Oligoceen. Een periode die dus gemerkt wordt door intense globale afkoeling. De statistische resultaten identificeerden ook een cluster van evolutievertraging ongeveer 15 miljoen jaar geleden. Dat valt dan weer samen met een andere belangrijke geologische gebeurtenis. De bevindingen zijn wel een uitdaging voor het denken over hoe de wereld werkt, zegt dus Weeks, geassocieerd professor ecosysteemwetenschap en beheer van de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Dus de patronen die men zo vond, met zeldzame grote toename in de snelheid van evolutie en een heleboel kleine afnames in de snelheid van evolutie, is echt consistent met een patroon waar lijnen in die groep die passeriformis dan nieuwe ecologische ruimtes gaan onderzoeken en snel veranderingen ondergaan om voordeel te putten uit deze mogelijkheden. Onderzoekers hebben ook het patroon getest door het analyseren van de globale distributie van die vogels in hun gegevensset. Ze ontdekten dat de geografie ook helpt in het voorspellen van de gemiddelde snelheid van morfologische evolutie. Vogelgemeenschappen op meer extreme breedtegraden, waar de seizoenstemperatuur scherper varieert, hebben dus de neiging soorten te omvatten die sneller evolueren dan de soorten die dus dichter bij de evenaar leven. Omdat gelijkaardige patronen over miljoenen jaren verschijnen en over moderne geografische gebieden, suggereren de bevindingen dat de omgevingsvariabiliteit een belangrijke rol speelt in het drijven van veranderingen in lichaamsvorm. Het lijkt alsof er een verband is tussen de breedtegraadgradiënt en de snelheid van morfologische evolutie die tot nu toe ondergewaardeerd is, zegt Week. Hij hoopt ook dat de bevindingen een nieuwe integratie van snelheid van morfologische veranderingen zal inspireren in andere grote gebieden van interesse, dingen zoals de welgekende breedtegraadgradiënten in biodiversiteit. Dus dit werk belicht ook de wetenschappelijke belang van museumverzamelingen. Volgens Weeks kan artificiële intelligentie het mogelijk maken om informatie te extraheren uit bewaarde specimens op een schaal die moeilijk in te beelden zou geweest zijn in het verleden.
Het is in het bijzonder duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in museums wanneer men denkt over de schaal van de analyse zoals deze die nu is uitgevoerd. Het is zover buiten het bereik van wat men gedaan kan hebben of men kan doen met specimens bijgedragen door één individuele verzamelaar. Het is ook misschien interessant om zich in te beelden wat vroege verzamelaars zouden denken over de manier waarop de specimens nu gebruikt worden die ze ooit hebben verzameld. Men kan het inbeelden dat het werkelijk een grote verbijstering zou laten bij deze mensen om te leren dat een computer een foto van hun specimens zou geanalyseerd hebben. Het is een ander voorbeeld van hoe onmogelijk het is te voorspellen wat het voor de toekomstige waarde van een specimen is dat men verzamelt voor een museumcollectie. De onderzoekers zeggen dat de bevindingen wetenschappers ook kunnen helpen te denken over hoe soorten zouden kunnen reageren op de snelle klimaatswijziging die nu zich afspeelt over heel de wereld. Op dit moment bevinden we ons in een punt in de menselijke geschiedenis waar een dramatische globale klimaatswijziging aan de gang is. Men weet niet wat er gaat gebeuren, zelfs over een 10 jaar periode. Als ik het zo bekijk, heb ik nu de indruk dat zelfs niet meer weet dat men niet meer weet wat er gaat gebeuren over een jaar periode. Maar laat staan wat men dus over een 10 miljoen jaar periode zou kunnen gaan denken dat er zal gebeuren. Om een kans te hebben om te verstaan wat de lange termijn impact van menselijke activiteit op aarde zou kunnen zijn, moet men de relaties bestuderen tussen de geschiedenis, de gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde en de evolutionaire transities.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo, centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. In streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkus, het programma over wat de natuur zal in huis heeft met dat staat gerecycleerde muziek.

is een van de effecten van de broeikaseffect, het klimaatopwarming, is voor Europa misschien net ander nieuws. Hè. Dus de golfstroom die dus warme zeezeewater uit de equatoriale gebieden naar Europa voert en daardoor zorgt voor een mild klimaat, of zorgde voor een mild klimaat. Dus is eigenlijk, daar vermoedt men van dat die aan het vertragen is, dat die mogelijk zal stilvallen. Nu dus, Europa heeft relatief hoge temperaturen in vergelijking met gebieden van dezelfde breedtegraad, zoals noorden van de Verenigde Staten en Canada en andere, dus waar zeer strenge winters zijn. Dus als die door de klimaatopwarming die golfstroom zou stilvallen, dan zouden de temperaturen in Europa net kunnen zeer sterk gaan dalen. Maar dat is een zaak waar men reeds lang over hypothetiseert. Maar het stilvallen van die golfstroom zou nog wel eens heel veel andere gevolgen kunnen hebben. Dus die golfstroom vertraagt en de gevolgen zouden ver buiten het Atlantisch gebied kunnen reiken. Nieuw onderzoek van de Universiteit van California, Riverside, suggereert dat de verandering in de golfstroom krachtige stormen zou kunnen versterken langs de kust van Californië en de sneeuwval in Groenland zou verminderen. De Atlantische meridionale overturning circulation, AMOC, is een systeem van oceaanstromingen dat als een soort constructiebelt gaat fungeren. Dus warm tropisch water wordt noordwaarts gevoerd, waardoor gebieden zoals Europa relatief milde klimaten kennen. Het water gaat daar afkoelen, wordt daardoor zwaarder. Heeft een grotere densiteit, het wordt niet zwaarder. Maar door de koudere temperatuur gaat de dichtheid verhogen. Het water gaat zinken. En dan over datzelfde traject terug zuidwaarts gevoerd worden langs de bodem van de oceaan. Nu die AMOC, dus die golfstroom, is een belangrijke speler in het wereldklimaatsysteem. En er wordt dus waargenomen dat die aan het vertragen is. Wat men niet wist is exact welke impact dat zou hebben op de atmosferische vocht en stormen buiten het Atlantische gebied, zegt Mohima Mimi, een doctoraal student in klimaatdynamiek en een van de auteurs van de studie. Het blijkt dat zo'n verzwakkende AMOC zal zorgen voor een versterking van de stormen langs delen van Noord-Amerika tegen het eind van deze eeuw, in het bijzonder langs de kust van Californië, terwijl dus stormen en sneeuwval over Groenland en het Noordpoolgebied zou verminderen. De studie werd gepubliceerd in Nature Communications. Daarin wordt dus gezien dat een zwakkere AMOC de oceaantemperaturen zou wijzigen op een manier die gaat veranderen hoe de meest vocht in de atmosfeer kan vervoerd worden. Het zou ook dus winden versterken, hoog in de atmosfeer, die stormen over de noordelijke hemisfeer voeren. Deze sterkere winden zouden stormen kunnen helpen bij het vervoeren van meer vocht naar de westkust, waardoor de intensiteit in atmosferische rivieren wordt verhoogd. Atmosferische rivieren zijn lange, nauwe banden van waterdamp die vocht van tropische gebieden vervoeren naar hogere hoogtes. Ze gaan bijvoorbeeld Californië voorzien met een significante hoeveelheid van zijn water, maar ze kunnen dus ook zorgen voor ernstige overstromingen en wijdverspreide schade. In Californië zijn die atmosferische rivieren dus een dubbelzijdig zwaard, zegt Mimi. Ze voorzien het meeste van het water in deze staat, maar als ze sterker worden,
gaan ze dus zorgen voor vernietiging. De klimaatmodellen wijzen ook naar atmosferische rivieren langs de oostkust van Zuid-Amerika en rond Antarctica. Op hetzelfde gebied zou Groenland dus minder stormen gaan ervaren, wat leidt tot minder sneeuwval en tragere accumulatie van het ijs. Deze voorspelde veranderingen schijnen dus in een scenario waarbij er een hoge broeikaseffect gasuitstoot blijft, waarbij die amok dus zich door in de loop van de eeuw blijft verzwakken. Wetenschappers hebben reeds tekenen geobserveerd dat de golfstroom, de amok, aan het vertragen is, naarmate het door de mens veroorzaakte klimaatopwarming globale temperaturen doet stijgen. Klimaatmodellen wijzen erop dat de afname waarschijnlijk zal blijven voortduren als de uitstoot van broeikaseffectgassen hoog blijft. De broeikaseffectgassen zijn voornamelijk afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en natuurlijk gas. Andere belangrijke bronnen zijn methaan, uitstoot van vee, ontbossing, industriële activiteit en afval van bronnen, waaronder storten. Wij nu, associeert professor klimaatwijziging en een van de auteurs van de resultaten, zegt dat het verminderen van deze uitstoot de effecten op de amok zou kunnen beperken en de huidige invloed op toekomstige regenvalpatronen zou kunnen verminderen. Sterkere atmosferische rivieren zouden de bedreiging van overstromingen en infrastructuurschade doen stijgen. Maar ze zouden ook mogelijkheden bieden om additioneel water te gaan opvangen als gemeenschappen dus hun voorspellingen kunnen verbeteren en hun opslagsystemen kunnen uitbreiden. De resultaten belichten de diepe verbindingen binnen in het klimaatsysteem van de aarde. Een verandering in één belangrijke oceaanstroming kan een invloed hebben op de regenval en extreme weerpatronen duizenden kilometers verder, waardoor ecosystemen, watervoorzieningen en gemeenschappen over verschillende continenten kunnen getroffen worden. Dit onderzoek toont dat de effecten van de amok zich verder uitstrekken dan de Atlantische Oceaan. Het verstaan van deze verbanden zal de onderzoekers helpen zich beter voor te bereiden voor toekomstige veranderingen in water, waterdusmiddelen en extreem.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We beginnen deze uitzending, spijtig genoeg, weer met twee in memoriams. En het eerste is voor Jorny Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. En wie van Earth and Fire alleen maar het nummer Weekend kent, voor die mensen zal dit misschien wel een ganse ontdekking zijn. Want Earth and Fire is toch wel een progrockband die internationaal meetelde en ook wel Nederland had wel meerdere goede progrockbands zoals Focus en Kayak, maar Earth and Fire waren toch wel de allerbeste. Jorny Kaagman dus. Ze heette in het echt Christina Henriette Kaagman en werd op 9 juli 1947 geboren in Den Haag. In 1969 werd ze gevraagd als leadzangeres van de Haagse band Earth and Fire. De spil van Earth and Fire was naast Journey de tweelingbroers Chris op gitaar en Gerard op keyboards, de broertjes Kurtz, die ook de voornaamste songsmeden waren, die Chris Kurtz en Gerard Kurtz. De geweldige debuutsingle Seasons, dat was dus het nummer waarmee we deze uitzending openden, uit 1969, was geschreven door George Kooijmans van Golden Earring. George Kooijmans schreef het nummer eigenlijk voor zijn eigen groep, Golden Earring, maar die vonden het nummer te melodieus. Daarop schonk hij het aan Earth and Fire, die er prompt een hit mee scoorde tot in Japan. De song staat op hun eponieme debuutalbum uit 1970, dat voor de rest aangevuld werd met eigen materiaal. De band stond toen nog in de kinderschoenen, maar op het charmante debuutalbum staan ook nog de hits Wild and Exciting en Ruby is the One. Naast knappe progsongs als Vivid Shady Land. Het Hammondorgel en de fluit van Gerard Kurtz gaven het album al een psychedelische en progressieve klankkleur. Vivid Shady Land gaan we nog eens laten horen.

Vivid Shady Land, ook van Earth and Fire's debuutalbum uit 1970. Kenmerkend voor de band was ook het gebruik van de Mellotron vanaf het tweede album. Toetsenist Gerard Koerts introduceerde het instrument in de Nederlandse pop- en rockmuziek. Het was natuurlijk Mike Pinder van de Moody Blues die het instrument de Mellotron op internationaal vlak lanceerde. Op deze vroege platen hoor je het instrument intensief als basis voor hun symfonische rock, terwijl het op de latere, meer popgeoriënteerde albums van Earth and Fire subtieler op de achtergrond aanwezig is. Tussen het eerste en het tweede Earth and Fire album door scoorde de band een hit met een non-albumsingle Invitation, en die komt er nu aan.

Invitation, een non-album single tussen het eerste en het tweede album in. En dan komen dus de twee allersterkste albums van Earth and Fire, namelijk Song of the Marching Children in 1971 en Atlantis in 1973. We beginnen met Song of the Marching Children. Daarop staat onder andere de hit Storm and Thunder. Dit is mijn favoriete album, mijn absolute favoriet en ook mijn persoonlijke aanrader van Earth and Fire, Song of the Marching Children, album uit 1971. We gaan een minder bekende albumtrack draaien, de opener Carnival of the Animals, en dan daarna de grote hit van het album, Storm and Thunder. Hier komt dus Carnival of the Animals, 1971.

Carnival of the Animals, de openingstrack van mijn favoriete Earth and Fire album Song of the Marching Children. Nederland had nog andere hele goede proggroepen zoals Focus en Kayak, maar Earth and Fire in hun vroege periode zijn toch wel de absolute top. Spijtig genoeg heb ik ze nooit live kunnen zien wegens te jong. En dan, ja, Song of the Marching Children, het album van Earth and Fire. Daarvan gaan we nu de hitsingle draaien, Storm and Thunder.

Storm and Thunder van het album Song of the Marching Children uit 1971. En dan het volgende, derde album van Earth and Fire heet Atlantis. Verscheen in 1973 en daarop staat de hit Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Het tweede album Song of the Marching Children en het derde album Atlantis zijn echte symfonische progrock albums met ook veel mellotron. En hier komt dan Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Earth and Fire van het album Atlantis. En tussen die beide albums in, dus Song of the Marching Children uit 1971 en Atlantis uit 1973, tussen die beide albums in, met hun respectievelijke hitsingles, scoorde Earth and Fire in 1972 nog een gigantische hit met de non-album single Memories, die het tot nummer 1 schopte in de Nederlandse hitparade. Memories, 1972.

Memories, Earth and Fire 1972. En dan, de volgende albums van Earth and Fire werden poppier en de synthesizers verdrongen de mellotron meer naar de achtergrond. We noteren To the World of the Future uit 1975 en Gate to Infinity uit 1977. Twee iets zwakkere albums, zeker niet slecht, maar toch iets zwakker als de vorige, die twijfelen tussen pop en prog. Ze bevatten elk nog wel een lange symfonische zoet. Halverwege de jaren 70 liep het succes toch wat terug. Onder invloed van disco, punk en new wave veranderde het muzikale klimaat drastisch. Earth and Fire was zeker niet de enige symfonische of progrock band die de moeilijkere en langere composities wat meer overboord gooide. En de tijdsgeest indachtig koos voor compactere songs die meer in de richting gingen van synthpop en popprog. Andere bekende voorbeelden daarvan zijn Genesis, The Moody Blues en Yes met Owner of a Lonely Heart. Hun allergrootste succes behaalde Earth and Fire in 1979 natuurlijk met het alom bekende Weekend. Weekend is de perfecte genre-overstijgende popsong, popprog, synthpop en reggae in één. Het nummer werd door Johnny Kaagman in het toen ook in België druk bekeken Nederlandse programma Top Op gebracht in haar iconische knalblauwe metallic leren pak. Waarschijnlijk het bekendste pak uit de Nederlandse popgeschiedenis. De metallic blauwe glans gedurende tv-opnames en optredens werd bijgewerkt met echte autolak om de felle futuristische uitstraling te behouden. En ja, dan gaan we het nu draaien. Het bekende nummer van Earth and Fire dat iedereen kent. Waarschijnlijk ook het meest commerciële, tussen aanhalingstekens, nummer dat ik ooit op Radio Centraal heb gedraaid. Maar we kunnen nu toch echt onmogelijk een in memoriam doen voor Johnny Kaagman en Earth and Fire zonder dit nummer te laten horen. Dus dan, hier komt het Weekend.

Weekend. Het mocht niet ontbreken. En ja, het optreden in Topop gaf dit nummer een enorme boost. Mede dankzij de iconische Topop beelden met de blauwe catsuit en Journey's zwoele, sexy performance schoot Weekend direct door naar de eerste plaats in de Nederlandse top 40 en bleef 3 weken lang staan en het stond maar liefst 7 weken bovenaan in de nationale hitparade. Weekend werd een internationale megahit en haalde ook de eerste plaats in Vlaanderen, Zwitserland, Duitsland, Portugal en Denemarken. Weekend stond op het album Reality Feels Fantasy uit 1979, dat ook weer, na een lange symfonische suite, een aantal kortere pop-prog- en synth-pop-songs bevat. Earth and Fire haalde dan nog een paar kleinere hits, met onder meer Fire of Love in 1980 en Dream uit 1981. Maar na een paar zwakkere albums en geplaagd door bezettingswissels viel de band in 1983 uit elkaar. Dream, van het album Andromeda Girl uit 1981, was anders nog wel een heel leuk nummer. En dat gaan we nog eens laten horen.

Dream van het album Andromeda Girl 1981 en ook nog een van de laatste hitsingles van Earth and Fire. En dan het laatste hoofdstuk na de split. Journey maakte dan de nogal gladde en mainstream gerichte synthpop solo albums Made on Earth in 1984 en Run in 1987. Maar haar solo-carrière kwam eigenlijk nooit echt serieus van de grond. Ze had meer succes als bevlogen pleitbezorgster van de belangen van Nederlandse popmuzikanten, eerst als voorzitter van de muzikantenvakbond BV Pop en later als directrice van Stichting Conamus, het latere Buma Cultuur, de Nederlandse tegenhanger van het Belgische Sabam. In 1987 maakte Earth and Fire nog een korte comeback. Privé deelde Journey Kaagman sinds 1974 haar leven met Bert Ruiter, producer en de bassist van Focus en later van Earth and Fire, die in maart 2022 overleed. Ook de broertjes Koerts zijn intussen overleden, toetsenist Gerard Koerts in februari 2019 en gitarist Chris Koerts in november 2022. In 2012 maakte Journey Kaagman bekend te lijden aan de ziekte van Parkinson. Ze zei dat ze een voorbeeld wilde zijn voor anderen door openlijk uit te komen voor haar ziekte en verrichtte nog enige tijd ambassadeurswerk voor de Parkinson-vereniging. De slopende ziekte kostte haar uiteindelijk het leven op 31 juli 2026. Ze werd 79 jaar. Journey Kaagman... uitvaart was op haar eigen verzoek in besloten kring. Nu resten ons dus slechts de memories aan deze grote dame van de Nederlandse progrock en de nederpop. En dan tot slot de bekendste en meest geslaagde cover van een Earth and Fire song is Journey van de Nederlandse minimal wave band De Ambassade. Dit nummer, uitgebracht in 2017 als B-kant van hun single Verloren, is een directe, melancholische, minimal synth new wave bewerking van de gigantische Earth and Fire hit Weekend. De titel van de cover is natuurlijk, Journey, is natuurlijk een rechtstreekse ode aan de onvergetelijke frontvrouw. En dan komt hier De Ambassade met Journey.

Journey van de ambassade. Ook een heel mooi eerbetoon. En daarmee besluiten we het in memoriam van voor Journey Kaagman. Maar spijtig genoeg heb ik nog een in memoriam klaar. Namelijk voor L7-bassiste Jennifer Finch. Jennifer Finch, de iconische bassiste van de Amerikaanse grunge- en punkband L7, is namelijk op 18 juli 2026 op 59-jarige leeftijd overleden. Ze verloor de strijd tegen een agressieve vorm van hersenkanker. Jennifer Finch werd geboren in Los Angeles op 5 augustus 1966. Ze kende een indrukwekkende en invloedrijke muzikale loopbaan. Alvorens ze die startte, was ze reeds op jonge leeftijd bekend als fotografe in de punkscene. In 1984 speelde Jennifer Finch gitaar in Sugar Baby Doll. Dit deed ze samen met Courtney Love van Hole, later in Hole, en Cat Bieland, later in Babes in Toyland. In 1986 sloot ze zich dan aan bij de all-female band L7. Ze gaf de band haar kenmerkende zware basgeluid. Ze speelde mee op legendarische albums zoals Bricks or Heavy uit 1992, bekend van de hit Pretend We Dead en de iconische openingstrack Wargasm die we nu gaan laten horen.

L7 met Wargasm van het album Bricks Are Heavy uit 1992. Jennifer Finch is ook te zien als bassiste in de videoclip van het nummer Doll Parts uit 1994 van Hole. Zij viel destijds tijdelijk in omdat de vaste bassiste van Hole, Kristen Pfaff, kort voor de opname van de videoclip tragisch was overleden aan een overdosis heroïne. Aangezien Jennifer Finch een goede vriendin was van Hole-frontvrouw Courtney Love, hielp zij de band uit de brand voor deze specifieke clip. Jennifer Finch verliet L7 in 1996. Daarna richtte ze de band Other Star People op en The Shocker. Ook begon ze haar eigen platenlabel Little Pusher Records. In 2014 keerde ze terug bij de herenigde band L7 en speelde ze mee op een comeback album Scatter the Rats uit 2019. Maar wij gaan nog een nummertje draaien van het legendarische album Bricks Are Heavy. Namelijk, de grote hit ervan, de grote grunge hit, Pretend We're Dead.

Pretend We're Dead. L7 nogmaals van het Bricks Are Heavy album uit 1992. En van waar komt nu die naam L7? Wel, L7 komt uit de Amerikaanse straattaal en betekent eigenlijk square. Square zijnde burgerlijk, conservatief, nerdy. Als je met je linkerhand een L maakt en met je rechterhand een 7, en deze tegen elkaar houdt, vormen de vingers dus samen een vierkant, een square. De band koos deze naam bewust als een ironische en genderneutrale geuzennaam. Hoewel L7 vaak met de Riot Girl beweging werd geassocieerd, hield de band altijd bewust afstand van dit label. Toch had L7 een grote invloed op de feministische punkbeweging. Ze lieten zien dat vrouwen even hard en agressief konden rocken in de door mannen gedomineerde grunge scene en braken met het traditionele sexy imago van vrouwen in de rockmuziek door te kiezen voor een rauwe, ongezouten stijl. Hun taboe doorbrekende teksten en live-acties kaarten seksisme, aanranding en maatschappelijke ongelijkheid rechtstreeks aan. In 1991 richtte L7 het platform Rock for Choice op. Dit was een invloedrijke concertreeks voor vrouwenrechten. Met Rock for Choice zamelden ze miljoenen in voor abortusklinieken en vrouwenrechten. En dan ga ik nog één nummer draaien van het album Bricks Are Heavy uit 1992. En ik koos voor het nummer One More Thing.

En de reden dat ik voor dit nummer koos, is dat in tegenstelling tot de twee andere nummers die we draaiden, Rawgasm en Pretend We Dead, dat dit nummer dus door Jennifer Finch zelf geschreven is. En het nummer heet One More Thing. En het is hier trouwens intussen 8 uur geworden, hier bij Radio Centraal en de Horny Hour. En hier komen dan dus voor de laatste keer L7, naar aanleiding van het overlijden van Jennifer Finch. L7 met One More Thing.

Jennifer Finch van L7, overleden op 18 juli aan een agressieve hersentumor. En na deze twee in memoriams is het tijd voor iets positiever. We gaan nog eens een optreden aankondigen. De Sparks komen op zaterdag 29 augustus in de Roma. En ik heb het vandaag nog opgezocht. Het is nog steeds niet uitverkocht. De Sparks, de broertjes Mail, zijn tegenwoordig rond de 80. Toetsenist-programmeur Ron is van 1945. En kleinbroertje Russell, de zanger, is van 1948. Maar het is verrassend hoe fris en hedendaags deze oude knarren nog klinken. De Sparks maken een soort eigenzinnige artrock die begin jaren 70 probleemloos aansluiting vond bij de glamrock. En later al even naadloos aansloot bij de New Wave. De Sparks zitten natuurlijk in het collectieve geheugen dankzij hun gigantische wereldhit This Town Ain't Big Enough for the Both of Us uit 1974. De Sparks zijn nu relevanter dan ooit. Na meer dan 50 jaar carrière staan de Californische broers opnieuw vol in de schijnwerpers als ultieme cultband die generaties blijft inspireren. Met hun unieke mix van scherpzinnige teksten, staccato synthlijnen en flamboyante zang bewandelen ze al decennia een eigen compromisloos pad langs glam, art rock, synthpop en alles daartussen. Van hun iconische doorbraken met This Town Ain't Big for the Both of Us dat we vorige keer draaiden, tot recente internationaal bejubelde albums als The Girl Is Crying in Her Latte, blijft Sparks verrassen en vernieuwen. Hun invloed op de popmuziek is nauwelijks te overschatten. En live zijn Sparks een belevenis strak, theatraal en onweerstaanbaar eigenzinnig. Een concert als een scherp gesneden popopera met humor, drama en bravoure. En aldus te zien op zaterdag 29 augustus in de Roma op de Turnhoutse baan. En ja, dan gaan we natuurlijk een nummertje draaien van de Sparks. En van hun succesalbum, hun iconische album Kimono My House, dat opent met This Town Ain't Big for the Both of Us, gaan we het tweede nummer draaien dat ook een hit werd, Amateur Hour.

Just Parks. 29 augustus. In de Roma. En dan, zoals steeds, heb ik hier weer een promo-album bij om te bespreken. Het is er een van Ona Sander en RNGMNN en het heet Illumination Phases. Het is een samenwerkingsverband tussen twee Dark Ambient artiesten. Achter Ona Sander zit de Italiaan Maurizio Landini, die er nog een hele hoop andere aliasen op nahad. Les Anges Morts, Abiura Fatima, Akamot, Biped, HPP, Modron, Scarweld en Tifoid. Het is allemaal dezelfde man. Ook voor dit soort samenwerkingsverbanden is de man niet aan zijn proefstuk toe. Zo bestaan er samenwerkingsverbanden met van Ona Sander met de Belg Ashtoret, Peter Verwimp. Met van Ona Sander met Kloop. Van Ona Sander met Aina. En dan vorig jaar bespraken we een soloalbum van Ona Sander, Down Metrics. En al die genoemde albums verschenen op het Winterlight label uit Haarlem, zoals dus ook dit album dat hier nu in de cd-speler steekt. Dan de andere artiest, RNGMNN. Dat is een soort afkorting van de naam van de artiest achter het project en die heet dus Ronnie Engman. En deze Duitser houdt er ook nog het meer IDM-getinte project Dalezzi op na. Van hem bespraken we in 2023 het remix-album Falls Down Falsified hier in de uitzending. En dat verscheen ook op Winterlight. Voor hetzelfde Winterlight-label brengen Ona Sander en RNGMNN nu dus hun muzikale werelden samen. En het resultaat heet Illumination Phases. 8 tracks staan erop. Het album duurt 52 minuten. Illumination Phases werd een gelaagd en diepgaand dark ambient album. Het zweeft tussen dichte ondergrondse texturen en uitgestrekte beklijvende soundscapes. Met... Even een slokje nemen. Met langgerekte drones en dark ambient tonen met sumiere melodieën wordt een spanningsveld tussen het intieme en het oneindige verklankt. Tussen wat onder de oppervlakte schuilt en wat zich uitstrekt tot in de oneindige leegte, een aanwezigheid van iets dat eerder gevoeld dan gezien wordt. En we gaan nu luisteren naar de openingstrack van het album A New Beginning.

A New Beginning, de openingstrack van het album Illumination Phases van Ona Sander in RNGMN en zojuist verschenen op het Haarlemse label Winterlight. En Ona Sander en RNGMN nemen ons mee op een reis door duistere diepte en etherische uitgestrektheid waar duisternis en licht zich vermengen, waar het vertrouwde vervaagt in het onbekende. Illumination Phases draait volledig om de dynamiek van licht, verlichting en de transformatie van de kosmos. Het album balanceert op de rand van de waarneming in de schaduwrijke grensgebieden, de overgangszones, waar vormen pas zichtbaar worden zodra de schemering invalt. Dit wordt ook heel mooi geïllustreerd door het prachtige artwork van deze 6-panel Digislave, gelimiteerd op 200 exemplaren. Een soort, ja, het is een berglandschap bij valavond of bij ochtendgloren, dat weet ik niet. Maar een heel speciaal licht in elk geval. De soundscapes spelen een spel van licht en donker, van schemering. In het Nederlands kennen we poëtische woorden als ochtendgloren, morgenstond, schemeravond en deemstering. Ook tweelicht, in het Engels twilight. Maar tweelicht is ook een correct Nederlands woord. Wie bij zonsopgang of ondergang in de natuur vertoeft, is wel eens getuige van een uniek licht- en schaduwspel, een wonderlijk kleurenspel dat ons doet mijmeren over de grootheid van de natuur en de nietigheid van de mens. En laat ons dat illustreren met het nummer The Illumination Behind the Veils, ook van het album Illumination Phases.

The Illumination Behind the Veils van het album Illumination Phases van Ona Sander en RNGMN en zojuist verschenen op het Nederlandse label Winterlight. En de soundscapes op dit album spelen een spel van licht en donker, van schemering. Het ganse album zit in deze sfeer, getuigen de albumtitel Illumination Phases en de opeenvolgende tracktitels A New Beginning, On the Trail of the Silver Paws, In the Glow of Half Light, The Illumination Behind the Veils, The Night of the Fulfilled Sky, The Awakening of Darkness, In the Twilight of the Lost Quarter and The Silence of the Early Morning Hours. Het ganse album gaat voorbij als één grote luistertrip. Dit is muziek die aanzet tot diepe mijmeringen. Illumination Phases is dan ook geen achtergrondmuziek, maar een auditieve gids voor de late of juist de zeer vroege uren. Het is een album dat de luisteraar uitnodigt om de ogen te sluiten en te dwalen door de grensgebieden van de eigen geest, daar waar het licht de duisternis ontmoet. Het is een absolute aanrader voor wie de diepte zoekt, wie zich volledig wil verliezen in het hypnotiserende spel van licht en schaduw, haalt met Illumination Phases een prachtig klankdocument in huis. En we gaan er daar nog eentje van draaien. Namelijk het nummer The Awakening of Darkness.

Ona Sander en RNGMNN zijn de Italiaan Maurizio Landini en de Duitser Ronnie Engman. Dit was het laatste nummertje dat we wilden voorstellen van het album Illumination Phases, zojuist uitgekomen op het Winterlight label. En zoals steeds steek ik in elke uitzending ook weer, ik steek er steeds een Belgische band in, minstens één Belgische band, onder het motto Support Your Local Scene. En vandaag is dat Velvet Mist. En die brachten juist een plaatje uit, een vinylplaatje. The Shape of Losing Light EP. Een sterke EP van deze Belgische godrockers die u als fan van het genre en zeker als Belg zijnde gewoon in huis moet hebben. Kost wel €25. Is een fraai ding en dat op maar 100 exclusieve exemplaren in 10-inch formaat. Strikt gelimiteerd dus en op mooi zilver-zwart gevlekt vinyl. En nog meer goed nieuws over Velvet Mist. Er staat een volledig album van Velvet Mist op de planning. Hun eerste full album. Het nummer van Velvet Mist dat we gaan draaien van deze Shape of Losing Light EP, zo pas uitgekomen, heet Midnight Fire.

Velvet Mist. Maar dat was dus niet Midnight Fire, maar wel het nummer Valley of Dreams. Midnight Fire houden we voor de volgende keer. En dan gaan we nu twee instrumentals draaien van, enfin, een nummer van de Sisters of Mercy en een cover van een nummer van de Sisters of Mercy. We draaien eerst Sisters of Mercy zelf met Phantom Instrumental Version. En dat staat op The Demo's Done 1980-1982, een compilatie die in 2023 uitkwam. Het is opgenomen in 1982. En daarna spelen we een cover van een nummer van de Sisters of Mercy in instrumentale versie. Het is een cover van The Temple of Love en door een Belgische surfgroep, de St. Anna Bay Coconuts. En hun versie van The Temple of Love heet The Temple of Surf. Staat op een album, op een cd'tje dat juist is uitgekomen van die mannen. The 12 Labors heet het. Dus, eerst de Sisters of Mercy met Phantom, instrumentale versie. En dan St. Anna Bay Coconuts met Temple of Surf.

De surfrockcover van The Temple of Love, geniaal. The Temple of Surf was dat van de St. Anna Bay Coconuts, een Belgische band. En ik zag ze onlangs in de Jingle Jangle waar ze hun nieuwe album, The 12 Labors, kwamen voorstellen. En in het voorprogramma van de St. Anna Bay Coconuts speelde een Franse surfrockgroep, The Beach Monsters. En daarvan heb ik ook een laatste album bij, de Night Surfing heet dat. En we gaan daar het eerste nummer van draaien, Bad Monster Fucker.

0: 25. En nu dat we dat toch bij de surf beland zijn, gaan we het programma The Horny Hour eindigen met mijn favoriete surftune. Dick Dale en his Deltones met Misery Lou, maar dan wel in de versie van Pulp Fiction van de soundtrack Music from the Motion Picture Pulp Fiction uit 1994 is hier Dick Dale en his Deltones met Misery Lou. En dan zeggen we tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Radio Centraal, 106.7, mega stereo stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: U bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar, de gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur, doorlopend live. Vanaf 8 uur, 's ochtends.

En je kon al luisteren naar een intro van Jack Kerouac met Geezer by Roy Eldridge als opvolger. Opgevolgd door Like Jack Hammer, Patsy Ray en de Beatniks. Brachten hun Beatniks wish aan Santa en dit is Blues. Blues for Beatniks. John Barry. Dat nu voor Real Crazy Cool.

0: Marise. Kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harise. Lahamisha we chili and tomato sauce vante. Harise. Kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harise. Lahom laho mag botimo. Kibisini, kibisi vante, kibisi rute, kibisi lamaruni, o vuti, laho votimo. Super votimoka. A little spice o mag vosi, yep rock. Harise, kibisini, akibiva, and laho misha mag vuti, yep rock. Harise.
1: Je kan luisteren naar Yiprock, Hurricane. En dat was Slim Gaylord. Daarvoor nog Buck McFadden, The Beat Generation, But I Was Cool, Oscar Brown Jr. en Half Nelson. Charlie Parker met Miles Davis. En nu tijd voor Beatnik Blues met de Beatniks. U voelt het aankomen. Blues, beats, and jazz.

Millennials kennen deze man het beste van het werk van Massive Attack. Maar in de jaren 70 maakte de heer Horace Andy al reggae. Dit was uiteraard een cover. In the sunshine when it, she's gone. Tot zover. Culture. Hier ook bij. Alone in the Wilderness.

Van op Catch a Fire was dat All Day All Night van Bob Marley en de Wailers. Ik heb een van die Wailers ook nog apart bij. Allee, ik heb er twee apart bij, we beginnen met één. Dit is Bunny Wailer van het album Blackheart Man Armageddon.

Doe maar natuurlijk. Voor wie later is ingepikt, dan 10 uur toen we vroeger begonnen. Vandaag 2 uur reggae met een A. Want we zijn dit jaar begonnen met het systeem van de zoologie. Die geven elk jaar alle geboren beestjes, kalfjes, puppies en zo, de naam met dezelfde letter. Ik ben beginnen doen met de playlist Bean dit jaar. Vandaar dus reggae met een A. Alles gaat voorbij. Bijvoorbeeld. Of nog andere reggae uit de lage landen. Iets nieuw. UFO Collective. Dit is The Art of Conversation. Iets wat onze transatlantische vrienden niet meer zo goed beheersen.

Dat was een lichtjes versleten versie van Ape Man van Augustus Pablo. Een plaat van een halve eeuw oud. Reggae, dan zeggen we natuurlijk Sly en Robbie. Ze hebben iets over een Ayatollah. Ik denk een Ayatollah of 2, 3 geleden.

Had u hem herkend, deze cover? Het waren de Easy Star All-Stars van op het album Dubside of the Moon. En van die plaat was dat Any Color You Like. De heren van Pink Floyd zijn blijkbaar populair bij dub muzikanten. Misschien heeft het meer hetzelfde rookwaar te maken. Bijvoorbeeld Boost. Dat is ook een reggae collectief. Die hebben deze versie van Another Brick in the Wall

Dat was dan Whaler nummer 3. De heer Peter Tosh. In Zuid-Afrika was dat probleem opgelost. Apartheid in Palestina nog niet helemaal. Ik had nog wat dub en reggae uit andere landen dan Jamaica beloofd. Deze is dub uit Algerije. Van Abdel Ali Slimani, de Anaguilé Lili Dub.

Founding System van African Hedgehog. Van Dub Syndicate is een geweldig album. Deze was African Hedgehog. Het enige nadeel aan de album is, je kunt absoluut niet zien waar de nummers beginnen of stoppen. Bij deze stopt het. Uroy heb ik ook nog bij. Africa for the Africans. Niet meer als juist.

Dat konden we niet laten liggen in een uitzending met regionummers met een A. De heer Gainsbourg en Ozarm, et cetera. Of A Cup of Tea van Dennis Brown. Iced tea, hopelijk dan toch.

Een van die veel te vroeg gestorven reggae-mannen, Prince Far Eye, At The Cross. Nog alive in kicking, maar zeer oud. Linton Kwesi Johnson. All we doing is defending.

Assassinator van Ike Mouse. Nou, het volgende is iemand die geen probleem heeft met een klein ego. Een Almighty. Geproduced door Joe Gibbs. Dit is African Dub.

Dat waren de Aggravators, geproduced door King Tubby. Aggravators waren basically zijn studio band. This was a River Invasion. We hebben nog tijd voor twee liedjes. Bijvoorbeeld eentje van Max Romeo, A Five Week Country.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: U bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar. De capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

8 uur gepasseerd. Dit is 3 uur aan een stuk live radio vanuit de studio De Ernest van Dijkhooi in Antwerpen op Radio Centraal. Vandaag aanwezig Stereotie van de vrijdagnachtprogramma Family Affair. Ook aanwezig onze gast Lou Spins, as known as Rob Swensen. Als je ooit naar een platenbeurs gaat in Nederland, die stond er gewoon, altijd. Ik ben een tropico, ik ben ook aanwezig.

Garden of Inspiration is dit. Van Adrian Sherwood samen met African Head Charge en Speakers Corner Quartet. Een recent plaatje.

some nice reggae vibes van Indonesië. En dit is, als ik me niet vergis, van Ivoorkust. Antoinette Conan, een zelfgereleased 12-inch van 1986 is dit.

Intussen 8:15, nog altijd aan een superset bezig. Onze gast Rob Swinse, hij is known as Lou Swins. Dit is een plaat van Jemen. En als ik het goed begrijp, staat er een plaat klaar van Oezbekistan.

Intervals.

0: Een zoveelste bosbrand.
1: Het wordt vandaag tot 34 graden.
0: Het vuur lukt nu op.

0: Plussen extra moeilijk.
1: Interval